0: Hallo.
1: Hallo, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Vandaag, belangrijke dag waar je lang naar hebt uitgekeken.
0: Ja, inderdaad, inderdaad.
1: Wat gaat er gebeuren?
0: Wel, vandaag ga ik eindelijk naar Parijs en vanavond ga ik eindelijk Céline Dion.
1: Wauw! Oké, ja. Een concert van Céline Dion, een van de vele concerten, hè, want zijn er in totaal een stuk of, weet je het zelf, een stuk of 20?
0: Ja, ik dacht iets, 4 of 28.
1: Oh, het is veel, hè. Het is veel, hè. En ik heb al beelden gezien, het moet ongelooflijk zijn. Met wie ga je?
0: Ik ga met mijn vriend.
1: Fantastisch.
0: Mijn partner.
1: Waarom? Waarom ben je zo'n grote fan van Céline Dion?
0: Ja, dat is eigenlijk al van jongs af aan. Ik heb, het eerste liedje dat ik van haar gehoord heb eigenlijk, was bij een vriendin thuis vroeger. En dat was That's the Way It Is.
1: Oh ja, That's the Way It Is.
0: Ja.
1: Voilà, ja. Het is beter als zij het zelf zingt.
0: Ik ben een beetje zenuwachtig voor vanavond. Dus.
1: Ah, ja. Ben je echt zenuwachtig voor vanavond?
0: Ja, toch wel, toch wel.
1: Mo.
0: Ik heb er heel lang naar uitgekeken.
1: En hoe laat vertrekken jullie?
0: Wij vertrekken normaal, als de kindjes op de bus zitten naar school, dan gaan wij vertrekken richting Parijs.
1: En waar gaan de kinderen dan naartoe na school?
0: En na school komt Omi.
1: Ah,
0: Omi komt
1: okay.
0: Op de kindjes passen.
1: Ah, goed. Zodat jullie kunnen genieten van een concert van Céline Dion in Parijs. Wauw, ik vind het fantastisch dat je er zo hard naar uitkijkt, Benjamin.
0: Ja, ik ook.
1: Okay. Ik wens je heel veel plezier. En de groeten daar. Salut, hè. Bonjour, hè. Au revoir. Jojo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Benjamin uit Kortrijk, daarnet gebeld. En nu al klaarbakker om straks naar Parijs te vertrekken voor het concert van Céline Dion vanavond. En ik snap het helemaal. Niet dat ik zelf zo'n grote fan ben van Céline Dion. Verre van. Maar een vriendin van mij is dat wel. En zij is afgelopen weekend gaan kijken in Parijs. En ze was in alle staten. Ze stuurde me een bericht. Het is de mooiste dag van mijn leven. Blablabla. Want ze had gedacht dat ze Céline Dion nooit meer zou zien. Omdat ze nooit meer zou optreden. Daar had ze zich zelfs al bij neergelegd. Heeft ze ook veel voor geweend. Oh. Maar kijk, ze was zielsgelukkig dat ze nog een optreden heeft kunnen meemaken. Dus ik begrijp het gevoel van Benjamin enigszins. Je hebt het misschien zelf ook al meegemaakt. Met een concert van je favoriete artiest of iemand die je graag nog had willen zien optreden. Ik heb het een beetje met Aerosmith. Ik vind het heel jammer dat ze die laatste tournee niet hebben kunnen doen. Ik had hen graag nog live gezien. Maar ik had het bijvoorbeeld ook wel twee zomers geleden met Avril Lavigne in Werchter. Ik had nooit gedacht dat ik haar nog live zou zien. En kijk, daar was ze. Complicated en Skaterboy en alle hits. En was het even goed als vroeger? Nee, waarschijnlijk niet. Het was wel echt nostalgie. En kijk, dan ben ik blij. Hey beste vrienden, wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht. Mag ook nu in de Q-app.

0: ik heb een steentje in mijn schoen. Het is vervelend. Oh, moet ik mijn schoen weer uitdoen? Oh, dat zijn van die kleine dingen, maar ik heb er echt geen zin in.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: First world problems noemen ze dat. Hans uit Geraardsbergen zegt goedemorgen aan alle cementboeren. Kevin uit Putten zegt good morning early birds. Allemaal een goede dag gewenst van de nachtshift die bijna gaat slapen. Respect Kevin voor de nachtshift. Mark uit Oostende zegt goedemorgen Vinnie, terug aan het werk na 2 weken vakantie. Au. Oh, dat moet pikken, Mark. Veel succes vandaag. Bram uit Isegem zegt goedemorgen Vincent. Het was fris aan de vis. Om 3:15 in korte broek met een fiets naar het werk. Zo ben je direct wakker. Ja, vind ik toch wat vroeg hoor. Nee, zou ik niet doen. Zou ik nooit doen. Ook nog een kort berichtje van Sofian.
2: Goedemorgen.

0: de 128. Maar dan
1: vandaag gaan we naar Aalst. En als er nu één Vlaamse stad is die de stempel fout verdient, dan is het wel Aalst, hè. Aalst is best een foute stad. En in Aalst is een zekere Yves Segers geboren, ooit nog prins carnaval geweest. In 2012 had hij een grote, foute carnavalshit met een beetje gay, dat is oké.
0: Nummer 111.
1: Maar in de trage foute 128 komen we een nog jongere Yves Segers tegen. Een Yves Segers die zanger was van Toast toen hij 20 was. En hij schreeuwt het van de daken en hij zal het proberen guut te maken.

wil het vandaag eens met je hebben over benzine en diesel en over hoe duur dat geworden is. Zullen we zo meteen doen. De zon komt op vandaag om 7:30. Dat betekent nog 3 uur in het donker. Dus begin de dag met een dansje in het donker. Dancing in the Moonlight. Dit is Toploader in de vroege ochtend van Q-Music.

de dag met een dansje, dat gaan we zo meteen officieel. Ah, officieel. Ja, nou ja, goed. Je weet dat we dat altijd zingen, hè. Altijd, al een heel aantal jaren zingen we altijd begin de dag met een dansje. Dus dat doen we dan straks opnieuw, hè. De dieselprijs is gisteren gestegen naar een nieuw record, heb je ongetwijfeld gehoord. Voor het eerst zitten we boven de 2,50 euro voor diesel. Dat komt uiteraard door de oorlog in het Midden-Oosten. En ik heb ergens gelezen, 44% duurder dan een jaar geleden. Dat is veel, hè. En de Bouwunie heeft de overheid al gevraagd of ze een tijdelijke terugbetaling kunnen krijgen. Omdat camionetten voor de bouw ja, nu wel heel duur zijn geworden. Hè? Dat kan niet anders. En dan komt de vraag, kan onze regering iets doen en kan de Europese Unie iets doen? In ieder geval, diesel en benzine zijn natuurlijk belangrijk voor ons allemaal, want we hebben er allemaal wel op een of andere manier mee te maken. Maar ik wil graag weten, hoeveel heb je de laatste keer betaald aan de pomp? Wat was jouw laatste rekening aan de pomp? En ook, doe je dingen anders nu het zo duur is geworden? Well, ik heb voor mezelf al heel erg lang geleden besloten, ik wil zo dicht mogelijk bij mijn werk wonen. Ik heb echt geen zin om geld uit te geven aan verplaatsingskosten tussen mijn huis en mijn werk. Dus ik woon op een kwartiertje rijden van mijn werk. En nu probeer ik ook veel meer met de fiets te doen. Heeft dat te maken met alleen de hoge dieselprijzen? Nee. Heeft dat ook te maken met mijn gezondheid? Absoluut. Maar het komt nu wel goed uit. Dus ik vraag mij af, hoeveel heb je de laatste keer betaald aan de pomp? Mag je laten weten in de Q-app. En zijn er dingen die je anders doet nu de diesel zo duur is geworden? Laat maar weten in de Q-app. Dit is Sienna Spyro bij Q-Music.

0: vijf over half vijf. Een heel erg goedemorgen. Dag Shirley.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik had het daarnet over de bouwkamionetten. Maar voor waar jij werkt is het ook duur, hè?
1: Klopt.
0: Wat is dat?
1: Ik werk voor een luchthavenvervoer.
0: Oh ja, taxis. Ja, dat is uiteraard ook zo. Maar dat is natuurlijk niet voor jouw eigen rekening, hè? Het is het bedrijf dat je betaalt.
1: Nee, maar voor de bazen, die betalen een broekblauw aan, hè? Want als je voor een paar kamionetjes rijden hebt, dan zal je daar opnieuw gaan bijtanken voor alle klanten op tijd te kunnen vervoeren. Dus,
0: ja, en dan zou het wel eens kunnen dat bazen dat niet kunnen blijven betalen en dan volgt er misschien wel een ontslag, want dan moet je besparen op een andere manier. Als dat lang blijft duren, dan zorgt dat voor veel problemen, hè?
1: Inderdaad.
0: Waar ben je nu op dit moment?
1: Nu, juist op de oprit van het werk.
0: Ah ja, oké. Wel, veel succes vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo. En dan ook nog naar Enzo uit Antwerpen. Dag Enzo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel betaal je tegenwoordig aan de pomp, Enzo?
2: Toch een 80 euro bijna.
0: 80 euro, hoeveel was dat vroeger? Of wat heb je ooit nog geweten?
2: Ik betaalde vroeger bijna 60 euro maximum.
0: Ja, 60 euro. Dus dat is een stijging van 20 euro. Maar hoe lang is dat geleden, die 60?
2: Nu toch al een goede 2 maanden.
0: Was het toen nog 60, 2 maanden geleden?
2: Ja, rond ongeveer. Ik denk zelfs heel vroeger nog.
0: In ieder geval, het is veel te veel op dit moment. Ja, het is moeilijk.
2: Het is absurd veel. Ja. Het is absurd veel, om het zo te zeggen.
0: Ja. Hey, dankjewel, Enzo.
2: Dankjewel.

0: Boston van Stella Lefty. We hebben het over, over de diesel die zo duur is geworden. En dat is natuurlijk niet fijn voor niemand. Ik heb heel veel berichten gekregen, want mijn vraag was, wat doe je nu anders nu de diesel zo duur is en hoeveel heb je betaald aan de pomp? Amy zegt iets anders doen. Ja, ik zou wel willen, maar je kan niet veel anders doen. De kinderen moeten naar school, naar hun sportactiviteiten, je moet gaan werken. Nathalie zegt, goedemorgen, toen ik mijn auto kocht 4 jaar geleden, €50. Nu betaal ik dik over de €70. Charles zegt, ik betaal altijd €100 aan de pomp. Ik kan alleen minder kilometers rijden. Ook een berichtje van Thibaut.
1: Ja, wat ik anders doe, zeer tot de prijs nog eens hoog is, is meermaals per dag zitten zoeken naar appartementen dichter bij mijn werk.
0: Dichter bij je werk gaan wonen kan ook helpen, uiteraard. Stijn, goedemorgen.
2: Hey, dat vind ik goedemorgen.
0: Stijn, hoeveel heb je betaald de laatste keer aan de pomp?
2: Dat moet al een keer naar €1200 geweest zijn.
0: Oh ja, nu ga ik even spelen van... Wat? €1200? Hoe komt het dat het zoveel is?
2: Maar ja, de vrachtwagen heeft niet.
0: Exact.
2: Dus een tank van 590 liter. Dus als je dat vol tankt, is dat een kleine €1200 in totaal.
0: En is dat veel meer dan pakweg een jaar geleden?
2: Oh, ik weet, als ik in het begin dat ik begon met mijn transportbedrijf, dat is ongeveer een jaar of 8 geleden, kwam ik ongeveer toe met een 780, een kleine €800.
0: Goh.
2: Dus ja, in 10 jaar is dat toch een dikke €400 eigenlijk omhoog.
0: Ja, en hoe lang rij je daar dan mee met die €1200?
2: Ik moet ongeveer één keer per week tanken of 2 keer. Het is te zien hoeveel kilometers dat ik doe. Ik doe ongeveer een 2500 kilometer in een week. Dus het is toch zeker een 2 keer. Het is te zien eigenlijk hoeveel. Ja,
0: en dus je bent zelf eigenaar van het transportbedrijf. Dus die kosten
2: eigenaar,
0: die zijn voor jou. Wat doe je daar dan mee als het zo duur is?
2: Wij kunnen de kosten een deel doorfactureren naar de klant. En wij hebben onze dieseltoeslag dat wij gebruiken.
0: Ja.
2: En onze factuur maken wij aan de hand van de index van het ITLB. Dus dat is voor de transportfirma's een vereniging. Dus aan de basis van hun berekeningen kunnen wij zien hoeveel procent dat wij mogen bijrekenen op onze factuur. Dus,
0: okay. er zijn een aantal systemen om dat een stuk op te vangen.
2: Als transportfirma krijg je natuurlijk ook de accijnzen terug van de staat. Dus dat is wel een pluspunt.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk, het is veel te duur geworden. Nee. Bij vroeger is het echt niet meer. Het is niet meer normaal eigenlijk. Dus,
0: Ik vond het heel interessant, dankjewel om dat even uit de doeken te doen, Stijn.
2: Nee.
0: Ik wens je een heel fijne ochtend.
2: Veel plezier.
0: Yep,
2: dankjewel.

Goedemorgen, het is 23 september vandaag. Het is een woensdag. Maandag was het 21 september en ik heb toen gezegd de start van de herfst. Maar de echte herfst, de astronomische herfst, die is ongeveer 3 uur geleden begonnen. Om 2:05, om precies te zijn. Want vanaf dat moment werden de dagen steeds korter dan de nachten. Dus vanaf nu duurt de nacht langer dan de dag. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je bent samenjarig met Bruce Springsteen, die wordt 77 jaar. Vanaf vandaag in de cinema een Vlaamse actietriller, Paradise, zo heet die. Vlaamse films hebben tegenwoordig een Engelstalige titel nodig, dus Paradise. Met onder andere Saïd Boumazouge en Clara Kleijmans speelt er ook in mee. Maar voordat het allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag en iedereen.

The Weeknd en Blinding Lights. Ik zei daarnet dat de astronomische herfst is begonnen om 2:05 deze nacht. De nachten zijn vanaf vandaag langer dan de dagen. Er staan ons dus nog wat lange nachten en lange ochtenden te wachten. Maar samen gaat ons dat lukken. Dit zijn de Chainsmokers bij Q.

0: Goedemorgen, 5 uur, het nieuws krijg je van Céline.
1: Goedemorgen. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen, die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt collega Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: Coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. Diependalen hoopt dit weekend op een akkoord. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid. Omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. En opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Vic de Smet pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren behaalde Jana de Kruijenaren zilver voor ons land. De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Vanaf morgen staan ook de wegritten op het programma. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Vandaag is het Yes Day. Vincent Vieren zegt op alle vragen en dromen Yes, de hele dag bij Q Music.

0: schijf Michiko van Jason Derulo en DJ Goya. Eerst nog even naar Johnny uit Bekkenvoort. Dag Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen Vincent.
0: Johnny, ik dacht ik bel nog eens even terug naar mijn favoriete duivenmelker, want ik heb je gisteren ook gebeld. 150 duiven heb je, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar het is wel een hobby, want je hebt ook nog een echte job daarnaast.
1: Ah ja, het is een hobby, hè. Dat is mijn uitlaatklep, hè.
0: Ik dacht, die verdient toch genoeg met die duiven, af en toe zo eens eentje verpatsen aan de Chinezen, dacht ik.
1: Ja, nee. Zo gemakkelijk gaat dat niet, hè.
0: Wat is je echte job, Johnny?
1: Ik ben asfalteur.
0: Asfalteur, dus je legt asfalt op snelwegen, bijvoorbeeld?
1: Op de autosnelwegen, provinciewegen, parkings, bijvoorbeeld, ja.
0: En dat gebeurt 's nachts, want je bent nu onderweg naar huis. Waar heb je dan vannacht asfalt gelegd?
1: Op de E313 richting Luik, Tongeren, die kanten, ja.
0: Ter hoogte van, of is dat een hele lange strook?
1: Dat was een lange strook, ongeveer een kilometer, denk ik.
0: Hoe zit dat precies? Want je hoort heel vaak dat mensen niet vertragen als ze voorbij zo'n werker rijden. Hoe zit dat in jouw ervaring?
1: Dat klopt helemaal. Ze rijden uw broek van uw lijf af, de mensen. Ja, die zijn ook gepresseerd zeker.
0: Ja, maar goed. Dat is natuurlijk niet. Ja, voilà. De veiligheid van jou is op dat moment wel ietsje belangrijker, denk ik.
1: Ja, mijn veiligheid, ça va nog. Ik zit in een bols. Maar mijn collega's, dat de machine moet besturen en alles dat naast de machine staan, die zitten wel op de gevaarzone.
0: Ja.
1: Soms vliegen de lampen van de sergeant rond ons horen.
0: Zeg, de mensen, ja. Kunnen ze weer op het asfalt dan beginnen rijden dan op de E313 richting Tongeren en Luik? Of moet dat nog drogen?
1: Ja, het gaat open. Ja, dat is speciale asfalt, hè. Dat is SMA. En die een droog trap. En die is rap kou. En ze kunnen er direct over.
0: Oh.
1: Nu zijn ze de lijn aan het trekken. Dus.
0: Goed.
1: Binnen een half uur of een uurtje kunnen ze er opvlammen.
0: Nieuw stukje asfalt op de E313 richting Tongeren en Luik. Dankzij Johnny en zijn collega's. Merci, Johnny. Fijne ochtend. Slaap wel.
1: Ja, dank u. Dag, Vincent.

wanneer je je hele dag hebt gepland en dat plots al je plannen één voor één wegvallen. Dus normaal gezien had ik vandaag een afspraak met de loodgieter. Die kwam naar mijn wc. Onze wc is kapot, blijf doortrekken. Moest ik naar een vergadering en had ik afgesproken met een vriendin om te gaan lunchen. En in minder dan een uur, gisteravond, vielen al die plannen plots weg. Iedereen cancelde. Eerst de loodgieter, daarna die vriendin, daarna die vergadering. Alles viel weg. Dus ik heb niks meer te doen. En ik dacht gisteren, het wordt een vreselijke woensdag, een bad day. Maar ik heb besloten om dat gevoel om te draaien. Leg ik zo meteen uit. There is the moment we need.

Edge of Desire, Jonas Blue. Het is 17:30. Al mijn plannen vandaag zijn weggevallen. De loodgieter zou komen. Ik zou bij een vergadering moeten zijn. En ik ging normaal gezien lunchen in Antwerpen. Alle afspraken werden gisteravond plots afgezegd. Maar mijn dag ligt open. Victor zegt in de Q-app... Oh, maar dan heb je ook tijd om zelf je wc te maken. Haha. Victor, nee, sorry, ik heb geen idee hoe ik daaraan moet beginnen. Maar ik heb inderdaad wel de tijd vandaag, ja. Maar goed, ik vind het leuk, een nieuwe dag. En dus kan alles nog. En het wordt mooi weer. Dus ik kan ook gewoon eens even een dag niks doen. Yeah.

0: not going back.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Spelen de Red Dragons tegen Slovenië? Is het al herfst of nog altijd niet? Bestaat er een strip van nonkels? En op welke vragen zegt Vincent Vierens yes? Ik beantwoord alle vragen met meer dan alleen maar yes. Zometeen na Shakira.

0: Hele dag bij Q. Vanaf vandaag ligt de eerste strip van Nonkels in de winkel.
1: Welkom met Pat de Jour. Moet een beetje passen.
0: Voilà, en ook nog...
1: Ah ja, van eens.
0: Ja, dus Nonkels is die serie op Play en op streams met Jelle de Beulen onder andere. Heel populair en daar is nu ook een strip van vanaf vandaag in de winkel. Maandagavond hebben de Red Dragons gewonnen van Tsjechië op het EK volleybal. En dus spelen ze deze namiddag om 4:00 de kwartfinale tegen Slovenië. Dat is niet evident, want Slovenië is de nummer 6 van de wereld, heb ik vernomen. Vanaf vandaag in de cinema een Vlaamse actietriller, Paradise, met onder andere Saïd Boumazouge en Clara Kleijmans. Omar uit Antwerpen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent. Hi.
0: Jij was er gisteren bij op de première van die film.
2: Dat klopt, ja.
0: Kan je even heel kort uitleggen waar die over gaat?
2: Het gaat over een jongen die in de gevangenis zit gezeten. En uit de gevangenis is gekomen en hij ging zijn moeder bezoeken en in zo'n soort flatgebouw, een sociaal flatgebouw.
0: Ja.
2: En hij moest naar zijn moeder te gaan, moest hem verdieping per verdieping omhoog gaan. Dus en dan waren er van alle objecten in zijn weg. Richting zijn moeder eigenlijk.
0: Oké, okay, goed. Blijft een beetje cryptisch, maar is het een goede film?
2: Het is een goede film. Je kunt het vergelijken met een klein beetje met Kill Bill en zo en met Die Hard en zo een beetje.
0: Oké, okay, dat zijn mooie vergelijkingen. Oké, okay, dus jij zou zeggen iedereen naar de bioscoop vandaag?
2: Niet iedereen anders. Dat zou wel te veel zijn, als iedereen naar de bioscoop.
0: Oké. Goed. Oké, iedereen vanaf vandaag naar de bioscoop. Oké, okay, goed. Dat pakt dan ook morgen of overmorgen. Hoeft niet allemaal vandaag te zijn. Nee, ik snap het. Goed. Allee, goed. Dankjewel, Omar.
2: Graag gedaan.
0: En de astronomische herfst is vannacht begonnen om 2:05. Vanaf nu zijn de nachten langer dan de dagen. Maar voelt het vandaag al als de herfst of eerder als de zomer? Dit is wat Céline daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5:00.
3: Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
4: Vincent van Geel.

zei het daarnet al, het is Yes Day vandaag. Vincent Vieren zegt de hele dag yes. En ik hoor hier in de wandelgangen dat Vincent al is vertrokken naar een Q-luisteraar ergens in West-Vlaanderen. Dus als je woont in West-Vlaanderen, hou je klaar.

Er is ook zo'n film, hè? Yes Man, met Jim Carrey. Een hele tijd geleden, meer dan 10 jaar geleden, denk ik. En hij zegt dan ook yes op alles. Maar dat loopt niet altijd heel goed af. En ik ben aan het kijken naar Ted Lasso. Ken je Ted Lasso? Is een serie op Apple TV. Kijk mannen, als er nu 1 serie is die je moet zien, dan is het Ted Lasso op Apple TV. Heel mooi. Heel mooie serie. Gaat over voetbal. Maar heel emotioneel vaak. Ik denk, er is 1 seizoen geweest. Ik heb geweend, gebleid, gehuild met elke aflevering. Dus, in de nieuwe seizoen dat ik nu aan het bekijken ben, is er een van de trainers die besloten heeft om op alle vragen ja te antwoorden. Net zoals Vincent Vierens. Maar dat gaat niet helemaal goed. En een betere optie, blijkt dan in de serie, is om te antwoorden met ja en. Dus bijvoorbeeld, als jij me vraagt, Vincent, wil je mijn bericht voorlezen op de radio? Dan zeg ik ja. En ook dat van alle andere luisteraars. Want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus alles wat je wil zeggen tegen de volledige mensheid, stuur je nu door in de Q-app. Alles wat je wil zeggen, je mag alles zeggen wat je wil. Ik lees het sowieso voor als je binnen de minuut...

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Antonio uit Hemixem zegt: de asfalt van de Johnny ligt goed. Ik ben er net over gereden. Iben uit Opwijk zegt: hallo, doe iedereen een heel goede morgen van studentje Iben, die veel te vroeg wakker is door een slecht gezette wekker. Oh. Tisha uit Tremelo zegt: gisteren hebben ze in mijn gat gezeten en I didn't like it. Gastroscopie. Leentje uit Opwijk zegt: goedemorgen deze morgen. Blij dat ik weer naar jullie luisteren mag. Davy uit Mazeik zegt: hey, goedemorgen. Groetjes aan alle collega's van bij Meers. Benjamin uit Sint-Truiden zegt: gelukkige verjaardag, Sofieke, met je 21ste verjaardag. Benny uit Mazeik zegt: goedemorgen, Vinnie, aan alle vroege vrienden. Fijne rit aan alle collega's van RNL Trans. Lim uit Radcliffe zegt: Ted Lasso is een absoluut geweldige serie. Stef zegt: goedemorgen allemaal. Groetjes aan Kim. Maarten uit Heijs op den Berg zegt: ik word waarschijnlijk papa vandaag. Christophe uit Geel zegt: ik wil mijn dochter Lena feliciteren met haar verjaardag. Ze is 16 geworden. Je bent al groot, maar blijf mijn kleine meid. Gelukkige verjaardag, schat. Kijk, zo zit de minuut er alweer op. En het wordt een prachtige dag, hè. Maak even tijd om naar buiten te gaan vandaag. Even vitamine tanken. Die ga je nodig hebben in de winter. Dus geniet ervan.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en Nooduitgang, Maarten en Dorothee zometeen vanaf 6 uur en Vincent Vierens, want die is nu al onderweg om yes te zeggen op Yes Day. En hij is op dit moment onderweg naar West-Vlaanderen. Dus als je daar woont, dan wordt misschien wel jouw vraag beantwoord met een yes. Het wordt een heel bijzondere dag. Je mag vragen wat je wil. Vincent zegt yes de hele dag. Oh.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Goedemorgen, Nissan 6 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. De Socialistische Vakbond wil staken op 12 oktober. Dat is over 3 weken in de hele openbare dienstverlening. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post, de gevangenissen. Het is een reactie op de plannen van de Vlaamse regering om te besparen. Op subsidies, dienstenchecks, kindergeld bijvoorbeeld, dat ligt allemaal op de tafel. De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluiten bij de staking. Frankrijk neemt opnieuw maatregelen om de stijgende brandstofprijzen te drukken. Dat heeft de Franse minister van Financiën aangekondigd. Het gaat onder meer om een bonus van €80 voor thuisverpleegkundigen die meer dan 100 kilometer per dag moeten rijden. En de premie van €100 voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt verlengd. En opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaar pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. En dat kon hij amper geloven.
5: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met tweede te worden na een val.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles in Canada. Het wordt een zonnige najaarsdag, maximaal tot 23 graden. En ook de komende dagen geregeld zon en temperaturen tussen 20 en 23 graden.
3: Dat hoor je niet vaak bij topsporters, dat ze blij zijn met de tweede plaats. Hè? Dat is uit onderzoek gebleken en dat zie je ook vaak op de foto's, dat de derde superblij is. Want die denkt, ah, ik sta op het podium. Maar de tweede denkt, god damn, ik had kunnen
4: net winnen. Net niet.
3: Ja. Ja. Maar dus hij is wel heel blij.
4: Ja, je had het niet door. Dus heel
3: de tweede
4: blij.
3: Plaats, ja. Een mooie meevaller.
6: Op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Allee, dan zullen we er eens aan beginnen.
7: Music. Maarten en Dorothee.
3: Bruno aan de micro. Zijn broer aan de drums. En Massal om de dag te starten. Goedemorgen.

0: Het is woensdag 23 september.
1: Bouwmaterialen zijn in een jaar tijd 7,5% duurder geworden. Zand, grind, cement zijn afgelopen zomer nog fors duurder geworden. En ja, dat de brandstof bijvoorbeeld nu zo duur is, kan er dan nog eens mee voor zorgen dat de prijzen nog verder gaan blijven stijgen. Dat is ook niet de eerste keer dat dat in het nieuws is, hè. Dus als je aan het bouwen bent of moet of wil verbouwen, dat is heel prijzig aan het worden. En dat was het eigenlijk al.
2: Het is eigenlijk gewoon een... Hoe zeg je dat? Een blinddoek aandoen en in een put springen samen met al je geld. En dan zien waar je
1: terecht. Een beetje wel, ja.
2: En dan uiteindelijk vallen en dan doorhebben. Oh, ik kom 50.000 euro tekort. Ja. Stella Artois is de nieuwe bierpartner van de Champions League. Dat heeft de ambassadeur David Beckham zelf aangekondigd. Na 33 jaar wordt Heineken dus aan de kant geschoven.
1: Ben je daar blij mee? Dat het nu Stella Artois is?
2: Oh, voor ons land vind ik dat wel tof,
1: oh, wel, ja.
2: Ja. Stella Artois.
1: Ik denk ook dat David Beckham, ik heb dat volgens mij eens op zijn Instagram gezien, die heeft ook zo in zijn tuin zo'n soort van... Ja, wat voor veel mensen een tuinhuis is, maar hij heeft dan echt zo nog een tweede huisje zo precies, waar hij dan zo kippen maakt en weet ik veel wat. Ik denk dat hij daar een tap van Stella Artois heeft, ja. Als ik het mij goed herinner.
2: Er was ook die Super Bowl commercial, weet je nog, met Damon? Dat ze zo gezegd broers waren of zoiets.
1: Ah nee, dat zit vers.
2: Ja, dat is ook voor Stella Artois.
1: In de zoektocht naar geld voor de Vlaamse begroting is het zo goed als zeker dat dienstenchecks duurder worden. Voor de eerste 400 checks per jaar zou je 11 euro in plaats van 10 betalen. En na die eerste 400, 12 euro per stuk.
2: Kleine tip van de boekhouder. Als je samenwoont met iemand, dan mag je elk 400 dienstenchecks kopen.
1: Maar is 400 dienstenchecks ook al niet heel veel voor een jaar?
2: Ja, dat is heel veel. Ja. Maar als je dus tegen de 400 aantikt, kan je gewoon van naam veranderen. Kan je zeggen, en nu ga ik mijn vrouw de checks laten kopen.
1: Oké.
2: Guys, ik geef het maar mee, hè.
1: Delphine zei dus ook in het nieuws, hè. Vandaar dat er dus ook gestaakt zou worden op 12 oktober. Dat is dus een van de redenen.
2: Na een vlucht van zo'n 7 uur is Wout van Aert gisteren aangekomen in Canada. 2 weken nadat hij in de Vuelta groen kon pakken, hoopt hij komende zondag de regenboogtrui te pakken op het WK wielrennen. Thibaut Nijs en Gianni Vermeers zaten ook mee op het vliegtuig en een deel van de Belgische vrouwenploeg. Ik vraag me af, is dat niet wat laat?
1: Ja, daar ging het gisteren in het laatste nieuws ook over. Hè? Van, hè, maar waarom vertrekken die nu zo?
2: Toch jetlag en zo.
1: Ja, daarover zegt Wout van Aert zelf, de jetlag, dat zal allemaal nog wel meevallen.
2: Maar dus misschien heeft hij zich thuis al wat aangepast. Hè? Die mannen die doen dat met van die speciale brillen en zo, dat hij misschien al op het Amerikaanse ritme zit. Ik weet het niet.
1: Ja, de Rode Duivels hebben dat toch ook gedaan,
2: ja,
1: hè?
2: Ja,
1: met het WK voetbal.
2: Zeker, ja.
1: Hoe vaak zie jij een appel die wat misvormd is in de winkel?
2: Ja, dat is altijd zo proper in een pakje. Nee, ik denk nooit, denk ik.
1: Vermoedelijk inderdaad niet vaak, want alleen al dit jaar wordt de helft van de oogst van Belgische fruittelers weggegooid. Omdat de appels niet voldoen aan de strenge regels. Dus bijvoorbeeld een klein bultje door een hagelstorm of geen perfecte vorm. Ja, dan, dat is al genoeg om gewoon weggegooid te worden. Terwijl er dus met die smaak niks mis is.
2: Maar dat is ook bij mij in de familie, bij mijn gezin, mijn kinderen. En dat is echt om zot van te worden, hè. Oh nee, dat is vies. Oh, dat is een bruin plekje. Dat is echt, ja. Maar, dat is wat de mensen die wij creëren, hè.
1: Ja, dat is 2 dingen.
2: Ja.
1: Vandaag start een campagne Sorry Appel, om dat allemaal een beetje meer onder de aandacht te brengen. En er worden bijvoorbeeld appels uitgedeeld op de Kunstberg in Brussel.
2: Oké.
1: Dus allen daarheen.
2: Super.
1: En betere marketing.
2: Ja.
1: Ik koop in de lijsten zijn ze heel slim. Ja. Daar verkopen ze nu de gekke peren.
2: Ah, wel. Ja.
1: Dat is geniaal.
2: Applaus voor die mensen die dat hebben uitgevonden.
1: Dan denk ik, wat zo schattig, de gekke peren. En dan koop ik al misvormde peren en misvormde appels.
2: Super.
1: En dan heb ik ook het gevoel van, wauw, ik heb die gekke peren hier nogal eens een keer gered, zeg.
2: Ah, wel.
1: Van een gewisse dood.
2: Dat zou ik mijn kinderen toch eens willen aanraden. Gek fruit, inderdaad. Ja, marketing, ja, absoluut. Ja, ik ben er helemaal mee. Ik vind dat fantastisch. Goed, 6:11. Welkom in deze nieuwe dag. En nu is het tijd voor Alex Warren, Emerald High.

0: Emerald Eyes van Alex Warren. Een hele goede morgen. Zo is het 6:14. Woensdagochtend 23 september.
1: Vincent Virus die zegt heel de dag yes. En hij begint daar al heel vroeg mee. Vanaf 7:00 zegt hij ja op al jouw zotte dromen. Er kan dus tussen nu en vanavond van alles gebeuren. We laten het op ons afkomen.
0: Je kan zoals elke ochtend 4 op een rij spelen en 1000 euro winnen.
1: Ja, dat is rond 7:20 elke dag. En Born en Arne die hebben een nieuwe Q-musical bij elkaar gezongen. Die hoor je bij ons rond 7:45.
0: Het zou kunnen dat er nog voor 9:00 Volk passeert met belangrijk nieuws. Dat zou kunnen. En zometeen een liedje waarbij de zanger enkel een toonaard en een tikje voor het ritme heeft gekregen. Dus in zijn hoofd klonk dat ongeveer zo. En daar moest die mens op zingen. Het resultaat van dat stemmenwerk zometeen.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
9: Alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
3: Ja,
11: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
12: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
4: Ja. Kom lekker kijken.
12: Amai. Oh, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
13: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidl'tjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
17: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
18: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
20: Profel.
21: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
22: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
21: Op en top professioneel, met de pro van...
20: Profel.
21: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: Dan Tominski. Hij kende Avicii niet, hij heeft hem nooit ontmoet, maar zijn dochter zei, oh papa, je moet dat doen, Avicii is zo zalig. Hij heeft die Hey Brother dus ingezongen op een toonaard en een tikje. En achteraf zei hij, ja, mocht ik de muziek gehoord hebben, had ik het anders gedaan. Maar voor mij is het goed. Denk toch goed, hè? Hey Brother. Vandaag begint de astronomische herfst. Op school hebben we allemaal geleerd dat een nieuw seizoen altijd begint op de 21ste. Dat is voor het gemak, want de start van de herfst valt niet elk jaar op exact dezelfde dag. Het hangt af van de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Vannacht om 2:05 stond de zon loodrecht boven de evenaar. Dag en nacht duurden dan ongeveer even lang.
1: Dus vanaf nu worden de dagen ook korter?
0: Dan de nachten, ja.
1: Het is gezellig, hè?
0: Want ze zijn al de hele tijd korter aan het worden, hè, de dagen. Sinds 21 juni.
1: Ja, maar korter dan de nacht.
0: Korter dan
1: inderdaad,
0: de nacht,
1: ja.
0: Inderdaad. Het herfst is dus vandaag echt officieel begonnen. Dat is niet het enige dat wij vandaag vieren.
2: Vincent Live presenteert Yes!
3: Yes!
2: Yes! Yes Day!
1: Dylan uit Zwevegem die stuurt, kan je nog inschrijven voor Yes Day? Of ben ik bij deze te laat? En Iben uit Opwijk die stuurt, dag Maarten en Dorothee, hoe werkt die Yes Day precies?
0: Ja, jouw dromen zijn welkom via de Q-app en via Qmusic.be, voilà.
1: Ja,
0: dat is het. Dat,
1: zo simpel is het en je bent dus zeker nog niet te laat. Wij zeggen ondertussen Yes tegen misvormd fruit. De helft van de oogst van de Belgische fruittelers wordt weggegooid, gewoon omdat de appels vaak niet voldoen aan de strenge regels. Daar hadden we het net over. Vandaag start die campagne om dat aan te pakken. In sommige winkels kan je al gek fruit kopen in gekke vormen met de slimme marketing, de gekke peren en de gekke appels.
0: Heel slim.
1: Modest uit Herentals die stuurt, kunnen ze die misvormde appels niet gebruiken voor appelsap?
0: Oh ja.
1: En Stijn uit Ninove die stuurt dat ze dat blijkbaar bij Colruyt doen, dat ze daar appelsap hebben van misvormde appels.
0: Oké, dat wist ik niet.
1: Kijk. Jij gaat toch ook vaak naar Colruyt? Kan je eens opletten?
0: Ja, ik heb er eens aan voedselverspilling gedaan, dat was niet mijn bedoeling. Maar ik pakte zo wortels en dat pak was open, dus al die wortels uitgespreid over mijn kar. En dan heeft hij van de Colruyt gezegd, nee, geef maar mee. We gaan dat wel, we lossen dat wel op, maar dan weet ik nu niet wat ze daar precies mee doen.
1: Wortelsap van maken?
0: Ah wel, ik hoop het. Ik hoop het.
1: Sap.
0: Hoop het. Damiano David komt eraan. Het Next Summer. Eerst... The silent treatment.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Licht ist aus, Mark. Als je iemand nodig hebt om je tranen af te likken, bel hem. Damiano David. Liefst volgende zomer, dan antwoordt hij. Het is bijna 6:30. Goed nieuws, we hebben weer 2 medailles bij op het WK wielrennen.
1: Ja, en dat brengt het totaal in Canada nu op 4 medailles. Gisteravond heeft Jana de Kruijenaar zilver gepakt in de tijdrit bij de junioren vrouwen. Ze moest daar enkel een Poolse voor laten gaan. En Laura Fivet, nog een landgenote, die eindigde trouwens ook nog knap 5e. Ook bij de mannen junioren was de zilveren medaille voor ons land, dankzij Vic de Smet in zijn eerste jaar nog maar bij die junioren. Hij had de medaille dan ook helemaal niet verwacht en hij wist het ook zelf nog niet toen die over de meet reed. En dan iets anders. De Socialistische Vakbond die dreigt met een staking op maandag 12 oktober in de hele openbare dienstverlening. Dus daarmee bedoelen ze het openbaar vervoer, het onderwijs, de post, de gevangenissen bijvoorbeeld. Het is een reactie van de vakbond op de besparingsplannen van de Vlaamse regering. Op hun bord liggen besparingen op subsidies, kindergeld, dienstenchecks bijvoorbeeld. Dat is allemaal nog niet afgeklopt, maar er komt wel al meteen veel reactie op. En het weer wordt een zonnige najaarsdag vandaag. Blijft droog en het wordt 23 graden.
0: Heerlijk.
2: En 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest op onze snelwegen. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem moet je een kwartier extra rekenen. En op de Brusselse Buitering is een ongeval gebeurd tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 10 minuten extra.
0: Just a little om wakker te worden na wat voedsel voor het brein.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Dorothee's Doordenker.
2: Als je je eigen weg gaat, kan je zelf het tempo bepalen.

0: anders moeten wij die poten gewoon apart gewoon in een doos steken met dat blad erbij. En dan is dat een plat doosje, dat is toch veel goedkoper? Simpel verhaal.
1: Ja.
0: Geniaal idee. Zo. Het is een beetje een te simpele origin story. Zo van, het past niet in de koffer, dus ik heb de poten eraf gehaald.
1: Maar vaak, ja... Allee, vaak, regelmatig gaan dingen zo. Hè. Zo is de post-it bijvoorbeeld uitgevonden. Hè.
0: Ah, ja.
1: Dat is heel toevallig gebeurd. Dat is eigenlijk gewoon mislukte lijm.
0: Ja.
1: Lijm die werd uitgevonden en die was niet sterk genoeg. En dan dachten ze, wat kunnen we daar nog mee?
0: Voilà.
1: Ah, wacht. We kunnen misschien post-its maken.
0: Voilà. Ik heb zoiets een boek gelezen en dat ging erover dat mensen denken altijd dat er twee opties zijn. A of B. Het lukt of het lukt niet. Snap je? Ik ga dat doen of ik ga dat doen. Maar mensen vergeten dat er soms ook eigenlijk altijd een optie 3, 4 en 5 is. Dus dat de mislukte lijm kan dan ook voor iets anders dienen. Voilà. Dat moet je altijd aan denken. Heb jij nog iets ontdekt? Stuur het ons door.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Oscar en de Wolf. De komende 24 uur komen wij te weten waarop Vincent Virus allemaal yes zegt. Hij is al vroeg uit de veren. En ook vanochtend zal hij op een paar vragen en dromen volmondig yes zeggen.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: We hadden het net even over dingen die per toeval worden ontdekt. Ja. Bijvoorbeeld bij IKEA. Iemand kreeg een tafeltje niet in zijn koffer van zijn auto. En zo is ontdekt dat... Bedacht dat de meubels ook in een platte doos kunnen. Hè? Of mislukte lijm werd een post-it.
0: Ja.
2: David uit Oud-Turnhout die stuurt... Klein beetje, dingen die uitgevonden worden... maar eigenlijk voor iets anders gebruikt kunnen worden... daar bestaat een mooi woord voor. Serendipiteit.
0: Oh, dat wist ik niet.
2: Ik heb het even opgezocht. Het is echt zo het per toeval ontdekken van iets waardevols of bruikbaars... waar je niet naar op zoek was. Serendipiteit.
0: Dankjewel, David. Dank u. Het tongbeen is het enige bot van heel het menselijk lichaam... dat aan geen enkel ander bot vasthangt. Dat is eigenlijk wel zot als je erover nadenkt. Is het ook logisch. Een volwassen lichaam heeft 206 botten. Allemaal verbonden met elkaar. Behalve dus het tongbeen. Ah ja, dat hangt zo wel los, hè.
2: Ja, ja. Dat hangt toch ergens aan vast?
0: Ja. Ja, aan dat vlees zeker, hè.
2: Aan dat vlees.
0: Je begint trouwens, klein wistje dat je, als babytje met 300 botten. Maar tijdens het groeien... Ja, groeien dan sommige botten aan elkaar vast. En zo kom je dan uiteindelijk bij 206 terecht. Ook even naar Sanne uit Turnhout. Dag Sanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat wist jij 24 uur geleden niet en nu wel?
3: Beste onderbroeken.
0: Je dacht vanochtend, ik heb er nog genoeg en nu heb je het ontdekt.
3: Ja, dus ik heb die van gisteren maar gewoon omgedraaid.
0: Dat wou ik vragen.
2: Het is niet dat je zonder onderbroek gaan werken bent.
3: Nee, gewoon omdraaien en klaar. Hè.
2: Ah, dat is zeker dat. Het is inderdaad nog een beetje fris aan de vis op dit moment om zonder onderbroek te gaan werken, dat snap ik.
3: Ja, voilà. Misschien van het weekend wel.
2: Ah, wel, voilà, Sanne. Fijne werkdag. Gewenst en dan vanavond te wassen, hè?
3: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Dag Sanne.
3: Dag.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Yes, en wij zijn fan.

0: Baby Doll, Jamie Miller, een hele goede morgen. Het is 7:15. Soms verlang je naar de verkeerde dingen. En dat verlangen kan soms voelen als een stromende rivier. Probeer het even uit te leggen.
1: Ook wel vreselijk dit voor kraanwerkers die bovenin een kraan zitten en heel dringend naar het toilet moeten.
0: Ja, sorry, het is voor de sfeer. Ja, ik begin het zelf ook al te voelen. Maar dus, dat is eigenlijk waar het liedje over gaat. Dus de rivier, de stromende rivier, is eigenlijk, maar probeer te volgen, hè, een metafoor voor het verlangen. Je laat je meevoeren en een verlangen kan soms ook vreselijk fout gaan. Hè. Je kan verlangen naar iets wat niet goed is. Hè. Drugs, slechte relatie, drank. Een verlangen en je denkt, ik spring in de rivier en het is gezellig, plezant. En dan, je raakt er niet meer uit. Je raakt niet meer uit de stromende rivier van het verlangen.
1: Dat is nu toch niet zo'n moeilijke uitleg? Ik vond het meevallen.
0: Nee, dat eigenlijk wel. Hè. Maar daarover gaat het dus eigenlijk. Hè. Dus I follow rivers. Hè. Dus de rivier van het verlangen. Oh. Met de remix van Le Magicien. The Magician. Look

0: Zometeen hoor je Sheeran Ed. Dit waren Maxime en Babette. En?
1: En? Wat rijmt er nu nog daarop?
0: Reddeketet. Het wordt 23 graden vandaag.
1: Kom, maar dat lekker zonnetje. Niet, hè?
0: En... Ja, nee, ik vind niks. Maak jezelf een beetje wet. Want ja, hè? Nee, dat is wel raar. Goed, in ieder geval, dus dit is wel echt ideaal op een dag als vandaag. Maar dat is wel echt zo, hè. Als je weet dat het 23 graden wordt en de zon gaat schijnen. Oh, zo'n beetje Robin Schulz en Jasmine Thompson. Was ze minderjarig op dit moment? Denk het wel, 14 of zo. Maar haar stem klinkt heel erg mooi. Sun

0: Sheeran.
1: Claudia uit Deelze-Stockholm stuurt: red ik het tijd? Ik rol net uit bed na Sheeran Ed.
2: Mooi. Zometeen bij Maarten en Dorothee.
1: Weerman Frank, de man die de code van het leven gekraakt heeft, is weer op avontuur vertrokken. Hoe doet hij dat? De code van het leven kraken. Waar zit hij? Wat is hij aan het doen?
3: Ja, en waar zit Vincent Vieres? Die zegt heel de dag yes. Vanaf 7 uur zegt hij ja op al jouw zotte dromen. Er kan tussen nu en vanavond van alles gebeuren. Dus wij laten het op ons afkomen.
1: Ja.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuws van 7 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Clouseau gaat optreden in het Koning Boudewijnstadion. In augustus staan ze daar als allereerste band ooit, na enkel nog maar internationale artiesten zoals Madonna, Beyoncé of Coldplay. Dat hebben Koen en Chris Wouter zo net zelf aangekondigd en ze noemen het een droom die uitkomt.
6: Dat is een stiekeme droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7.000 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd, als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een eigen sportpaleis, dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het sportpaleis plots heel klein.
5: Tickets zijn te koop vanaf 30 september en Koen en Chris komen er straks alles over vertellen in onze ochtendshow. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen, dus het openbaar vervoer, het onderwijs en de post bijvoorbeeld, omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt, zoals besparingen op subsidies of dienstenchecks, zegt collega Rob van Herk.
7: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro, die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
5: De Christelijke Vakbond zegt alvast dat ze niet aansluit bij de staking. In Roeselare is een man van 60 jaar omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en zorgde voor veel rook. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne nog stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. Zij spraken elkaar op de vergadering van de Verenigde Naties in New York. En volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
8: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
5: Oekraïne heeft nu ook aan Rusland voorgesteld om mekaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En op het WK wielrennen in Canada hebben onze landgenoten opnieuw 2 medailles gepakt. Jana de Kruijnare pakte het zilver in de tijdrit bij de junioren vrouwen en bij de mannen junioren pakte ook Vic de Smet zilver voor ons land. En dat kon hij amper geloven.
9: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
5: We pakten daarmee al 4 medailles in totaal op het WK. Het wordt een zonnige woensdag en warm ook, maximaal rond 23 graden. En ook de komende dagen krijgen we geregeld zon bij temperaturen tussen 20 en 23 graden.
1: Ik vind dat zo'n grappig beeld dat iemand zegt, je mag beginnen juichen.
3: En wat doe je dan? Hoera!
1: Yay!
3: Joepie! Yay. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost moet je een kwartier extra rekenen. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, 13 minuten erbij tellen. E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe, 13 minuten extra. En op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bertum, daar is een ongeval gebeurd, 11 minuten extra rekenen.
2: Music. Maarten en Dorothee.
1: Oh, sorry. Sorry.

0: Topic, Becky G, Sorry Puppy.
1: Het is woensdag 23 september.
2: Het lerarentekort valt eigenlijk wel mee. Dat staat op de voorpagina van de Standaard vanochtend.
0: En dat zeggen ze nu.
2: In veel scholen waren er op 1 september leraren voor alle beschikbare uren. Het is nu niet per se dat het ineens helemaal is opgelost, maar dus de enorme piek in het tekort, die lijkt dus wel achter ons te liggen.
0: Heel blij voor onze kinderen. Vanmiddag om 12 uur verzamelen meer dan 30.000 studenten in Gent voor de student kick-off.
2: Ja, meer dan 3, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Wees daar toch voorzichtig mee. Ik heb eens bijna in de trein moeten overgeven de ochtend na de student kick-off. Dat is, dat kan intens zijn.
2: Het is niet verplicht om veel te drinken, hè?
0: Ik weet het. Dus inderdaad, ook belangrijk om mee te geven. Studenten van verschillende steden komen samen voor optredens van onder andere de Romeo's, Kate Ryan en Kraantje Papi.
2: Vanavond een nieuwe aflevering van Christel bij VRT1. Christel Verbeke die zoekt het antwoord op de vraag: hoe blijf je mama als het leven je uitdaagt? Ze ontmoeten hele moedige vrouwen met een verhaal dat binnenkomt. En morgen komt ze hier bij ons op bezoek in de show tussen 8 en 9.
0: Met wat geluk vandaag, Koen en Chris Wouters op bezoek. Ze hebben net heel zot nieuws gelost. Ze gaan als eerste Belgische artiest het Koning Boudewijnstadion vullen. 4 augustus 2027. Ze rijden.
2: Dat er ook meerdere komen, dat gaat toch meteen uitverkocht
0: zijn? Ja, maar dat zou ik als ik er zo was ook niet durven. Hè. Ze zeggen, oh, we gaan er 4 doen. We gaan er 8 doen.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Nee, nee, nee.
2: Maar
0: ze gaan er 1 doen. We gaan er 1 doen. Ze rijden heel Vlaanderen rond vanochtend en ze springen binnen rond 8:30.
2: Ja, als de files dus een beetje meezitten. Hè. Ja.
0: Iemand die ook heel Vlaanderen doorkruist, Vincent Vieren.
1: Vincent Live presenteert Yes!
3: Yes!
1: Yes! Yes Day!
2: Vincent Vieren is er officieel aan begonnen vandaag. Zegt hij een hele dag yes tegen al jouw dromen, nog tot 7 uur vanavond. Hij reist het hele land door dus. Vincent Vieren, goedemorgen. Wie is de eerste gelukkige?
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee. De eerste gelukkige is Mathieu. Die staat hier naast mij. Dag Mathieu. We gaan gewoon beginnen met wat je hebt ingestuurd via de Kiop. Wat is jouw droom? Waar lig jij wakker van?
5: Goedemorgen Vincent. Wel, mijn droom is eigenlijk om voor 1 keer filevrij naar mijn werk te kunnen gaan.
4: Voor 1 keer filevrij, dat wil dus zeggen dat je elke dag in de file staat. Neem ons eens mee in jouw dagelijkse tocht tussen huis en werk.
5: Dus om te beginnen, 's ochtends rond 5:20 gaan mijn wekker. Dan sta ik op de gemak op, is dat vlug klaarmaken en vertrekken. Dus rond 6:00 ben ik weg. En dan ben ik toch goed 1:45 tot 2:00 onderweg naar Mechelen.
4: Ja, dus van waar vertrek je precies?
5: Vanuit Kortrijk. Dus Kortrijk naar Mechelen. Het is altijd file. Altijd.
4: Elke dag Kortrijk, Mechelen. Wacht, dan passeer je de files van Gent, de ring rond Gent. En ook nog Antwerpen of Brussel?
5: Ja, dat klopt. Antwerpen of Brussel. En afhankelijk van waar dat minst chaotisch is... Ik pas alleen, neem ik de weg.
4: Ja, dat is niet van de poes, dat is niet min. En dus dachten we, hoe kunnen we Yes Day beter starten dan Mathieu te helpen en het allemaal iets vlotter te laten gaan. Mensen in de Q-app kunnen het al zien, maar Mathieu, waar staan wij?
5: Momenteel staan wij op de luchthaven van Wevelgem en achter mij staat er een helikopter. En dat is toch behoorlijk impressionant om te zien.
4: Ja, dat klopt. Het ding is met die helikopter. Jij gaat daarin zitten en je gaat zo op je werk toekomen. Weten de collega's dat eigenlijk al? Heb je ze al gestuurd of gaan ze gewoon ontdekken dat hij als een soort Hollywoodster plots nederdaalt op de parking?
5: De collega's zijn ervan op de hoogte, dus ik zal een keer zwaaien en een berichtje sturen naar hen.
4: Dat is heel goed. Ik zou ook zwaaien naar al die mensen die in de file staan tussen Kortrijk en Mechelen. Want we gaan er gewoon aan beginnen. Ik stel voor dat de helikopter rustig opstart en dan mag jij nog 1 keer jouw droom benoemen. En dan zeggen we samen yes. Wat is jouw grote droom?
5: Voor 1 keer filevrij naar mijn werk.
4: 3, 2, 1. Yes!
3: Yes!
4: Daar ben ik, Mathieu. Let's go. Yes Day is begonnen.
0: Hey! Ja, als dit de lijn is die heel de dag wordt doorgetrokken, dan wordt het nog een boeiende dag. Een helikoptervluchtje op een woensdagochtend om iets over 7.

0: Ondertussen is de helikopter aan het opstijgen. Waanzin, hè?
1: Vincent Virus die zegt vandaag ja op zoveel mogelijk dromen en wensen van luisteraars. En Mathieu die gaat dus met een helikopter naar het werk.
0: Wow.
1: Ja, de wieken zijn al goed aan het draaien van de helikopter. Die kan elk moment opstijgen en dan vliegt hij dus voor één ochtend gewoon over de files heen.
0: Wauw.
1: Ja, heel cool, hè. Vincent Virus die zegt dus ja. Online zeiden een aantal mensen de voorbije dagen ik ga. Nu weten we vanochtend eindelijk ook naar waar ze gaan. Hè?
0: Ja, Clouseau staat in het Koning Boudewijn Stadion. 4 augustus 2027. Kan je je dat voorstellen? Vonken, vuur! En allemaal mensen die heel luid meezingen met de grootste hits. Onze hofnarren bewijzen dat zij sneller zijn dan het licht.
2: Straks om 7:15 bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Clouseau, de Q-musical.
3: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD26 via BILD.living.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
6: Ach.
5: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
12: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
12: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
12: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
13: Da, Simo!
14: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
15: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Vanavond bij VTM willen Elke en Denzel hulp van de experts in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 zit Adam Driver op een planeet die hem niet bevalt. In 65. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Maarten en Dorothee.

0: Gatai. Mathieu uit Zwevegem kreeg een yes van Vincent Virus. Hij is met een helikopter op dit moment onderweg naar het werk. Hij vliegt dus als het ware over de files. Het was ook een serieuze afstand. Wat was het Kortrijk-Mechelen? Als je dat elke ochtend moet doen. Hè. Jeroen uit Grimbergen stuurt in de Q-app. Ja, ik heb hem al gespot, de heli boven Gaverzicht.
1: Is dat dan meubelen Gaverzicht?
0: Ik vermoed van wel. Dan is die net opgestegen, want dat is in de buurt. Dat is in Kortrijk, hè, meubelen Gaverzicht.
1: Ja, we hebben hem zien opstijgen, de helikopter. Het was een paar minuutjes geleden ongeveer.
0: Dus. De stadsbader zegt daarover, als ik dat zie, dan weet ik dat ik thuis ben. Dat is mijn castle on the hill.
1: Ja, zoals dat bij jou de McDonald's van Aardselaar is.
0: Ja, inderdaad.
1: Vier op een rij. Bij mij zat de basiliek van Koekelberg in Brussel. Als ik die zie, dan denk ik, I'm home.
0: Oké, dat is mooi.
1: Mano uit Herzelen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
1: Jij werkt in een woonzorgcentrum als ergotherapeut. Hoe ziet je dag eruit vandaag? Wat gaan jullie doen?
2: Vandaag is echt een leuke dag. Deze voormiddag gaan we naar de Markt van Deinzen. Okay. En in de namiddag doen we een uitstapje naar de IKEA in Gent.
1: Oké, met dus de bewoners van het woonzorgcentrum.
2: Ja, klopt.
1: Maar ja, ik zou dan denken, hebben jullie al niet alles wat jullie nodig hebben in de verblijven? Wat gaan jullie dan shoppen in de IKEA?
2: In de IKEA gaan we graag een koffietje drinken op ons gemakje en toch eens kijken naar de toonzalen boven. Dat vinden ze altijd super interessant.
1: Ah, leuk.
0: Als ik inderdaad 93 ben en ik ben niet meer supermobiel, zou ik dat ook wel eens chill vinden om zoiets in de IKEA te kijken. Oh, dat kan ik nog gebruiken, dat is misschien nog gemakkelijk. Dat is toch waar?
2: Ja, dat doen ze wel. Dat doen ze wel.
1: Het is ook geen zittende job die je hebt. Ben je dan nog wel sportief in je vrije tijd of is dat dan jouw moment om te zitten?
2: Een lange tijd was dan wel echt mijn moment voor te zitten, maar deze zomer ben ik in gang geschoten met toch een beetje te sporten. Dus dat probeer ik wel op te bouwen in de fitness en met een loopje.
1: Okay. Oh, amai, goed bezig.
0: Ja, absoluut, absoluut. 1000 euro om te shoppen wensen wij jou toe. Dorothee luistert naar Q-Fouten Radio. Ik geef jou vier woorden, je geeft mij vier associaties. Hopelijk heeft Dorothee straks dezelfde associaties. Eerste woord is patiënt.
2: Ziekenhuis.
0: Oké. Okay. Plafond.
2: Bier.
0: Plafond. En jij zegt bier?
2: Ah, plafond. Ja, ik dacht, jij zei blafhond. Ik vond het super raar.
0: Ah, en dan zeg jij bier. Waarom zeg jij bier bij een plafond?
2: Nee, dier.
0: Ah, dier. Ah, oh my god.
2: Nee, okay. Plafond.
0: Ja, plafond.
2: Een kamer.
0: Oké. Kaneel.
2: Kruiden.
0: Breed.
2: Dik.
0: Oké. Al door bij.
1: Zwaaien, Maarten. Oké.
0: Okay. Yes. Patiënt.
1: Dokter.
0: Ai, ziekenhuis.
1: Oh.
0: Ja, mijn hoop is niet heel... Ja, fijn. Ik heb niet veel hoop voor de volgende woorden, ook niet. Alhoewel, plafond.
1: Kamer.
0: Ah ja. Oei, je bewijst het tegendeel. Goed. Kaneel.
1: Kruiden.
0: Oei. Ja. Nee, goed, ja. Sorry dat je geen vertrouwen in je had. Breed.
1: Smal.
0: Dik.
1: Ah, oei. Ah, ja.
0: Toch 2 op 4. Toch 2 op 4.
2: Verdorie.
0: Ja. Je bent er niks mee, Manon, maar toch... Het is niet...
1: Niks? De Maarten en Dorothy kussenslop is niet niks.
0: Dat is wel waar. Dat is wel waar. Die pakken ze jou niet meer af.
2: Dat is al iets. Daar ben ik al blij mee. Allee.
0: Maak er nog een hele fijne ochtend van, hè.
2: Zeker wel. Dank jullie wel.
3: Dag, with you. Een associatie met Peter Bits. Ja, beter slapen.

0: een vraagje van Andy uit Sint-Truiden. Ja, goeie vraag. Dorothee, wat is jouw associatie met het woord blafhond?
1: Wat?
0: Sorry. Wat is jouw associatie? Ik wil het echt weten. Jouw associatie met het woord blafhond.
1: Wat is een blafhond?
0: Ja.
1: Dier?
0: Ah ja, dat had nog juist geweest ook.
2: Cervezas, por favor. Dos. Cervezas, por favor.
0: Goedemorgen, Weerman Frank.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ja, ja. Je zit in Spanje. Wat doe je daar?
3: We gaan naar fietsen.
0: Ah ja. En mooi weer daar?
3: Ja, het is hier ongelooflijk mooi. We krijgen hier de komende dagen zonnig weer sowieso en temperaturen. Toen een klein witte hittegolfje zelfs.
0: Al
3: tegen de 30 graden en zelfs vrijdag 32 graden. Dus heerlijk.
1: Ja. En met wie ga je daar fietsen?
3: Ja, dat is met mijn vaste fietsvrienden. Hè. Dat doen we ieder jaar zo. En we dachten van, we gaan nog eens richting Spanje. Vorig jaar was dat dan in de Ardennen. Dus we zoeken altijd zo wel een plek waar het effectief heerlijk is om te fietsen. En ja, nu zit mijn Torrevieja.
1: Ja.
3: En dus nu gaan we straks ons fietsen gaan huren. Dus die hebben we gehuurd, maar die moeten we nog gaan halen. En we gaan wel een fietstochtje maken vandaag.
1: Oi. Ja, bij de Ardennen kan ik me voorstellen waarom dat leuk is om daar te fietsen. Maar wat maakt Spanje leuk om te fietsen?
3: Ja, het weer, hè. Het weer. Dus als je daar gewoon even 80 kilometer of 100 kilometer fietst en daarna op een terrasje kunt zitten in het zonnetje, ja, dat is toch zalig. Ja, als je in de Ardennen natuurlijk fietst, weet je nooit 100% zeker of je daar goed weer hebt. Het is dat prachtig natuurlijk. Maar je hebt toch wel meer garantie op goed weer. Dus het is daarom dat we die verplaatsing gemaakt hebben.
0: Wauw, ik zei daarnet, Frank heeft de code van het leven gekraakt. Zo voelt het toch wel altijd als we jou bellen als je zo ergens bent. Hoe doe je dat, Frank? Wat is je geheim?
3: Ja, gewoon doen. Niet plannen, maar gewoon ook doen. En dat is het belangrijkste eigenlijk. Veel mensen hebben dromen of veel mensen hebben zoiets van ik zal dat wel eens doen. Nee, ik leef nu. En dan zeg ik van, ik ga dat niet binnen 5 jaar of zo doen. Nee, gewoon zeggen van, kijk, ik ga hier iets reserveren en ik ben weg.
0: Dat is eigenlijk een goede doordenker, hè. Niet plannen, gewoon doen. Zo wat Nike-achtig.
1: Meer een bevel, vind ik.
4: Ja. Mag, hè?
3: Ja, nee, maar het is gewoon een kwestie van nu leven en niet later.
0: Zo simpel kan het zijn. Frank, wij horen jou zo meteen voor het weerbericht.
3: Ja.
0: Alright?
3: Okay. Ja.
0: Eerst naar Delphine met, ja, wat een stunt van Clouseau, Delphine.
5: Ja, absoluut. Hè. Ze gaan als eerste Belgische band ooit optreden in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Op 4 augustus zingen ze daar voor een kleine 60.000 mensen. Dat is een droom die uitkomt, zeggen ze zelf, na een reeks sportpaleisconcerten. En het is natuurlijk ook een mooi cadeau voor de fans om te vieren dat ze 40 jaar op het podium staan volgend jaar. Tickets zijn te koop vanaf 30 september en alle info krijg je straks van Koen en Chris zelf in onze ochtendshow. En ons land heeft er 2 medailles bij op het WK wielrennen in Canada, want gisteravond heeft Jana de Kruijnaar zilver gepakt in de tijdrit bij de juniorenvrouwen. Ze moest daar enkel een Poolse laten voorgaan en zat die medaille helemaal niet zien aankomen, zei ze achteraf. Ze moest een tijdje binnenkomen ook. En ook de andere medaille kwam als een verrassing bij de junioren mannen, was de zilveren medaille voor Vic de Smet in zijn eerste jaar nog maar bij die junioren. En hij hoorde pas nadat hij over de meet reed dat hij effectief een medaille pakte.
0: 1:30, ja, ook hier toch mooi weer vandaag, hè, Frank?
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Het wordt een mooie dag met temperatuur. Uiteindelijk na een frisse start van zo'n 21, 22 graden. Op dit moment is het wel nog bewolkt met eventueel wat nevel of mist. En vooral dan in het noordwesten van het land, het noordelijke deel van West-Vlaanderen en ook het noordelijke deel van Oost-Vlaanderen. Daar zijn wel wolken, maar verder gaat allemaal opgelost geraken. En dan krijgen we dus overal veel zon, een paar stapelwolken. En later op dag neemt de bewolking toe in het westen van het land. En dat is op nadering van een zwakke regenzone die dan vanavond en vannacht eventjes over het land gaat trekken. Dat geeft eigenlijk meer wolken, misschien een spat regen, maar meer dan dat zit er zeker niet op. En donderdag, dus morgen, wel, dan zitten we daar achter. Dus dan wordt het alweer droog met zonnige periode, stapelwolken, iets frisser dan, 19 graden. Maar dan vrijdag, zaterdag, zondag wordt het opnieuw warmer met 23 graden. Vooral vrijdag en zondag, dat zijn mooie zonnige dagen. Zaterdag zou het wel eens kunnen dat er net iets meer bewolking is en is er een kleine kans op een enkele bui.
0: Dankjewel, Frank. Tot over een uur.
3: Tot straks.
1: En op dit moment 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je een half uur extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost 25 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra. En op de E40 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe ook een kwartier extra.
0: 7:55, zometeen Born en Arne in de show. Tijd om op te staan. Come on, get on up.
6: Alles is beter in de Ardennen.
7: De jacuzzi is warm.
8: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Je dag is goed.
7: Hey, I'm Shakira.

0: Zoo.
1: Goedemorgen, 6:08.
2: De Q Musical met Born en Arne.
3: Goedemorgen, boys.
4: Goedemorgen.
3: Het is Yes Day vandaag. Vincent Virus doorkruist het hele land. Hij zegt ja op dromen van Q-luisteraars. Lieve Scherre, die zei gisteren rond deze tijd dat hij nogal gemakkelijk ja zegt tegen zijn kinderen. Born, hoe zit dat bij jou?
4: Dat is de moeilijke, hè. Ik zeg heel graag ja, maar ik moet wel weten welke implicaties dat dan heeft. Want ik vind dat je heel moeilijk terug kan als je al ja gezegd hebt tegen een kind en dan beseft van, ah nee, maar wacht, dat gaat niet lukken of dat gaat eigenlijk niet. Dus ja, Arne en ik hebben het er ook al onderling eens over gehad. Het is soms ja, makkelijk om eerst nee te zeggen en dan te zeggen van, ah maar weet je wat, het gaat toch lukken.
5: Ja,
4: weet het
5: niet. Ik ben ook zo'n beetje tijdblind. Papa, kunnen we vanavond nog gaan fietsen? Ja, zeker dan. Nee, ja. Totaal niet. Dat gaat echt niet.
3: Voilà. Ah, wel, dan heb je misschien nog iets aan het advies van Born en Arne. Ja, Arne, hoe pak jij dat dan zo meestal aan?
6: Ik probeer ook alle contingencies op voorhand te bedenken, maar vaak heb je niet meer dan 2 seconden voor ze nog een keer vragen en dan is er altijd het gouden antwoord, vraag het een keer aan de mama.
3: Ja, Vincent Virus die twijfelt niet, hè. Die zegt vandaag gewoon ja, hè, ja, op elke droom die aan hem wordt voorgelegd.
5: Zeg je wel straf, jullie zijn heel last minute aan de slag gegaan met het nieuws van de dag. Koen en Chris gaan als eerste Belgische artiesten het Koning Boudewijnstadion vullen.
2: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Born en Arne presenteren Clouseau, de Q-musical. Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, maar mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
12: Geef 8 hamburgers.
11: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
14: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
13: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel. Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM.
16: Do-do-do-do-do.
15: Leef gerust.
2: Q. Music. Maarten.

0: Ze blijkt dus al van begin juni mama te zijn. Hè? Dus ze is al een tijdje aan het moederen. Lady Gaga hier met de Bradley Cooper. Shalalalo.
1: De Q Musical met Born en Arne.
2: De Q Musical over Clouseau. Want Koen en Chris die hebben vanochtend om 7 uur gigantisch nieuws aangekondigd. Op 4 augustus volgend jaar spelen ze als eerste Belgische artiest ooit in het Koning Boudewijn Stadion. Ja, groter wordt een concert niet in ons land. Nee. Nu, ik vind dat wel verdacht dat jullie in minder dan 3 kwartier een musical bij elkaar hebben gezongen. Arne, wisten jullie meer?
3: Soms kregen wij van hoger hand wel al eens een nieuwtje toegespeeld om dan scherp op de snee, kort op de bal, daar muziek onder te zetten, Dorothee. En zo hadden wij de primeurs mee, hè.
2: Ja, ze wisten het dus al.
0: Wel connected natuurlijk.
2: Koen en Chris die zijn hier over een uurtje. Wie weet, ja, luisteren ze nu wel mee, hè.
0: Wat is jouw favoriet liedje van Clouseau, Born?
4: Sowieso is Nobelprijs het beste liedje, maar ik heb wel iets met dansen. Omdat ik als kind ooit bij de Sint werd gevraagd en ik moest een liedje zingen en dat was een beetje tegen mijn goesting. En dan ben ik gewoon begonnen met zaterdagavond, om 1 uur of 7 en heb ik helemaal dansen gezongen. Tot dan,
0: En zo stond je daar eigenlijk te viben als kind?
4: Ja.
2: Vind ik wel een intense ervaring voor de Sint eigenlijk.
4: Ik vond dat heel tof.
0: Ja, dat moet voor die Sint ook niet gemakkelijk geweest zijn.
2: Exact.
0: En van jou, Arne?
3: Wij hadden een beige Ford, zo'n oude auto, en daar zat een wit cassetje. En ik spoel dat wit cassetje altijd terug, dat was van Clouseau, en dat was het nummertje Zij is van mij, je denkt dat ze van jou is. Daar was ik zot van.
5: Want zij is van mij.
0: Dat is wel een vibe ook, hè?
2: Dat is een heel goed nummer ook. Ja, er zijn er veel te... Ja, je kan uren vullen, hè, met alle hits van Clouseau. Ja, heb je er al mee samengewerkt eigenlijk, Arne?
3: We hebben met Koen, Steven en ik, we schrijven vaak liedjes. En we hebben met Koen een liedje mogen schrijven voor de Paralympische Spelen. Dat was voor het programma van Boundbreakers vorig jaar of 2 jaar geleden. En dan heeft Koen dat gezongen. Dat was heel tof om met hem in de studio te mogen zitten.
2: Steven is ook zo de rechterhand van Laura Tesoro. Hè? Ook haar hulpcoach in The Voice en zo. En Born, jij al met Koen en Chris samengewerkt?
4: Maar ik heb de eer gehad om met hem te leren kennen tijdens Idol. In 2004 was dat. Zij presenteerden dan. Dat was wel heel tof. En dan daarna heb ik wel nog met Chris een paar keer samengewerkt. Onder andere voor de radio.
2: Okay. Idol, de voorloper van The Voice.
0: Zo is dat. Ja. Absoluut. Zeker wel. We zijn heel benieuwd naar jullie lofzang.
1: Born en Arne presenteren Clouseau, The Q Musical. Je kon er de laatste dagen niet omheen. Elke BV en influencer postte mysterieuze filmpjes op hun social media waarin ze ons verwarden met de cryptische uitspraak Ik ga. Wij, gewone Vlamingen, vroegen zich dan ook collectief af...

Ondanks de leeftijd blijven Koen en Chris sekssymbolen. Ja. En daar zijn alle mannen die thuis zitten met een bakvis in de menopauze ook niet rauwig om. Bij hen staat 4 augustus al

0: Heel Vlaanderen kijkt dus al reikhalzend naar deze speciale avond uit. Maar hopelijk zijn...
1: De tickets, niet van de duur.
2: En dan wordt het een waar volksfeest. Een bekroning van de fantastische carrière van...

0: Ja. Heidi uit Middelkerken is nog even aan het wachten om te douchen. Ze wilde dit even uithoren. Het was natuurlijk ook geniaal. Born en Arden, dankjewel. Dus zometeen misschien Koen en Chris in
1: ja, dus ik zei, misschien zijn ze wel aan het luisteren. Ik hoop eigenlijk met heel mijn hart van niet. Maar we'll see.

0: Max McNown, Take Me Back.
1: Vincent Live, Yes Day.
0: De hele dag bij Q vandaag. Als je in de file staat ergens tussen Zwevegem en Mechelen, dan heb je misschien een helikopter zien vliegen. Daarin zat Mathieu. Hij is de eerste Q-luisteraar die een yes kreeg van Vincent Virus. Mathieu wilde voor één keer die vreselijke file skippen en dus regelde Vincent een helikopter van Toran. Dat is een mooi toestel en Mathieu stuurt een berichtje.
2: Goedemorgen, Mathieu uit Zwevegem hier. Ik heb hier net een prachtige helikoptervlucht achter de rug. Normaal gezien rijd ik dagelijks 2 uur naar de werven van Kortrijk naar Mechelen. Dus deze ervaring was echt top, top, top. Heel erg dank u wel en tot de volgende.
3: Ja, Vincent Virus die is ondertussen wel gewoon, zoals het plips, met de auto onderweg naar de...
0: Verschil moet er zijn, hè, ja, tussen luisteraars en DJ's.
3: Dat vind ik wel. Onderweg naar de volgende Q-luisteraar die ook een yes krijgt. En dat zou moeten gebeuren tussen 8:30 en 9:30.
0: En nu, de Clouseau van de UK. Mogen we zeggen, Coldplay stond ooit ook in het Koning Boudewijn Stadion. Volgende zomer zal Clouseau dat doen als eerste Belgische artiest ooit. Dat hebben ze wel gemeen, hè. Als er nu een band is die zo'n heel stadion kan meepakken, dan is het toch wel Clouseau. En dan is het dus ook wel Coldplay.
3: Ja, ik ben een grote fan van Clouseau, van Coldplay ook, maar daar zou ik niet per se een album nu van gaan opzetten.
0: Ja.
3: Maar die zien in het Koning Boudewijn Stadion, het echt een van de beste concerten die ik ooit heb gezien.
0: Ja, ja, ja, ja.

0: Maar zo langs zo iemand aan het busken in Londen, heb je die beelden gezien? Was Coldplay aan het zingen en ineens kwam Chris Martin ernaast staan met zijn klaksje. En kwam meezingen. Dat is, en mensen, er waren mensen die het gefilmd hadden, die het op Instagram hadden gezet en die eronder hadden gezet, ik had het niet door.
1: Dat het Chris Martin was?
0: Ja, ja, dus dat je gewoon, ja, die is daar, ja, die kwam gewoon meezingen voor de fun.
1: Maar we hebben die toch ooit ook eens gebeld in de show, Chris Martin? En ja. Dan was hij zo de metro in Londen aan het nemen. Ja. Dat was ook zo heel random allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Die is dan gewoon zo, ja, die loopt daar een beetje rond.
0: Die wandelt gewoon.
1: Even bellen met de Belgische radio,
0: zeker.
1: Even busken.
0: Voilà. No problem. Hè.
2: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
3: Hallokes, ik ben Jens de Donker en ik neem jullie weer mee in mijn teletijdmachine.
2: En straks...
0: meer ja's van Vincent Virus op jouw dromen.
1: Als het goed gaat, dan passeren Koen en Chris van Clouseau hier bij ons om alles te vertellen over hun plannen in het Koning Boudewijnstadion. Maar het is natuurlijk een drukke ochtend onderweg, maar we zien ze wel verschijnen.
0: En Wendy uit Zottegem gaat met haar vriendinnen, het zijn vermoedelijk een bende zotte dozen, naar Malta. En ze wil even iets vragen, dus een vermoedelijk intens gesprek na het nieuws van 8.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
0: 8 uur, goedemorgen. Delphine heeft het nieuws.
7: Goedemorgen. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een grote piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken.
8: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
7: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. De lijn zou chauffeurs hebben gevraagd om reizigers niet meteen om een vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar om het gewoon te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken en bevoegd minister De Ridder was daar niet van op de hoogte. Ze grijpt nu in, ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Oekraïne en de Verenigde Staten willen allebei dat de oorlog in Oekraïne nog stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee hebben elkaar gesproken in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er op dit moment gewerkt aan een deal met Rusland en met president Poetin. Ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de juniorenmannen won Vic de Smet zilver in zijn eerste jaar nog maar bij de junioren. En bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
9: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk wel heel de week, maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
7: De teller staat nu op 4 medailles op dat WK. En Clouseau treedt als eerste Belgische band ooit op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Op 4 augustus vieren ze daar hun 40ste verjaardag op het podium, in de voetsporen van heel wat internationale artiesten zoals U2, Beyoncé of Coldplay. Koen en Chris hebben dat daarnet zelf aangekondigd.
10: Zo'n heel stadion dat dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen, man, je hebt daar iets gemist.
7: Tickets zijn te koop vanaf 30 september en Koen en Chris zijn onderweg naar onze ochtendshow om er alles over te vertellen.
0: Ja, en ik bedenk mij nu ineens, ja, Anderlecht en RWDM ook hebben Koen ooit gepolst om bij hen te komen spelen, hè. Maar dat mocht dan niet van zijn vader.
1: Als voetballer.
0: Ja, hij moest nog studeren en zo. En dan is het iets misgelopen met een blessure aan zijn been. Ik weet niet meer wat het juist was. Is hij ook nooit de beloftevolle voetballer kunnen worden die hij had kunnen zijn. Dus dit is misschien zijn manier om...
1: alsnog in een stadion te spelen.
0: Zonder rode duivel te zijn dus eigenlijk. Dus ja, wie weet.
7: Ja, wij zijn vooral benieuwd nu hoeveel keer hij daar gaat staan, toch?
1: Ja, dat gaat toch snel uitverkopen, zo één show.
0: Maar wacht, wacht, dat is veel volk, hè.
11: Ja.
7: Hoeveel maar mensen kunnen er in het Sportpaleis?
1: 20.000 is het maximum.
0: Ja.
7: Oké, en hoeveel sportpaleizen deden ze?
0: Ja, dat is waar.
1: Jawel, ja, voilà. Dus...
0: ja, maar het is... ja. Ja, ik weet het.
1: Allee, Maarten gelooft er niet in.
0: Jawel, jawel, ik geloof er wel in. Ik geloof er wel in, maar ik wil gewoon niet zo... het jinxen of zo voor hen. Snap je? Het is wel een groot plek, hè.
7: Dat is ook een grote naam, hè.
0: Maar vraag het hen zelf, hè, Delphine.
7: Ah, ja,
0: kom erbij staan. Ah ja, oké, afgesproken.
7: Oké.
0: Oké.
7: Twee reers nog. We krijgen nu wolken, maar straks een zonnige dag. Temperaturen rond 22 graden. Morgen ook zonnige periode, dan 19 graden. En vrijdag tot zondag veel zon en tot 23 graden.
1: En zet files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur extra rekenen. Op de A12 gaat het traag ter hoogte van Bo, moet je een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur extra. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen een kwartier extra. E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 12 minuten erbij tellen. En dan nog richting Gent E40 tussen Erpenmeren en Wetteren een kwartier extra.
2: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen, we zeggen ja tegen het leven. Tegen Vincent Virus. Want het is Yes Day. En tegen Bibi Rexha.

0: Het is woensdag 23 september.
1: Vannacht om 2:05 stond de zon loodrecht boven de Evenaar. Dag en nacht duren dan ongeveer even lang. En dus is de herfst vandaag echt officieel begonnen.
2: Vandaag wordt het spannend voor de Red Dragons op het EK volleybal. Na een hele goede groepsfase spelen ze deze namiddag de kwartfinale tegen Slovenië.
1: Ja, na een vlucht van 7 uur is Wout van Aert gisteren aangekomen in Canada. 2 weken nadat hij in de Vuelta de groene trui kon pakken, hoopt hij komende zondag de regenboogtrui te pakken op het WK wielrennen. Thibaut Nijs, Gianni Vermeers, die zaten ook mee op het vliegtuig. En ook nog een deel van de Belgische vrouwenploeg. En dus Delphine zei het net ook in het nieuws. Gisteren heeft ons land in de tijdrijden nog 2 keer zilver gepakt bij de junioren mannen en vrouwen.
2: Vandaag worden aan de Kunstberg in Brussel gekke appelen uitgedeeld voor de nieuwe campagne Sorry Appel. Die komt er omdat de helft van de oogst van Belgische fruittelers wordt weggegooid. Gewoon omdat de appels niet voldoen aan de strenge eisen van de supermarkten. Terwijl, ja, met de smaak is niks mis. Hè.
1: Dat is maar echt de helft, hè. Dat kan je bijna niet processen dat de helft wordt weggegooid.
2: Ja, dat is waanzin, hè. Dat is echt
1: ja. Maar we zijn het eerder vanochtend al, hè. Soms een beetje slimme marketing kan veel doen. Ik heb onlangs in de winkel gekke peren gekocht. Het waren allemaal misvormde peren, maar ja. Door die gekke peren te noemen? Ja, ik weet niet. Ik voelde een emotionele band
2: met de peer. Mag toch niet, absoluut.
1: Het is Yes Day bij Q. Vandaag Vincent Virus die zegt nog voor 8:30 yes op de vraag of de droom van een Q-luisteraar. Hij heeft grote plannen vandaag. Wendy uit Zottegem heeft ook plannen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Dorothee.
1: Zeg, je hebt leuke plannen in het vooruitzicht. Vertel.
3: Ja, klopt, klopt. Wij doen elk jaar een madammen citytrip. We hebben dus ook zo'n WhatsApp-groepje dat de madammen citytrip noemt. En elk jaar gaan we dus eenmaal zonder kinderen, no man allowed, gaan we dus samen op citytrip.
2: Met de zotte dozen dus eigenlijk.
3: Ja, zeker, zeker. Ja. En what happens on vacation stays on vacation.
1: Oma, ja, dat zijn veel leuzes bij elkaar.
2: Ja.
3: Maar ja, dit jaar heb ik dus gekozen voor Malta. Ik ben er al 3 jaar geleden geweest, dan wel met de kinderen. Maar ja, nu bekeken we zo eventjes het weer, omdat we dus morgen vertrekken voor onze valies te maken. En ja, we zien toch dat het weer blijkbaar niet zo stabiel is. Onweer en regen. En we hebben ook zo 1 madame die nogal redelijk stressy is dan. En al stuurt, moet ik een regenjas meenemen? Help! Dus ja, ik dacht, we gaan toch wel eens polsen hoe het weer eigenlijk in Malta is.
2: Ja, omdat dus eigenlijk er wordt help geroepen van iemand die niet weet of ze een regenjas mee moet nemen of niet. Daarvoor leggen we eigenlijk de boel stil en kapen we zo meteen het weerbericht. Oké, vind ik een goede deal. Vind ik ook helemaal terecht.
3: Ja, oké. Okay.
2: Dan zullen we dat doen zo meteen.
3: Oké, top, top. En hopelijk is het dan geen onweer en wel mooi weer dat ik me niet schuldig moet voelen, want ik heb Malta gekozen.
2: Ja.
1: Dus... Of is dit het einde van de zotte doos?
2: Jij gaat nooit meer mogen kiezen.
3: Nooit meer, nooit. Ik was misschien niet meer mee. Dat kan ook. En misschien landen we ook zondag niet, want ik heb ook vernomen dat er staking zijn. Een
2: vreselijke bestemming.
3: Dus zondag landen we om 10:30, dus dat is na 10 uur. Dus misschien geraken we zelfs niet meer in België.
1: Ah ja, om terug te keren, helemaal... ja, inderdaad.
2: Oei.
1: Met het gedoe in Charleroi.
2: Dan zitten ze daar in Malta met een hoop zotte dozen op hun dak die er niet meer wegraken.
3: Okay. Ik denk dat ze ons op de boot gaan steken dan.
2: Ja, we gaan het checken bij Frank.
3: Top, super.

0: Say Yes. Dat is wat Vincent Vierens de hele dag doet. Hij is op de volgende locatie aangekomen om iemand te verrassen. Dat is voor zo. Dorothee. Je kent me.
1: Ja, Maarten.
0: Je kent me.
1: Ja, te goed helaas.
0: Je kent me als een nieuwsgierig, muzikaal man. Met een journalistiek diploma. Een zeer professionele bachelor. En ik heb, omdat ik toch nog steeds aspiratie heb om ooit onderzoeksjournalist te worden...
1: Lang verhaal kort.
0: ...iets ontdekt. De Q-topschijf van deze week is gemaakt door een Roemeen.
1: Ja.
0: Die Spaanse muziek heeft gemaakt.
1: Ja.
0: En dat zorgt voor verwarring, want ze zingen in het liedje heel de tijd over mooie vrouwen. Het refrein gaat over een she die that vibe heeft. She got that vibe. Maar dan is het daarna heel de tijd mi chico. Mi chico. En dat betekent dus mijn jongen. Of mijn gast. Of mijn homeboy. Of mijn bro. Dus ja, wat is het nu? Is het nu een man of een vrouw waar de Roemeen dan in een Spaanstalig gebied naar op zoek is? En kan dat niet erg verwarrend zijn als die Roemeen nu in Spanje een vrouw zoekt en de hele tijd Amy Chico aan het roepen is? Misschien trekt hij dan het verkeerde publiek aan. Voorlopig nog heel wat raadsels zonder antwoorden.
1: Dus je hebt gewoon een probleem ontdekt, maar geen...
0: Je hebt een probleem ontdekt.
1: Ah, ja,
0: dat is ook nergens te vinden online. Ik heb dat ontdekt.
1: Wauw, oh my.
0: Ik heb dat ontdekt, dat niet klopt. Hè. Dus ja, enkel raadsels. Maar de Q-topschijf komt er wel aan.
2: Humo! Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
3: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
2: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
3: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
2: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
2: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Gifter van Jason Derulo. Zijn de eigen naam, zo is in dat liedje.
1: DJ Kouta. DJ Kouta.
0: Jason Derulo. En nu weet die andere weer. Ah ja, Melody. Michiko. Onze Q-topschijf. Goedemorgen, 20 over 8. Vanavond een nieuwe aflevering van Christel bij VRT1. Christel Verbeke zoekt het antwoord op de vraag: hoe blijf je mama als het leven je uitdaagt? Ze ontmoet moedige vrouwen met een verhaal dat binnenkomt. En morgen komt ze hier op bezoek in de show tussen 8 en 9. Koen en Chris van Clouseau zijn op dit moment onderweg. Ze zijn hier iets over 8:30.
2: Vincent Live presenteert
3: Yes!
4: Yes!
3: Yes!
2: Yes Day!
5: U vraagt, Vincent Vierens zegt yes. Iets over 7 vanochtend vroeg Mathieu uit de Zwevegem of hij voor één keer de files mocht skippen onderweg naar het werk. Vincent zei yes en dus ging Mathieu met een helikopter naar het werk. En je bent ondertussen al bij de volgende gelukkige. Goedemorgen, Vincent.
6: Goedemorgen, dag Maarten, Dorothee. Ik ben inderdaad bij de volgende gelukkige. Niet per helikopter, wel per auto. We zijn bij Ellen thuis. We staan aan de oprit. Ellen weet nog van niks. Ellen heeft een probleem. Ze werkt heel hard en ze vindt geen tijd voor zichzelf. Ze vindt het onmogelijk om in haar agenda een dag te blokkeren. Ze is freelancer. En dus eigenlijk heeft ze verlof nodig, maar ze komt er niet toe. En nu wilt het toeval dat ik in mijn handen 2 tickets heb. Maar dat weet ze dus nog niet. Dus ik ga aanbellen en haar het goede nieuws vertellen dat ze op verlof mag. Op kosten van Yes Day. Oké. Okay. Ik heb gebeld, maar het is zo'n bel dat je niet hoort buiten. Dus voilà. We wachten vol spanning op Ellen. Het is een prachtige dag trouwens voor Yes Day. Hè? Ongelooflijk. Ah. Hallo, dag Ellen.
7: Ja, hallo. Hallo, hi, hallo.
6: Ellen is wel verbaasd, maar dat is niet erg. Ellen, het is Yes Day vandaag.
7: Ja.
6: Je hebt je ingeschreven voor Yes Day. Weet je dat nog?
7: Ja, dat weet ik, ja.
6: Weet je nog wat jouw grote droom of vraag aan de radio was?
7: Ja, dat ik een dag congé kon pakken, een dag vrij kon pakken.
6: Ja.
7: Ja?
6: Waarom is dat zo'n groot probleem?
7: Amai, sorry. dus ik ben... freelance, ik ben freelance en ik doe heel veel jobs door elkaar. Dus ik ben niet zo goed in congé pakken, ik ben niet zo goed in vrij afpakken. Dus ik dacht van, als ik een dag vrij af zou kunnen hebben, zou ik fantastisch vinden. Dus.
6: Wanneer heb je voor het laatst nog eens een dag erop uitgetrokken?
7: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik ben in juli op vakantie geweest, denk ik.
6: Ah, ja, okay. Ja,
7: dus dat was het, denk ik. Zo.
6: Dat was het, denk ik. Ah, wel. Ik heb iets voor u. In naam van Yes Day gaan we ervoor zorgen dat jij meer bepaalt om 9:17 op Eurostar stapt richting Parijs. En om 11:43 sta jij in Hartje Parijs. Vandaag, ja, straks.
7: Straks nu.
6: Dus jij gaat nu je valies pakken en jij gaat vandaag naar Parijs. En vanavond kom jij gewoon terug met de laatste trein. Dus jij hebt uw vrije dag. Het is Yes Day. En uw vraag was, ik wil een vrije dag. En dan zeggen wij samen in 3, 2, 1...
7: Yes!
6: Je hebt uw vrije dag. Je mag naar Parijs. Alsjeblieft, Ellen.
7: Dank je wel. Dan moet ik...
6: Doe hem maar, hoor.
7: Fuck! Ja, dan moet ik mijn valies gaan pakken, zeker. Ja.
6: Kun jij Frans?
7: Croissant enzovoort. Ja. Meer dat niet nodig, zeker daar. Ja.
6: Nee, ze kan yes in het Frans, dus het komt helemaal goed. Ze zei oui, oui. Ellen, ik ga u laten, want ik zeg het ja, om 9:45 vertrekt de trein. Veel plezier ermee. Stuur de foto via de Q-app van de Eiffeltoren. En tot snel. Geniet van je vrije dag.
7: Merci, mannen. Merci. Amai, fuck. Ja, merci.
6: Jojo. Martin, wij gaan door naar het volgende verhaal. En dat is best een belangrijk verhaal, want we hebben eerder deze week al verteld dat we een groep van 30 mensen naar Disneyland Parijs kunnen sturen. Er hebben ontzettend veel groepen zich ingeschreven. Denk aan jeugdbewegingen, scholen, families, klasreunies, voetbalploegen, whatever. Maar er kan maar één gelukkige zijn. En die gaan we straks verrassen tijdens het Foute Uur.

0: eftermiddagbitchen Jelly Roll. I'm good. Goedemorgen, 8:30. Delphine, het gaat de goede kant op met het lerarentekort.
1: Ja, de grootste onderwijsvakbond heeft aan een 300-tal scholen begin september gevraagd hoeveel leerkrachten ze eigenlijk nog zochten. En 3 op de 4 scholen zochten niemand meer. En veel scholen konden ook eindelijk nog eens sollicitaties doen en meerdere kandidaten zien en daar dan iemand uit kiezen. En dat na een jarenlange zware zoektocht naar de juiste mensen. De piek van dat tekort lijkt dus voorbij. Helaas wel ten koste van de nieuwe leerkrachten, want zij belanden daardoor vaker op de reservelijsten. Behalve als ze talen of techniek geven, want die leerkrachten worden wel nog heel vaak gezocht. En dan iets anders. De lijn moet chauffeurs het vervoerbewijs laten vragen van wie opstapt. Dat heeft bevoegd minister Aniek de Ridder gezegd. Omdat ze te weten was gekomen dat de lijn haar bestuurders had gevraagd om dat niet meer te doen. En ook om niet meer in discussie te gaan als ze vermoeden dat iemand geen ticketje heeft om zo agressie te vermijden. En om ook te vermijden dat de bus dan stilstaat en vertraging oploopt. De lijn zegt dat het dan wel extra controleurs inzet in ruil, maar dat is volgens de Ridder dus niet genoeg.
0: Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Live vanuit Spanje, want je bent daar op fietsvakantie. Wij moeten van Wendy uit Zottegem vragen wat voor weer het in Malta wordt vanaf morgen tot zondag.
1: Ja, die heeft daar net om iets over acht heeft ze dat gevraagd.
3: Ja. Ja, wel op zich, de temperaturen zijn goed. Hè. 26 graden, zowat zal het gemiddeld zijn in Malta, maar niet helemaal droog. Dus ik zou toch een regenjasje meepakken, omdat er toch wat buien gaan over dat eiland trekken. En dat is tijdelijk. Hè. Dus dat wil zeker niet zeggen dat het hele dag gaat regenen daar. Maar dus het kan zijn dat vanaf het noordoosten toch een paar buien over Malta trekken. Dus dat moeten we toch meegeven. Maar de temperaturen zijn wel goed, hè. Dus dat zeker.
0: Ah, wel, maar dat was de vraag, die regenjas. Dus dat is dan bij deze opgelost.
1: De rest van ons heeft er niks aan gehad, maar Wendy weet dan toch wat voor weer het wordt in Malta. Ja. Ja, voor de rest van ons, wat mogen we hier in België verwachten, Frank?
3: Wel, een regenjas gaan we niet nodig hebben, hè, vandaag. Het wordt zelfs een mooie dag met veel zon. In het noordwesten nog een paar lage wolkenvelden, dat wel. En heel lokaal nog wat ochtendgrijs, maar dat gaat eigenlijk snel opbranden. En dan krijgen we dus veel zon. Later op de dag wel iets meer bewolking in het westen van het land. Dat is eigenlijk een opnadering van een zwak halfrond dat doorheen het land gaat trekken. En dat is voor vanavond en vannacht. Dan gaat het tijdelijk meer bewolking zijn. En in het slechtste geval valt er ook eventueel een verdwaalde regendruppel uit, maar dat stelt allemaal heel weinig voor. En morgen zitten we daar dan achter. De wind is ook wat meer gedraaid naar het noordwesten, dus dat wil zeggen dat we het iets kouder al zijn, een graad of 19, maar de zon is wel van de partij. Ja, en vrijdag en het weekend wordt het alweer warmer, 23 graden. Vrijdag en zondag zijn de mooiste dagen met redelijk wat zon. Zaterdag zou het kunnen dat het tijdelijk wat gaat regenen, maar al bij al gaat het echt wel in stijgende lijn.
0: Super, dankjewel Frank, tot morgen.
3: Ja, tot morgen. Hè.
1: En veel fietsplezier, hè, in Spanje.
3: Ja, zeker hè.
1: Salut. Zet files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de A19 tussen Zonnebeke-Beestelaren en Mena. Daar moet je 40 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost 25 minuten extra. A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten erbij tellen. Op de Brusselse binnenring schuif je aan tussen Expo en Machelen 23 minuten erbij tellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je ook 20 minuten erbij tellen. En dan nog richting Hasselt, E313 tussen Antwerpen-Oost en Randst, 11 minuten extra.
0: Taylor Swift komt eraan en we krijgen net bevestiging. Clouseau zal hier zijn in de studio na Taylor Swift. Dus daar kijken we naar uit.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm.
6: Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
7: Dorothee's Doordenker.
1: Als je je eigen weg gaat, kan je zelf het tempo bepalen.
7: Maarten en Dorothee.
8: Hey, it's Taylor Swift. I hope you love it.

0: gaat de nieuwe single heten. Heeft ze gisteren gezegd. Vrijdag komt die uit. Patient Zero. Taylor Swift. Koen en Chris hebben vanochtend om 7 uur groot nieuws aangekondigd. Het staat overal. Clouseau gaat als eerste Belgische artiest ooit in het Koning Boudewijn Stadion spelen op 4 augustus 2027.
1: Ik ga.
0: Ah ja. Ik ook.
1: Koen en Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe vet en zot is dit?
0: Amai.
1: Wauw.
3: Ja. Dat vinden we vet ook. En het is zot. Ja,
0: wow.
3: Wij vinden dat ook. Ja. En af en toe, als we het zeggen, moeten we het nog eens herhalen om zeker te zijn dat we net juist gehoord hebben dat we het gezegd hebben.
0: Ja, maar nu is het echt, hè.
3: Nu is het echt, ja. Ja, het is heel leuk voor ons om hier dit te mogen zeggen, want het is al meer dan een jaar ongeveer dat we daarmee rondlopen.
0: Okay.
3: En al stilletjes aan het werken zijn daaraan. En alles moest dan geheim blijven. Zelfs onze muzikanten weten het nog maar 3 of 4 dagen. We hebben echt tegen niemand iets gezegd.
1: Heb je dat dan aan hen verteld? Aan de muzikanten?
4: We hebben wijs gemaakt dat we in Nederland ergens een groot optreden hadden.
3: Okay. Ja, zo hebben ze hun agenda vrijgehouden. En we hebben dat filmpje getoond dat we gedraaid hebben in het Koning Boudewijn Stadion. Ja. Dat hebben we hun getoond. We hebben hun eigenlijk niks gezegd van mannen, kijk hier een keer naar, kom een keer even bij elkaar en kijk eens naar. En dan zo die koppetjes van wow, wat een fuck.
0: Ja, we hebben veel vragen en heel veel zin om erover verder te praten. Dus laat ons dat zo meteen doen.
5: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
6: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
5: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
7: Jij bent een rijdende piemel.
5: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
8: Jezus, gast, meen je deze? Slimebal.
5: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. Morgenochtend om 7:45 de Tele-tijdmachine van Jens den Donker.
9: Maak jullie klaar voor de tijdreis van jullie leven, baby's?

0: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: kans om wakker te worden. Mr. Know It All.
1: Maarten en Dorothee.
0: Eindelijk een antwoord op al die filmpjes van BV's de afgelopen dagen op Instagram en zo.
2: Ik ga.
3: Ik ga.
4: Ik ga.
5: Ik ga.
6: Ik ga.
7: Ik ga.
0: Ja, maar naar waar? Het is naar Clouseau dat ze gaan. 4 augustus 2027. Het wordt een dag voor de geschiedenisboeken. Want dan staat Clouseau als eerste Belgische artiest ooit in het Koning Boudewijnstadion. Koen en Chris, nog eens goedemorgen.
8: Ja, nog eens goedemorgen.
9: Ja, dat is de enige zaal, of ja, arena eigenlijk, waar tot nu toe dus enkel grote internationale artiesten hebben gestaan. Rolling Stones, Beyoncé, Coldplay, dat soort namen. Welke concerten hebben jullie daar zelf al gezien in het Koning Boudewijnstadion?
6: Wel, Coldplay, Stones, ja.
5: Beyoncé, ja.
9: Ah ja, dus dan...
5: Het is eigenlijk ongelooflijk, als je al die namen noemt, ja, dat wij dan denken, en wij gaan daar ook spelen.
9: Ja, want hebben jullie toen jullie bij een van die concerten waren,
6: ja,
9: dat idee in jullie hoofd, zagen jullie het al voor jullie van, amai, en ik ga daar staan en de Chris daar en dan...
8: Dat zo niet, daar. Maar wel...
5: Het idee was er al langer, hè, maar als je daar staat en je ziet mensen op zo'n podium, dan denk je echt, hoe gaaf zou het zijn?
0: Ja, en ik denk ook, Koen, als klein jongetje, als je aan het dromen was om ooit Rode Duivel te worden, en dan die voetbaldroom die uiteenspat,
6: ja,
0: en op deze manier gaat toch nog iedereen voor jou juichen.
8: Ja.
0: In het Koning Boudewijn.
8: En ik neem ook een bal mee op het podium. Ah, en ik schop hem in het doel, ja, dat er niet meer zal staan.
9: Maar ik zag jou ook nog mijmeren, Koen, terwijl we bezig waren over hoe zou het zijn om daar te staan.
8: Maar ja, je staat er dan naar die concerten te kijken en je denkt effectief van, what the fuck, jongen, met zoveel volk, hoe gaaf is dat? En dan denk je ook al 5 seconden later, ja, oké, maar niet voor ons, hè. Omdat dat, ja... Dat klinkt zo on-Vlaams of zo. En dan ja, is die droom er wel, maar dat blijft dan een droom. En nu hadden we gezegd, weet je wat?
0: Heb je echt iemand van buitenaf nodig, buiten jullie twee dan, die zegt, maar guys, het kan misschien wel, hè? Wie weet?
8: Ja, sowieso.
0: Of is dat toch een vonk in jezelf?
8: Sowieso, het is wel bij ons vertrokken, zeg okay, maar. Je moet iedereen enthousiasmeren, maar we hebben onze partner Greenhouse Talent, waarmee we dit klaren, die zijn wel echt ook mega enthousiast en ambitieus. En die dachten ook al heel snel van, weet je wat, we gaan dit doen gewoon.
9: Wow. Ja, want ik vind het allebei. Ik vind het zot dat jullie het gaan doen, maar ik vind het zo logisch.
8: Logisch.
0: Ja, dat is waar. Ja.
8: Ja, maar onze Chris zegt dat goed. Dit is een spreidstand tussen heel erg enthousiast zijn en een beetje pipi in je broek doen.
9: Ah ja, ik snap het. Ik denk heel hard van, amai. Ja. Maar ja, al ja, toch eigenlijk logisch dat hij dat gaat doen. Dat is het gevoel dat ik heb.
5: Ja, ik vind het heel straf.
9: Dat
5: meerdere mensen hebben dat ook al gezegd. Van, ah ja, natuurlijk. En we hebben nooit gedacht, natuurlijk hoor. We denken echt van, holy vierletterwoord. Omdat dat toch... Oké, we zijn wel het een en ander gewoon en we hebben vaak Sportpaleis gespeeld en zo, maar een stadionconcert voor bijna 60.000 mensen, dat is toch nog wel even iets van een andere orde.
9: Maar ja, jullie gaan dat toch heel snel uitverkopen. Of hoe zit het met vertrouwen voor die...
5: Oh.
9: Toch? Ga toch... Allee.
5: Wij hopen tegen volgend jaar 4 augustus dat uitverkocht is, ja.
9: Delphine was er vanochtend ook al over bezig.
0: Ja, ze vragen
10: het
0: maar, Delphine.
10: Meer dan één show komen.
5: Allee, niemand heeft dat ooit gedaan. En we gaan gewoon echt oprecht waar. Dat is in Brussel, in het Boudewijnstadion. Ik ga echt mijn beide polletjes kussen als we dat uitverkopen.
8: Toen wij de eerste keer in het Sportpaleis gingen spelen, dan hebben wij 2 concerten gespeeld. En toen is er dus met andere woorden ongeveer 24.000 mensen.
10: Ja, de eerste keer, maar de laatste keer.
8: Ja, ja, dat wel. Maar bedoel,
0: als je de eerste keer
8: iets doet, dan is dat altijd...
5: 10 jaar, dan spelen we er daar 8 achter.
9: Oké. Okay.
0: Ik wens het jullie toe. Ja, het is 9:10 op deze woensdagochtend. En om toch al een beetje in de sfeer te komen van hoe dat daar gaat klinken.
8: Hé, maar deze gaan we spelen daar, hè.
9: Ah, echt?

0: varje kassett i klotsaktion.
1: Vilken av
2: flit
1: gör
2: det?

0: staan ze als eerste Belgische artiest ooit in het Koning Boudewijn Stadion. Tickets zijn te koop vanaf volgende week woensdag, 30 september, om 10 uur. Wij willen toch even zeker zijn dat jullie dat concert gaan halen, dat mensen niet voor niks een ticket kopen. Dus wij willen nog een laatste ultieme relatietest doen. Ik denk dat dat wel handig kan zijn. Gewoon alles even doorchecken van de broederliefde richting Koning Boudewijn Stadion. We doen dat natuurlijk met onze gevreesde irritatie-challenge. Vallen er woorden die niet te vergeven zijn. Je mag je grootste irritaties over elkaar nu uitspreken. En belangrijk, de andere moet zwijgen. Mag zichzelf op geen enkele mogelijke manier verdedigen. Chris, jij mag beginnen.
1: Ik vind het verschrikkelijk irritant dat mijn jongere broeder Koen bijna nooit meer te laat komt.
2: Oei.
1: Vroeger kon ik me daar geweldig in opwinden en nu is dat niet meer. En ik vind het vervelend. Ik ga zelfs nog meer zeggen. Van de laatste vier keer dat we ergens samen moesten ergens aankomen of afspraken, was hij verdorie drie keren er voor mij.
3: Oh nee. Dat is irritant.
1: Kan het niet verdragen.
0: Ja, ik snap het. Dat kan soms deugd doen om zoiets, hè,
1: ja,
0: te haten op iets. Hè?
1: Absoluut.
2: Wie was er eerst in deze studio?
3: Ah ja.
2: Heb je gezien? Ben
0: ik
2: binnenkomen?
0: Vroeg mij al af. Maar ja,
1: ik was drie meter laat.
0: Ah, ja, voilà. Ja,
3: oké, dan is het aan jou, Koen. En Chris mag geen weerwoord bieden.
4: Dat wordt moeilijk voor hem.
0: Is dat altijd? Dat is het.
4: Ik vind het heel irritant dat Chris ten allen tijde elke tekst van Clouseau, die ik ook regelmatig vergeet, meteen kan aanvullen. Dat hij nooit een keer een flaw in zijn herinnering heeft van, ah ja, wat was dat? Dus soms sta ik op het podium en dan kijk ik met grote ogen van, hij ziet dan aan mijn ogen, ja, hij is het weer kwijt. En ik kan dat wel hebben. En elke keer kan hij het gewoon ook meteen invullen. Wat in principe, ik moet hem heel dankbaar zijn, maar tegelijkertijd denk ik,
3: zo'n streverig, hè?
4: Kun je dat ook een keer niet gewoon, zoals elke normale 60-plusser, vergeten?
0: Waarom ben je toch zo vreselijk perfect, Chris?
4: Ja. Nee, mag ik nu iets zeggen?
0: Ah, van mij wel.
4: Ja, eigenlijk niet.
1: Weet je waar dat komt?
3: Nee. Oh, oké, gewoon.
4: Als je die platen mixt, dan hoor je echt 10.000 keer die tekst passeren.
0: Ja.
4: Dat is echt, ik vergeet dat nooit meer.
0: Het zal zelfs het laatste zijn dat je ooit zal vergeten, vermoedelijk.
1: Ja, waarschijnlijk.
3: Van Maarten alleen. Oh,
0: dank je wel daarvoor.
3: Ja. Het komt goed, hè?
0: Ja, ik denk het ook.
4: Als ik iets vergeet, kijk ik naar de mensen. Hopla, direct juist ervoor.
3: En jullie zullen op tijd zijn.
4: Maar de mensen kennen gewoon ook al die teksten beter dan
0: wij. Ja, dat is inderdaad ook wel een goede truc. Ja,
4: daar ga ik in het Koning Boudewijn Stadion heel veel gebruik
0: van. Voilà. Kijken we naar uit. Dank u wel om hier te zijn.
4: Dank je wel
0: om ons te hebben. Het Foute Uur komt

0: Vincent Live presenteert
1: Yes!
2: Yes!
1: Yes!
0: Yes Day!
3: Ik stel voor dat de helikopter rustig opstart. Wat is jouw grote droom?
4: Voor één keer flipperen naar mijn werk.
3: 3, 2, 1.
4: Yes!
3: Yes! Stap maar in, Mathieu! Let's go! Yes Day is begonnen!
0: En op welke vraag wil jij Yes krijgen? Vraag het nu in de Q-app. Yes Day! Vandaag de hele dag bij Q. Let's have some fun.
5: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Goedemorgen, 9 uur nieuws met Delphine.
9: Goedemorgen. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal te rusten. Dat blijkt uit onderzoek aan de UGent. Onderzoeker Liam Dert.
10: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan, ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen.
9: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, die wordt minder streng beoordeeld. Het leraar Een tekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond nu dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken.
11: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
9: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld worden er wel nog leerkrachten gezocht. En Amerikaans president Donald Trump overweegt om de VS te verbieden diesel te exporteren door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft hij gezegd op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS is een van onze belangrijkste leveranciers van diesel in Europa. Als die export stilvalt, dan zullen onze prijzen nog harder stijgen. Nu nog bewolkt, maar het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen rond 22 graden. Morgen ook veel zon, dan rond 19 graden. En vrijdag tot zondag ook veel zon en dan tot 23 graden.
12: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 23 minuten erbij tellen. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen. 13 minuten extra. En richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 13 minuten extra.
13: Shut up. And sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.
14: Aha. Woep woep. Zin met Sebastian komt eraan.
15: Je hoeft je niet.

0: Έλα.
1: Zegsamen met Vincent Live. Yes!
2: Yes!
1: Yes! Op Yes Day.
3: Een hele dag lang krijgen Q-luisteraars een yes op dromen die ze insturen. Een dag vol verrassingen. Maar op één vraag wisten we al dat er sowieso een yes ging komen.
4: Vincent, jij bent heel vrijgevig geweest. Je hebt zelfs een bus geregeld waarmee 30 mensen naar Disneyland Parijs kunnen.
5: Ja, we zagen zoveel mensen zich inschrijven en vertellen dat ze heel graag naar Disneyland Parijs wilden gaan. En we dachten, oké, we moeten daar iets mee doen. En we dachten, ja, zo goed, één iemand sturen is een beetje droog. Iedereen sturen, ja, dat is te veel, want dan moeten we het hele park 3 keer afhuren, denk ik. Dus een bus. We vullen een bus. En dus zochten we een groep,
4: ja,
5: een vereniging, een sportploeg, een klas, inwoners van een straat die allemaal samen willen gaan. Schoonfamilies die elkaar nog niet ontmoet hebben. Het zijn allemaal verhalen die echt zijn binnengekomen, trouwens. Maar we zijn in Sint-Niklaas beland voor deze fantastische prijs. Bij luisteraar Elise. Die heeft zich ingeschreven. Elise, vertel nog eens kort waarom jij heel graag naar Disneyland Parijs wilt.
6: Dat zou echt super tof zijn dat ik dat met mijn collega's kan doen, omdat we heel vaak uitstappen plannen voor onze kinderen. En ik wil heel graag deze uitstap plannen voor de collega's, omdat we echt een heel tof team zijn en een pittige start hebben. Dus dat zou echt super tof zijn voor de teamspirits om dat te kunnen doen.
5: Ja, pittige start. We staan aan een school, het NPI Kompas. Wat doen jullie hier precies?
6: Wij zorgen eigenlijk ervoor dat de kinderen op een rustige manier naar school kunnen komen. Wij proberen ook echt wel zaken aan te leren. Wij zetten in op de redzaamheid, op het welbevinden van de kinderen. Dus echt wel op elke maat van elk kind.
5: Ja, het buitengewoon onderwijs, een pittige start, dat is blijkbaar dat hoort er op een of andere manier bij. Waarom precies?
6: Voor onze kinderen is structuur en duidelijkheid heel belangrijk. En dat is ook niet altijd evident om dat in deze maatschappij te kunnen bieden. Dus daar komt wel af en toe een beetje stress bij onze kinderen. Wat zich dan ook wel uit in uitdagend gedrag soms. En dan is het aan ons om daar correct op te reageren. Maar gelukkig kunnen we echt wel op elkaar steunen. En is dat wel heel tof.
5: Een heel hecht lerarenkorps dat samen dus naar Disneyland Parijs. Maar je hebt je ingeschreven en jouw collega's die weten nog van niks. Want dit is normaal gezien het moment waarop ik heel luid yes roep. Maar ze staan verzameld op de speelplaats, want ze weten dat er iets gaat gebeuren, maar niet wat. Ga jij het hen gewoon vertellen?
6: Ja, ik ga dat vertellen.
5: Dan geef ik u nu de 30 tickets, want die zijn hier gewoon fysiek. Dat is nog mijn fysieke tickets, dat is fantastisch. Je doet de deur open, je loopt maar zo snel je kan. Ik volg u en brul maar zo luid als je kan. Wij gaan naar Disneyland.
6: Ja, oké.
5: 3, 2, 1. Met groepsknuffels. Oké. Ik ga hier iemand willekeurig er even bij pakken. Hallo, met wie spreken?
7: Hallo, met Lise.
5: Lise, jullie gaan met het hele lerarenkorps naar Disneyland Parijs.
7: Zalig is dat!
5: Dankzij Lise. Dit is misschien een goed moment om haar ook te bedanken.
7: Dankjewel, schattenbal.
5: Alright, het is Yes Day vandaag. We zeggen met je music yes tegen heel veel dromen van luisteraars. En Elisa, haar dromen met jullie allemaal naar Disneyland Parijs te gaan. Daar zeggen wij samen in groep yes tegen. 3, 2, 1.
8: Yes!
5: Let's go!
1: Proud to be found. Dit is het Foute Uur.

0: Vincent Life presenteert
1: Yes!
2: Yes!
1: Yes!
0: Yes Day! Het is Yes Day en uw vraag was, ik wil een vrije dag. En dan zeggen wij samen in 3, 2, 1... Yes! Geeft u een vrije dag, je mag naar Parijs alsjeblieft tellen.
3: Dankjewel.
0: En op welke vraag wil jij Yes krijgen? Vraag het nu in de Q.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: De mistjedatjes van Connections.
6: New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
7: Ah, miljard gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Hoogstraten.
12: Het is 9:30 en op dit moment 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 20 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten extra.
13: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
14: We gaan spelen met Valken uit Kortussen. Dag Valken, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
14: Hallo, doe je van werk?
15: Ik werk als marketeer bij Trixo in Oesselt.
14: Oké. Dus jij bent degene die Trixo-logo overal opplakt, zoals op arenas en zo, dat gebeurt soms.
15: Ja, daar zijn we inderdaad naamsponsor van, maar dat is inderdaad niet wat we doen. Daarom.
14: Ja, alright.
12: Wat doe je dan wel?
15: Wij ondersteunen kantoren over heel België en Nederland. We zijn eigenlijk gespecialiseerd in uitzendkracht en dienstenchecks. En wij doen daar de marketing voor, zoals sociale media, events en zo verder.
14: Oké. Leuk. En hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
15: 2142,05.
14: Oké.
12: Okay. Valken, heb je daar een beetje hulp van collega's voor het spel?
15: Ja, zit hier langs mij en ze gaan me heel goed helpen.
12: Oké, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag, die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Zijn jullie klaar voor een goede teambuilding?
15: Yes. Ik ga zeker tracteren als ik win.
12: Oh, dat is mooi.
14: Dat is mooi, inderdaad. Ja. Dan supporter ik mee voor jou. Ik kan dat eigenlijk niet gewoon zeggen of het juist of fout is. Ja, dat is eigenlijk nog wel een belangrijke functie. Ja, nee.
15: Ja,
14: ik ben
15: wel,
14: onpartijdig.
15: Oké. Komt goed.
14: Valken, ik tel af. 3, 2, 1, go.
12: Welke kleur komt zowel in de Belgische als Nederlandse vlag voor?
15: Rood.
12: In welk stadion speelt Clouseau volgend jaar als eerste Belgische artiest ooit?
15: Koninkboudewijnstadion.
12: Op welke datum valt wapenstilstand?
15: 11 november.
12: In welke sport strijden landenteams momenteel om de Billie Jean King Cup?
15: Tennis.
12: Welke letter volgt op de Q in het standaard alfabet?
15: R.
12: Welk automerk gebruikte jarenlang de slogan Wir leben auto's?
15: Pas.
12: Welke Amerikaanse actrice speelt de hoofdrol in de film Pretty Woman?
15: Pas.
12: Wat is het hoogste cijfer dat je kan invullen bij een standaard sudoku?
15: 9.
12: Wat is de voornaam van de vrouw van Fred Flintstone in de animatieserie The Flintstones?
15: Pas.
12: Welke Britse premier had als bijnaam de Iron Lady?
15: Thatcher.
12: Welk automerk gebruikte jarenlang de slogan Wir leben auto's?
15: Opel.
12: Welke Amerikaanse actrice speelt de hoofdrol in de film Pretty Woman?
14: Julia Roberts!
12: En we zochten ook nog Wilma Flintstone.
15: Wilma, ja, daarom. Heel jammer. Ja, ik vond het niet, dus dat is jammer.
12: Ja, maar je moet ook inderdaad maar snel googlen en opzoeken en een systeem hebben.
15: Ja,
12: dus,
15: daarom.
12: En een minuutje is weinig natuurlijk, hè?
15: Ja, heel weinig. Uiteindelijk, ja. Leek maar, langer, maar...
12: Je hebt goed dedicated gespeeld. Ik denk een van de snelste antwoorders al... op de vragen waarop je een antwoord had, heb je heel snel geantwoord. Dus goed gedaan.
15: Ja, daarom.
12: Wat wordt daar nog geroepen?
15: Ja, ik denk dat wij een beetje vertraging hadden, dat zij het nu pas horen.
14: Werd
12: er Julia Roberts nog geroepen?
15: Ja, dat waren we nog geroepen. Dus, het was...
14: Julia Roberts!
15: Ja. Het is heel jammer. Maar...
12: Het is wat het is. 8 juiste antwoorden binnen de tijd, 80 euro. Ga je daar dan ook mee trakteren?
15: Ja, dat kan wel.
12: Dat kan wel.
15: Het is een troostprijs, dus dat kan wel.
12: Voilà. Haal er een beetje troost thuis. En nog een fijne werkdag. Valken, salut.
15: Dankjewel. Bye-bye.

0: zoveel liefde. Wet, wet, wet. Love is all around in het Foute Uur.
1: Vincent Live presenteert...
2: Yes!
3: Yes!
2: Yes!
1: Yes Day.
4: Sinds 7 uur vanochtend zegt Vincent yes op jouw dromen en vragen. Dat doet hij dus ook straks bij Matthias van den Bulken.
0: Ja, dus en het was eigenlijk al een hele fijne ochtend. Ik ben zeer benieuwd wat er voor de rest van de dag...
4: Iemand is met de helikopter naar het werk.
0: Ja.
4: Er heeft iemand plots een dag verlof en gaat een dagje naar Parijs.
0: Wauw.
4: Een hoop leerkrachten gaat naar Disneyland Parijs. Ja. Dus het wordt nog een dolle dag.
0: Ja, dat is wel duidelijk, inderdaad. En het is zover. Ik weet niet of je het weet, maar right now, na na na, mag drank kopen in de supermarkt. Ja, vandaag 23 september is het exact 18 jaar geleden dat Aiken deze op de radio gooide. En we zijn nog altijd aan het viben. It's been so long.

0: krijg je maar niet genoeg van het Foute Uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app. Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
2: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
0: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op WeLoveCinema.be. Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
8: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
9: En goedemorgen. De staking op de luchthaven in Charleroi is tijdelijk voorbij. De luchtverkeersleiders van Skies staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over een nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt de Liberale Vakbond.
10: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschotten.
9: Maar als er geen akkoord komt, dan gaat de staking verder. De douane heeft al 2 dagen op rij een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Daar werd gisteren 117 kilo cocaïne in beslag genomen. Die drugs zaten verstopt in sportzakken in een container die uit Chili kwam. Maandag werd er ook nog 120 kilo coke gevonden tussen ananassen en bananen uit Costa Rica en Peru. De politie onderzoekt nu wie daarachter zit. En Amerikaans president Donald Trump overweegt om de VS te verbieden om die te exporteren door de hoge brandstofprijzen. Dat heeft hij gezegd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, dan zullen onze prijzen nog harder stijgen. Het wordt een zonnige dag en zacht ook, 22 graden. Morgen ook zonnige periode, dan rond 19 graden. En van vrijdag tot zondag veel zon en rond 23 graden.
8: Het is vrij rustig onderweg, maar 2 files van langer dan 5 minuten. Op de Brusselse binnenring vertraag je het langste tussen Expo en Vil voor de Koningsloo. 9 minuten extra daar. En richting Antwerpen ook een file op de A12 vanaf Aartselaar. 6 minuten bij.
1: Music. Matthias van den Bulke.
8: Yes Day, we zeggen yes tegen al jouw dromen en ook tegen veel schone vrouwen met Rihanna en Stella Lefty.

0: Vincent Life presenteert Yes!
1: Yes!
0: Yes! Yes Day!
2: We zeggen met je muziek Yes tegen heel veel dromen van luisteraars. En Elisa haar droom om met jullie allemaal naar Disneyland Parijs te gaan. Daar zeggen wij samen in groep Yes tegen. 3, 2, 1...
3: Yes!
2: Let's go!
0: En op welke vraag wil jij Yes krijgen? Vraag het nu in de Q&A.

0: Het regent inderdaad dromen vandaag.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Elise uit Lokeren die mag alvast met een groep van 30 man naar Disneyland Parijs. Dat was haar grote droom om samen met alle leerkrachten van de school waar ze werkt naar Disneyland te mogen. Het MPI Kompas Bijzonder Onderwijs in Sint-Niklaas, daar zijn er 30 gelukkigen dus. Ja, onze Vincent Virus heeft dat gefixt en Virus gaat nog de hele dag op pad voor Yes Day. Hij zegt ja op al jouw dromen, of toch op zoveel mogelijk. Dus niet verschieten als je vandaag de Virus hoort passeren. Het is sowieso voor de goede zaak. Ik heb zo meteen nieuwe muziek in repeat of niet. Eerst Lost Frequencies.

0: van de naald gekropen. En repeat of niet, maar bij Vincent Live kreeg ze gisteren de genadeslag. Over and Out dus voor haar nieuwe single. Betekent zometeen een nieuwe song, wiens lot in jouw handen ligt.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: De mistje datjes van Connections.
11: Oh my god, ik ben net terug van New York.
12: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
11: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
12: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
11: Nee, ook gemist.
12: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
11: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
12: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
14: Hema!
15: Humo!
14: Hema!
16: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
17: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
16: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
17: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
16: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
15: Hema!
16: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
18: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
19: Ja, graag iets Japandi.
20: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
19: Kleurrijk.
20: Ja, met veel beige.
18: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
21: Oh, yellow!
22: Knaldi.
23: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
24: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
25: Ah, ik ben het beu!
26: Oei.
25: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
26: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
25: Ja, en hoe verder liever?
26: Ver genoeg, maar niet te ver.
25: Ah ja, voor de kinderen.
26: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
27: Da, Simo!
28: Dit

Miley en haar hit over het einde van de wereld. Alanis Morissette ziet er de ironie wel van in. Je hoort ze zo meteen na nieuwe muziek. Repeat. Of niet. En ik heb nieuwe muziek bij van Topic. Topic is een Duitse DJ. Hij heeft de laatste jaren al heel wat hits gescoord. Zoals I Adore You, maar ook Body. Put your body on my body, 'cause we are somebody. Your body on my body, I need your body. En deze zomer zorgde hij nog voor een dikke hit met Sorry Papi. Een hitmachine, met andere woorden, of toch zeker de laatste jaren, kun je dat wel zeggen over Topic. Zijn nieuwste creatie heet Lucky Ones. Het gaat over even alles loslaten. Even ontsnappen aan de dagelijkse routine, de dagelijkse sleur. En gewoon genieten van de zomer met de mensen die voor jou belangrijk zijn. En in dit geval van de nazomer, want deze week is het toch wel een lekker nazomertje. Benieuwd naar jouw mening? Stuur repeat of niet voor deze Lucky Ones.

Lucky Ones. De nieuwe single van Topic. Repeat. Of niet. Het is trouwens een samenwerking met Carte Blanche. Dat zijn niet Timo en Lars van de leuke kaartjes van Carte Blanche. Maar Carte Blanche, het is een Frans opkomend duo DJ Maddy en Riton, voor alle duidelijkheid. Goed, Erik uit Antwerpen, die moet nog even wennen aan deze sound. Maar voorlopig krijgt hij het voordeel van de twijfel. Dus het is een repeat voor hem. Virginie uit Poperingen, die zegt wederom een topschijf van Topic. Wij zijn de lucky ones. Oh, dat is mooi, Virginie. Ik ga het hem laten weten. Ja, ik heb zijn nummer niet, dus dat gaat niet. Petra uit Mazeik, die zegt de poetsers van de Zandhoek Bivak, die zeggen niet Matthias. Daar zijn ze blijkbaar geen fan. De Heidi's zijn dan weer wel fan, die luisteren naar Q. Heidi uit Middelkerk heeft een repeat gestuurd. En Heidi uit Engelmünster, die zegt, oh ja, uiteraard is dit een goede repeat. De beat had me meteen mee. En wel, Heidi, ik ben blij dat je mee bent. Repeat, of niet. Alles samengeteld, een repeat. Je hoort Topic terug bij Vincent Live. Dat zit rond 25 over 5. Q sounds better with you. November 98, you are the light.

0: Branko uit Antwerpen wil graag de grote droom van zijn vrouw waarmaken. En dat is haar meenemen op een all-in-tripje naar New York City. Oeh, nice. Het kan zo waar, hè? Onze Vincent doorkruist vandaag Vlaanderen voor Yes Day om zoveel mogelijk dromen in vervulling te laten gaan. Dus wie weet, Branko, wie weet. We doen zo meteen sowieso al een tripje richting America met Razorlight naar Shakira en de Files. Ondertussen twee plaatsen waar hij meer dan 5 minuten verliest. En de langste die staat richting Antwerpen, maar valt ook mee op de A12. Tussen Aartselaar en Kleidalaan moet je 6 minuten bijtellen. Ook op de Brusselse Buitenring een kleine file van 5 minuten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

0: Laserlight en America. Och, een reisje naar Amerika. Ja, dat zou nice zijn. Of misschien naar ergens anders. Als dat jouw droom is, dan gaat die vandaag misschien in vervulling.
1: Vincent Live presenteert Yes!
0: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Ja, want alles is mogelijk op Yes Day. Vincent Virus is onderweg. Wat zeg ik, is ergens geland op dit moment. Dus we gaan zo meteen eens horen wie zijn droom hij gaat waarmaken.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jezus, gast, meen ik dat eens? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgenochtend om 7:45 de Daily Tijd Machine van Jens den Donker.
5: Maak jullie klaar voor de tijdreis van jullie leven, baby's?
6: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

En zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: not what you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love fuck off.
1: Amai, dit is echt de beste werkdag van het jaar.
2: Vincent Live presenteert
3: Yes
1: Day. Wat we zeggen vandaag, yes tegen al jouw dromen of toch tegen zoveel mogelijk. En gewoon al die luisteraars blij maken, dat maakt mij echt ook blij. Het is ook gewoon fijn om dat te luisteren op de radio, denk ik. Vincent Virus is voor ons op pad voor Yes Day. Hij komt die dromen persoonlijk fixen of persoonlijk overhandigen misschien wel. Dus als de bel gaat, vooral open doen, zou ik zeggen. Vincent Virus, waar ben jij op dit moment beland?
4: Yes, Matthias van den Bulke. Ik ben momenteel in Bornem. Dat is aan de A12. En ik ben hier weer om mensen hun droom waar te maken. Want het is Yes Day vandaag. En ik zeg yes tegen zoveel mogelijk dromen en wensen van luisteraars. Je kan nog steeds je wens of je droom insturen trouwens. Via qmusic.be of via de Q-app. Maar dus nu Bornem. We zijn bij luisteraar Jentel thuis. Die gaat een geflipte dag meemaken. En ze heeft nog geen enkel idee. Maar we gaan het daar nu vertellen. Let's go. Even aanbellen. Shit, heel veel bellen, geen Gent. Ik denk dat het bovenste is. Toch? Op basis van haar achternaam? Ja. Dat is een bel. Oké. Okay. En nu is het wachten, want ja, het is het bovenste. Trapte. Ah, daar is al. Ah, Gentel, ja. Okay.
1: Ah ja, goed, ja.
5: Hallo.
4: Dag Gentel, ik ben Vincent van Q-Music. Alles goed?
5: Ja hoor, met jullie. Sorry, ik ben even van mijn melk.
4: Dat snap ik. Maar het beste moet wel nog komen. Jij hebt een vraag doorgestuurd via de Q-app. Je verbeld met Yes Day. Wat is jouw grote droom of wens?
5: Mijn grote droom was eigenlijk om een dag als celebrity behandeld te worden. Om eventjes goed in de watten gelegd te worden eigenlijk.
4: Je wilt een echte VIP zijn.
5: Ja, dat zou wel leuk zijn eigenlijk.
4: Wat houdt dat in jouw hoofd, een VIP zijn, een celebrity zijn?
5: Oh... Eigenlijk heel goede vraag. Eigenlijk van alles. Dat kan van alles zijn. Ik heb het heel breed genomen. Ofwel in de watten gelegd worden, wat luxe treatments. Of ja, ergens naartoe gaan waar ik normaal nooit zou komen. Zo die dingen. Het kan heel breed genomen zijn. Ik zal het zo zeggen.
4: We gaan voor de laatste gaan. Ik heb een videoboodschap van u. Van iemand. We gaan daar samen naar kijken. En dan geef ik nadien nog wat praktische uitleg. Moet jij ergens naartoe vandaag?
5: Nee.
4: Oké, dat is goed. We gaan even naar de videoboodschap kijken.
6: Hey, this is Jonas Blue, and congrats, you'll be joining me at my show in Ibiza tonight. Yes, see you tonight. Let's have the best night ever.
5: Oké, okay, ja, in Ibiza, Jonas Blue ook nog. Oké, okay, wow.
4: Jentel, jij stapt zo meteen het vliegtuig op.
5: Oké.
4: Okay. Jij vliegt naar Ibiza.
5: Oké.
4: Okay. Jij gaat naar High, dat is daar een hele grote beginnende club. Jonas Blue gaat daar draaien. Je hebt daar een VIP-tafel op je naam staan.
5: Oké, okay, wauw.
4: En je gaat Jonas Blue ook ontmoeten.
5: Ik ga hem ook ontmoeten. Ja. Oh.
4: Die verwacht u daar, want jij zet zijn plus één eigenlijk. En je mocht ook nog iemand meenemen.
5: Mag ik nog iemand meebrengen? Oei. Dat gaan we wel. Dat is echt zot. Amai, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, ik ga sowieso mee, hoop ik.
4: Jij hebt je zomerkleren al ingepakt, want die gaat het terug moeten uithalen. Hè?
5: Oei, dat ga ik nog moeten wassen. Dat gaat snel. Ja, dat gaat lukken.
4: Tijd voor een wasmachine.
5: Ja, ik pak wel iets, Dat komt wel goed.
4: Dat is goed. Jentel, ik ga u laten, want jij moet uw valies maken. De auto van de producers blijft hier staan. Die rijden nu zo meteen naar de luchthaven. Veel plezier vanavond. Maak er een avond van als een echte celebrity. En we zeggen samen yes. Zo luid als we kunnen. In 3, 2, 1. Yes! Terug naar de studio, Matthias.
1: Ja, amai. Zeker wel yes als echte VIP naar Ibiza. En dan nog eens een meet and greet met Jonas Blue. Crazy! Echt een droom. Ja, ik kan niet anders in mannetjes dan Jonas Blue nu draaien. Met zijn zomerhit van dit jaar, Edge of Desire.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel... Die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor 379 euro. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
12: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Delphine.
13: En goedemorgen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer forser. Gaat net geen 10 cent per liter af aan de pomp. En daardoor betaal je vanaf morgen maximaal 2,40 euro per liter. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Skies staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over een nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt de Liberale Vakbond.
14: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een sfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
13: Maar als er geen akkoord komt, dan gaat die staking verder. En in Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Er wordt daar geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen meestal. Het land kampt nogthans wel met grote problemen. Zo is er een hoge jeugdwerkloosheid, een groeiende sociale ongelijkheid en ook een dalend vertrouwen in de politiek. Het is een zonnige dag, zacht ook 22 graden. Morgen ook zonnige periode, dan rond 19 graden. En vrijdag tot zondag veel zon en tot 23 graden.
12: Ondertussen is het nog altijd rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is zelfs geen enkele plaats waar je meer dan 5 minuten verliest.
15: Music. Matthias van den Bulke.
12: Yes, tegen al jouw dromen en ook tegen de nummer 1 in de Q-top 40 zometeen na Offenbach.

terecht nummer 1 in de Q-top 40. Somber and My Body Isn't Ready. Zegt de VRT vandaag yes tegen het Songfestival? Of wordt het een dikke non? Dat komen we waarschijnlijk vandaag te weten. Want deze namiddag staat er een vergadering gepland bij de VRT. En waarschijnlijk ook een persconferentie. Waarin ze dus gaan beslissen of België gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Ierland heeft alvast laten weten dat zij hun kat sturen naar Burgas, Bulgarije. Want Bulgarije won dit jaar. Ook Spanje en Nederland willen voorlopig wegblijven van de volgende editie. Die hebben nog niet definitief afgezegd. Maar hebben wel alle schijn dat ze niet gaan meedoen. En mogelijk weten we dus tegen vanavond of België gaat meedoen, ja of nee. De Fransen die gaan hoogstwaarschijnlijk wel terug meedoen. Dat deden ze dit jaar ook. Ze zijn een van de Big Four, de grote geldschieters. Al levert dat weinig succes op eigenlijk de laatste jaren. Want de laatste keer dat Frankrijk het Songfestival won, was in 1977.

0: Vincent Live präsentiert Yes!
1: Yes!
0: Yes! Yes Day!
2: Jentel, jij stapt zo meteen het vliegtuig op. Jij vliegt naar Ibiza. Jonas Blue gaat daar draaien. Je hebt daar een VIP-tafel op je naam staan. En je gaat Jonas Blue ook ontmoeten.
3: Oké, ja. In Ibiza. Jonas Blue ook nog. Oké, wauw.
2: We zeggen samen yes. Zo luid als we kunnen. In 3, 2, 1. Yes!
0: En op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het nu in de Q.

0: Smith en Niall Horan met Drive Safe. Zometeen krijg je de Q-topschijf en onze Vincent Virus, want die vliegt vandaag over de Vlaamse wegen. Hij zit momenteel in West-Vlaanderen bij luisteraar Zoe. En Zoe heeft eigenlijk een droom ingestuurd voor iemand anders. Niet voor zichzelf, maar voor iemand die heel veel betekenis voor haar heeft. Dus dat wordt heel cute.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29 euro.

0: Yes Day.
1: Ja, Vincent Virus is vandaag op pad door Vlaanderen. Hij zegt yes op al jouw dromen. En daarvoor trotseert hij dus de Vlaamse wegen. En ook de West-Vlaamse wegen. Dag Virus, waar ben je?
2: Dag Matthias, goedemiddag inderdaad. Ja, ik ben inderdaad in West-Vlaanderen en ik ben ook buiten mijn comfortzone, moet ik zeggen. Want we staan te midden... Ja, ik ga het nog niet verklappen. Ik ga eerst Zoe erbij halen. Luister naar Zoe. Je hebt iets zeer nobel gedaan. Je zag de oproep passeren van Yes Day, wat is jouw droom? Wat moet zeker in vervulling komen? En je hebt niet voor jezelf gestuurd. Waarom?
3: Ik heb niet voor mezelf gestuurd, omdat ik vond dat Nele het verdiende om een keer in de bloemetjes te zetten worden. En omdat haar droom echt eruit sprong in al de droom die ik al een keer gehoord heb. Dus ik wou die van Nele graag in vervulling laten gaan.
2: Oké, eerste vraag. Waarom Nele?
3: Omdat Nele een heel zorgzaam persoon is, die er altijd voor zorgt dat iedereen hem wil goed voelen. Dus ik vond dat het nu een keer tijd was om Nele te laten goed voelen.
2: Ja, en we moeten even opletten, want... Ja, dat gaat zo meteen duidelijk worden. Wat was Nele haar grote droom?
3: Nele wil heel graag knuffel met koeien.
2: Heel graag knuffelen met koeien. En er is er net een aan gevoel gaan doen. Dus die kletsen dat je op de achtergrond hoort, Matthias. Dat is wat je denkt dat het is. We gaan Nele er gewoon even bij halen. Nele, kom eens. Waarom wil je heel graag knuffelen met koeien? Waarom is dat jouw grote droom?
4: Geen idee. Koeien hebben mij altijd gefascineerd als ik ze zie langs straat in de wei lopen. Dus van, ik wil die beesten knuffelen. En meer zit er daar echt niet achter.
2: Ja. Maar het was wel je grote droom.
4: Dat was mijn grote droom, ja.
2: Heb je ooit actie al ondernomen om ze werkelijkheid te laten worden?
4: Ik persoonlijk niet, maar mijn vriend heeft mij vorig jaar proberen te verrassen. Maar de boer dan heeft op het laatste moment... Afgezegd. Dus dat is niet kunnen doorgaan.
2: Ja, en nu staan we tussen heel wat koeien met spijsvertering. Ik denk dat je dat hoort, Matthias.
5: Ik zie het.
2: Van alles.
5: Prachtig.
2: Je hoort het en je ziet het. Ja, voilà, kijk, het is multimediaal Yes Day. Maar Nele, nu is het zover. Je staat hier nu letterlijk tussen de koeien. Hoe is het?
4: Ze zijn bang voor mij.
2: Ze zijn nog op zoek naar een match.
4: Ja, inderdaad.
2: Dus blind gekooid.
4: Zijn er daar nog voldoende?
2: Ja, er zijn hier tientallen koeien, dus wij gaan op het gemak, Matthias, een koe zoeken die helemaal klaar is om met Nele te knuffelen. Nadat wij hier met z'n allen yes gezegd hebben tegen de droom van Nele. Dus Nele, vat nog eens samen wat jouw droom is.
4: Koe knuffelen.
2: En daartegen zeggen wij in 3, 2, 1...
6: Yes!
2: En dat gaan we nu doen. Let's go. Koeien knuffelen.

0: 20 jaar geleden was ze hier live bij ons, live bij Q. Dat was voor heel wat mensen ook sowieso een droom die werkelijkheid wordt. Pink en Dear Mr. President. Ondertussen is het 11:30 en 2 files op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Brusselse buitenring tussen Astridlaan en Pede. Moet je 22 minuten bijtellen, daar is een ongeval gebeurd. Ook richting Antwerpen vertraag je E313. Vanaf Rans tot Antwerpen-Oost 7 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
0: En de vrouw die vrijdag een nieuwe single dropt.

0: Als het jouw droom is om Bruno Mars op de radio te horen, dan moet je vooral blijven luisteren.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
5: Snoeien.
1: Blazen.
5: Maaien.
1: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Code yellow!
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers!
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

Zondagnacht worden de MTV VMA's uitgereikt. Belangrijke video awards in Amerika. We weten al dat Snoop Dogg het event gaat hosten. Madonna die mag de show openen. En er zijn nog een paar optredens aangekondigd. Samber is een van de artiesten die op het podium gaat staan van de VMA's. En ook Ray gaat optreden. Wordt sowieso een feestje, zeker als Teddy Swims van de partij is.

Ook hij staat dus op het podium van de MTV VMA's zondagnacht. En er komt blijkbaar ook een tribute performance voor niemand minder dan George Michael. Kunt u geloven dat het deze kerst al 10 jaar gaat zijn dat we het moeten stellen zonder onze George. Nu krijg je van mij Ella Langley bij Q's. Q's in Texas.

0: Calvin Harris en Dua Lipa. Tom uit Zottegem heeft een berichtje gestuurd.
1: Hey Matthias, mijn grote droom is Dua Lipa ontmoeten, maar ze horen op de radio was ook al goed. Merci.
0: Wit kleine niet eer. Nog de hele dag zeggen wij yes op al jouw dromen. Kan een nieuwe iPhone zijn, een reisje, knuffelen met koeien. Alles kan, alles mag. Stuur je droom door via de Q-app.

0: Vincent Live presenteert Yes!
1: Yes!
0: Yes! Yes Day! Maar Nele, nu is het zover. Je staat hier nu letterlijk tussen de koeien. Ja. Vat nog eens samen wat jouw droom is.
2: Koeknuffelen.
0: En dan zeggen wij in 3, 2, 1...
2: Yes!
0: En dat gaan we nu doen. Let's go. Koeien knuffelen maar.
3: En op welke vraag wil jij Yes krijgen? Vraag het nu in de Q-app. Yes Day! Vandaag de hele dag bij Q. Let's have some fun.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 20% korting op je keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.
0: In over 12, goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Delphine.
8: Goedemiddag. De brand in Roeselare lijkt geen ongeluk. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar heeft die niet overleefd. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en de branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat ongeveer 10 cent per liter af aan de pomp en daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40 voor een liter. Die brandstofprijzen die schommelen al sinds maart hevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. En onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar, dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60 jaar en dat is een derde meer dan 7 jaar geleden.
9: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
8: De toezichtsraad vraagt daarom extra maatregelen. Blijft zonnig vanmiddag bij 22 graden. Morgen ook geregeld zon, dan 19 graden. En ook de rest van de week zonnig en dan 23 graden.
0: Er is op dit moment maar één file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Randst en Antwerpen-Oost moet je 7 minuten bijtellen.
3: Music. Matthias van den Bulke.
0: Zometeen krijg je van mij de beste stem die ooit geleefd heeft. Eerst Cameron Whitcomb en Anne-Marie.

We zeggen de hele dag yes op al jouw dromen. De droom van Marianne uit Bornem is met een busje naar Clouseau gaan in het Koning Boudewijnstadion. Ja. Stel je voor, Marianne, dat zou nogal wat zijn, hè? Clouseau in het Koning Boudewijnstadion, dat op zich al is een droom. En die droom wordt sowieso werkelijkheid. En in primeur, want de eerste Belgische artiesten ooit die een groot concert gaan geven in het Koning Boudewijnstadion. Nog nooit stond er daar iemand anders uit België. Dat is toch zot? Allee, de Rode Duivel stonden daar vaak. Maar qua artiesten zijn zij de allereerste. En dat gaat plaatsvinden op 4 augustus volgend jaar. Nu ja, de show die moet nog volledig aan elkaar gestoken worden. Nu, wat ze wel al hebben gezegd of verklapt hebben, is dat het podium sowieso in het midden van het Boudewijnstadion gaat staan. Midden van het grasveld. Beter voor de kwaliteit van het geluid en zo van die dingen. En dan kan iedereen er ook gewoon mooi rondstaan. Dan kan iedereen Koen en Chris goed zien. 60.000 man, dat is al wel een hoopje. Dat is, moet je weten, 3 keer het Sportpaleis. Dus dat is wel echt crazy. Zie je jezelf al staan daar in Brussel? Daar gaat ze. Meezingen op de tonen van Clouseau. Schoonheid heb ik nooit verdiend. Ja, ik ga sowieso een ticketje kopen. Vanaf volgende week woensdag kan je tickets kopen voor Clouseau dus in het Koning Boudewijnstadion. En dan nu de beste stem die ooit geleefd heeft. Robbie uit Wevelgem, die dacht dat ik Elvis Presley ging draaien. Had ook zeker gekund, Robbie. Maar wat mij betreft had Whitney de beste stem ever. Dit is I Wanna Dance With Somebody bij Q Music.

0: voilà. Zijn Natasha zegt ook dat Whitney Houston de beste stem is aller tijden. Voilà, ja. Vincent Virus, vind je dat ook?
1: Aller tijden is een grove uitspraak, maar ik moet dieper nadenken over wie dat dan wel kan zijn. Dus ja. ik blijf even op de oppervlakte, Matthias.
0: Ja, dat is goed, dat is goed.
2: Vincent Live presenteert Yes!
0: Yes!
2: Yes! Yes Day!
0: Altijd op safe spelen, hè? Vincent, vandaag speel je niet op safe, want vandaag zeg je yes nee. op al jouw dromen, de dromen van de luisteraars. En je bent al de hele dag volop in de weer en op pad en zo van die dingen. Nu, er is iets wat we nu gaan doen. Voor iedereen die thuis aan het luisteren is, die gewoon vanuit zijn een zetel eigenlijk aan het luisteren is, die ook een yes kan krijgen. Vertel.
1: Ja, klopt. Het is een game changer, denk ik wel. Voor de mensen die zich nog niet hebben ingeschreven. Er zijn heel veel dromen en wensen van luisteraars binnengekomen. Zoals deze ochtend hebben we luisteraar Mathieu met de helikopter naar het werk gestuurd, want die stond altijd te lang in de file. Daarnet lieten we een luisteraar met koeien knuffelen. Enfin, we hebben al van alles gedaan en we gaan ook nog heel veel gekke dingen doen. Maar heel wat dromen zijn ook materialistisch. En we kijken daar niet op neer. Dat is prima logisch en te begrijpen. Soms wilde gewoon even iets hebben, omdat dat handig is of praktisch is. En er is één bepaald voorwerp, het meest gevraagde voorwerp van allemaal, waarvan we ineens 10 hebben gefixt die we vandaag gaan weggeven.
0: 10? Maar je gaat toch geen 10 auto's weggeven of zo?
1: Nee, oké. Okay, nee,
0: dat zou wel goed zijn.
1: Nee, maar het heeft wel wielen. Ah. Gewoon slechts 2. Nee, we hebben 10 fietsen om weg te geven. Wow. Mensen vragen kinderfietsen, stadsfietsen, bakfietsen, zelfs fatbikes. Populair, ongelooflijk. Dus alle soorten fietsen worden gevraagd. En dus heb ik 10 fietsen gefixt. Als in, je mag zelf je fiets gaan kiezen bij moleculen. Zodat je het model wilt dat je graag hebt of goed bij je past of whatever. En die gaan we doorheen de rest van Yes Day, want we zijn nu mooi in de helft, het is 12 uur. Nog weggeven, alle 10 die fietsen.
0: Oké, en als ik er nu ook in wil, hoe kan ik meedoen om zo'n fiets te winnen?
1: Wel, er zijn een paar sporen tegelijk. Eén, Matthias, daar heb ik uw hulp voor nodig. Ik heb u net een lijst doorgemaild van alle mensen die zich op voorhand al hadden ingeschreven met een vraag voor een soort fiets.
0: Ah ja, ik zie dat hier binnenkomen.
1: Daar mag je zo meteen één willekeurige van bellen en die het goede nieuws melden dat hij of zijn fiets gewoon heeft.
0: Mag je
1: gewoon
0: zelf kiezen? Dat is leuk. Oh ja, ik geef graag ook nog iets weg. Geef een cent.
1: Mag je ook yes zeggen tegen iemands dromen?
0: Ja,
1: en dan staat het inschrijfformulier voor Yes Day is nog steeds open. En dat bedoel ik met de mensen die thuis zitten. Die hebben hier ook al wat aan. Schrijf je gewoon nog in. Als je zegt van, maar ik heb de fiets nodig. Of ik kan een fiets gebruiken. Of, nee, van mij, ik gebruik die eigenlijk niet. Want die is zo wat brak. Moest ik een echte hebben of een goeie hebben, dan zou ik wat vaker fietsen. Schrijf je in. Qmusic.be, het formulier van Yes Day. Gewoon even een video waarom dat jij graag een film wilt. Een fiets wilt. En dan gaan we straks tijdens Vincent Live tussen 4 en 7 al die andere fietsen uitdelen aan happy luisteraars.
0: Nice. En dus zometeen ook al eentje bij mij te winnen?
1: Ja, zeker. Zeker. We zijn weer eerst vertrokken, hè, Matthias.
0: Zeg, Vincent, heb jij al een bakfiets? Dat vroeg ik me nog af.
1: Ik? Nee, waarom? Voor de dochter?
0: Voor June, voor June. Of voor Emma. Je mag nog kiezen.
1: Ik denk dat je daar ineens het antwoord op de vraag hebt gezegd. Nee, want anders wil alleen Emma daarin zitten.
0: Ja, ik denk het ook. She's such a passenger princess. Dat was het.
1: Zeker.
0: Goed, Vincent. Veel succes nog met de Yes Day. En zometeen dus een fiets te winnen hier bij mij. Salut.
1: Dankjewel. Yo.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ah.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Je informeren voor je gaat renoveren?
8: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
7: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
8: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
7: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
9: Media bij Carrefour.
10: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: De Mr. Dutchess van Connections.
13: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
14: Tjoe, dat heb ik gemist.
0: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
15: Hoogstraten aardbeien.
16: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
17: Q Music.
0: Q sounds better with you.

0: Grosso and Sun is Shining.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Yes Day is halfweg. Het is ondertussen bijna 12:30 en veel mensen die hebben een materiële droom. Bijvoorbeeld een nieuwe fiets. En straks kan je er winnen bij Vincent Live, maar ik mag van Vincent ook eentje weggeven. Vincent heeft mij een lijst bezorgd van iedereen die droomt van een nieuwe fiets. Voor Yes Day dus. En ik heb daaruit iemand opgebeld. Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Nathalie Maas uit Lanaken.
0: Nathalie, uit Lanaken.
3: Ja!
0: Jij bent de fietsproficiat!
3: Yes, yes, yes!
0: Proficiat, voor wie is de fiets?
3: Mag ik hem op speaker zetten?
0: Wat zeg je?
3: Mijn telefoon. Mag ik mijn telefoon op speaker zetten?
0: Jij mag dat zeker, doe maar. En waarom?
3: De fiets dat ik vorig meegedaan heb, was voor mijn zoon Lander.
0: Ah, en is je zoon daar bij jou?
3: Ja!
0: Lander, ben je blij met die nieuwe fiets?
3: Zeker, heel blij.
0: Laat eens horen hoe blij je bent.
3: Super blij!
0: En beste Lander, welke fiets wil je precies? Wat voor fiets mag het zijn?
3: Een mountainbike.
0: Een mountainbike, hola. Je bent lekker sporty Spice.
3: Yes. Jazeker.
0: Ja. Jazeker, dat gaat de mama misschien beter begrijpen. Oké, Lander, geniet van je nieuwe fiets. En we zijn blij dat we jouw droom hebben laten uitkomen.
3: Heel erg bedankt.
0: Oh,
3: dank
0: schattig.
3: Je wel.
0: Salutjes, Nathalie. Bye-bye. Dada.
3: Bye.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Oh, voilà, goed gedaan. Nu de Michael Bublé van dit jaar, Jamie Miller.

0: een zalige single, Baby Doll. Ik heb een berichtje gekregen via de Q-app.
1: Hey Matthias, ik ben Liv, 11 jaar. Ik heb een nieuwe fiets nodig. Hij begint een beetje te klein te worden. Zou je daarvoor kunnen kijken, alsjeblieft?
0: Wel, beste Liv, ik heb daarnet een fiets mogen weggeven. Dat was de enige en laatste fiets die ik heb mogen weggeven. Maar Vincent Live gaat er straks nog heel veel weggeven. Dus je hebt bij deze je goed ingeschreven daarvoor. Dus nu vooral hopen dat jouw droom uitkomt, beste Liv. Merci voor je berichtje. Ondertussen is het 1:02. En er zijn 3 files van langer dan 5 minuten. Richting Antwerpen staat de langste op de E313. Tussen Rans en Antwerpen-Oost moet je een kwartier bijtellen. Ook op de ring rond Gent richting Zelzaten vertraag je tussen Brugsevaart en Wilpelgem 9 minuten daar. Antwerpse ring dan nog een file richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten extra. Maar op alle andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke. Q.

0: met Adam Levine. Locked Away bij Q Music. Als jouw droom een shout-out krijgen is op de radio, dan moet je vooral blijven luisteren. Guess the Song. En dan moet je vooral herkennen wie we zoeken in Guess the Song. Je krijgt zo meteen een stukje te horen uit een Q-hit. En als jij weet wie het is en welk nummer het is, dan mag je dat roepen in de Q-app. En wie weet krijg je dan van mij een shout-out op de Vlaamse radio. Vandaag zoeken we een echte Q-artiest, maar echt zo'n echte, die we veel draaien op Q. En het is sowieso ook een strijder. Ja. Hier komt de opgave, als je het weet. Microfoontje staat rechts van onder in de Q-app. How long till you know that in truth you know nothing at all? Weet je het al? How far will you go to get back to the place you belong? Alright. Welke strijder met welke hit? Laat het weten via de Q-app.
1: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
2: Hij geeft de vlogtrek buiten nog eens.
1: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
3: Jij bent een rijdende piemel.
1: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
4: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
1: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. Morgenochtend om 7:45 de Daily Tijdmachine van Jens den Donker.
5: Maak jullie klaar voor de tijdreis van jullie leven, baby's?
6: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
7: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
8: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
9: Je familiefoto's?
8: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
7: De buren?
10: Zeg, is dat een hert?
11: Nee, dat is een everzwijn.
7: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
14: Q Music.

0: van Rockset. Greet vraagt via de Q-app, kan ik nog dromen insturen, Matthias? Zeker, Greet. Nog de hele dag doen we van Yes Day. Guess the song. Voor we nog een droom gaan vervullen, wil ik eerst graag het juiste antwoord op de vraag, welke strijder horen we hier? How long till you know that the truth you know nothing at all? Ron, die dacht aan Oscar and the Wolf. Nope, het is niet Oscar and the Wolf. Wat denkt Dex?
1: Dat is Nate Smith met Fix What You Didn't Break.
0: Nee, het is ook niet Nate Smith. Nee, Dex, sorry. Ook niet juist. Katrien.
2: Louis Capaldi.
0: Oei, dat was duidelijk niet Katrien. Het was waarschijnlijk haar zoon. Maar het is inderdaad wel Louis Capaldi, een echte strijder. Dit is hem met Survive. Sounds better with you.

0: Als jouw droom een nieuwe fiets is, dan moet je dat laten weten via de Q-app. Want onze Vincent Virus die geeft er straks nog weg tijdens Vincent Live vanaf 4 uur hier bij Q-Music. Maar het kan ook gewoon iets anders zijn.
1: Hallo, ik ben Alize, 11 jaar en ik wil graag tickets voor met mijn vriendinnen naar een pretpark te gaan. Ik hoop dat die wens gaat uitkomen.
0: Voilà, tickets voor een pretpark bijvoorbeeld, of voor een concert, I don't know. Dat kan bijvoorbeeld ook jouw droom zijn. Of misschien heb jij wel een heel avontuurlijke droom, zoals Jonas.
2: En bij Bol heb ik zo super, super raar skydiven. Ik heb er altijd al eens willen doen, maar het is er nog nooit van gekomen.
0: Voilà, alle dromen zijn welkom in de Q-app. En Vincent Virus die probeert er dus vandaag zoveel mogelijk waar te maken. Ook tijdens het programma van Jolien Roet zometeen.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
6: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting, 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
15: Goedemiddag.
14: Een nieuwe campagne moet condooms bespreekbaar maken. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder om SOA's te vermijden. Dat blijkt uit cijfers van SensSOA, dat lanceert de campagne.
16: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
14: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de brand in Roeselare vanmorgen. Een man van 60 jaar heeft die niet overleefd. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten werd met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er daar juist gebeurd is. En Nederland zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. Blijft zonnig vanmiddag bij 22 graden. Morgen ook geregeld zon, 19 graden en ook de rest van de week zonnig en tot 23 graden. Drie files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 verlies je van Massenhoven tot Antwerpen-Oost 23 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 8 minuten extra. En in de richting van Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 7 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Hey!
11: Music.
15: Jolien Roets.
14: Vandaag zeggen we yes, yes tegen jouw dromen en yes tegen de allerbeste hits. Dit is Kygo. Kygo.

Erasmus en In the Shadows. En als er schaduw is, dan is er ook zon natuurlijk. We voelen ze weer af en toe prikken vandaag. Hier is nog eens van blote benen. Voilà, we gaan nog wat vitamine D binnenhalen voordat we weer supplementen moeten beginnen pakken daar in die donkere dagen. Het is vandaag woensdag 23 september. Door onze Vincent Virus omgedoopt door tot Yes Day. En dus een dag waarop onze dromen worden waargemaakt. Na een helikoptervlucht, een bus naar Disneyland en VIP naar Ibiza liggen de verwachtingen wel heel hoog, hoger hoogst. Dit is Sienna Spyro. Goedemiddag.

0: zelf waar. Ze heeft daar het vleesje op de barbecue gegooid. Wat een schitterend idee om dat vandaag nog te doen. Zometeen een droom die ik zelf ook heb ingestuurd voor Yes Day. Tot ik door had dat het dus niet voor werknemers van DPG Media was. Dus we mochten niet meedoen. Dus is Vincent in de richting van Dendermonde getrokken om iemand daar een plezier te doen met het beste dat er bestaat.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
3: Vincent heeft mij een lijst bezorgd van iedereen die droomt van een nieuwe fiets. Hallo, met wie spreek ik?
4: Met Nathalie Maas uit Laneke.
3: Nathalie!
4: Ja!
3: Jij bent de fiets, proficiat!
4: Yes! Yes! Yes!
1: En op welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het nu in de Q-app. Yes Day. Vandaag de hele dag bij Q. Let's have some fun.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké. Okay.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
8: Haha, jij bent een slimme.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Oei.
15: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
15: Ja, en hoe verder, liever?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
16: Dat is Imo!
6: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toons.

0: En van de Backstreet Boys naar Vincent Vieres, dat is maar een kleine stap.
1: Vincent Live presenteert...
2: Yes!
3: Yes!
2: Yes!
1: Yes Day!
0: Sinds de foute party is Vincent zijn boysband gehalte de lucht ingegaan. En vandaag werkt hij volop aan zijn likability door op de dromen van de Q-luisteraar volop yes te zeggen. Vincent, je bent niet alleen in goed, maar ook een heel lekker gezelschap. Vertel er mij alles over.
4: Klopt inderdaad, er wordt hier lekker gesmikkeld. Ik ga eerst even kennis maken met de luisteraar die zich heeft ingeschreven voor yesdag, die een droom heeft doorgestuurd. Dat is Shansu. Shansu, vertel eens, wat precies was jouw wens voor yesday?
5: Ik wou eigenlijk gewoon iets zot doen. We hebben een hele zomer hard gewerkt hier in het ziekenhuis met z'n allen. En ik wou gewoon iedereen trakteren op een ijsje.
4: Ja, dus we staan aan het ziekenhuis van Dendermonde inderdaad. En iedereen trakteren op een ijsje, dat klinkt redelijk ambitieus. Want iedereen, over hoeveel mensen gaat het dan precies?
5: Meer dan 1000 mensen.
4: Ja, meer dan 1000 mensen. En we dachten, leuk, fijne uitdaging voor het productieteam van Yesday. En we hebben er 3000 gevonden. We staan hier met 3000 ijsjes van Gigi. Die zijn super lekker. Dat is met groenten en fruit. Welke smaakjes zijn er allemaal?
5: We hebben, laten we eens kijken, ananas, kiwi en spinazie. Dan hebben we nog de aardbei, bosbes, rode biet. En de mango, passievrucht en wenkel.
4: Ja, het is ongelooflijk om jou te zien staan, Shansu. Want jij kan los de verkoping. Je bent precies een ijsjesverkoper voor alle vrienden en collega's hier.
5: Niet te luid zeggen, want mijn bazin staat hier. Hè.
4: Ah ja, oké, maar dat is niet erg. Dat duwt je waarde omhoog. Dan moet je opslag krijgen. Zijn er ook al patiënten langs geweest? Of is een ijsje niet altijd even goed?
5: Patiënten nog niet langs geweest, denk ik. Maar we gaan er sowieso meenemen voor de afdelingen.
4: Ja, oké. Welke afdeling werk jij?
5: Ik werk op de geriatrie.
4: Die gaan blij zijn, hè.
5: Heel blij, oh, heel blij.
4: Ja, 3000 ijsjes hebben we hier dus om uit te delen. Dus we staan hier nog wel een hele tijd, denk ik, tot die allemaal op of gesmolten zijn. Dus kom maar af, zou ik zeggen, naar het ziekenhuis in Dendermonde, Sint-Blasius. Shansu, nog veel plezier met Yesday. We gaan het nog één keer allemaal samenvatten. Wat was jouw droom?
5: Om iedereen een ijsje te trakteren.
6: Op het werk.
5: Op het werk.
4: En wij zeggen in 3, 2, 1...
5: Yes!
4: Dat is bij deze gebeurd. Ijsjes voor iedereen in het ziekenhuis in Dendermonde.
0: Oh my god, Vincent, breng er eentje voor mij mee. Ik ben zot jaloers, maar gelukkig zit mijn diepvries nog vol voor vanavond. Dus ik heb iets om naar...

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Zo meteen eerste files. Er staan er 11 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 30 minuten. Op de E34 tussen Oelichem en Ranst 5 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Mariakerke van Gent-Zeehaven tot Zelzaten-Noord verlies je 21 minuten. En van Zelzaten-West tot Riemensteenweg 6 minuten bij. In de richting van Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 9 minuten bij. En van Skaldestraat tot Gent-Zeehaven 6. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 7 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Welrijk en Aartselaar 6 minuten extra. Richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jabeke om 5 minuten bijrekenen. Dan gaan we naar de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 5 minuten. En op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo ook 5 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
2: Jolien Roes.

0: echt zoals 2004. En dat is logisch, want toen werd het ook gemaakt. Everybody's Changing van Keen. Gisteren kreeg Jisoo een onverbiddelijke niet bij Vincent Live. Klik mocht helaas niet meer doorgaan van jou. En dus heeft Joren gisteravond een andere nieuwe hit de ether in gegooid waar jij je mening over mag geven. Het gaat om de nieuwe van Topic. Lucky Ones. De reacties bij Matthias daarnet waren ook vooral positief. Karin Marlie uit Brasschaat, die zegt zeker, we repeat, wat een gezwinte, luchtig en melodisch nummer. Het is helemaal mijn ding. Heidi uit Engelmünster die stuurt, maar ja, uiteraard is dit een dikke vette repeat. De beat had me meteen mee. En ja, gaat die dus door, hè, straks naar Vincent Live om 25 over 5. En daarnaast doet Topic het ook nog altijd heel goed met zijn zomerhit van dit jaar. Die hoor je zo meteen.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
7: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
10: Voor de volle 100%. Met de pro van...
11: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: En dit was dan weer een zomerhit in 2014, Nobody to Love van Sigma. Vandaag is het 23 september, misschien nog een klein beetje te vroeg om plannen te maken voor oudejaarsavond. Maar Alex Warren die weet het wel al wat hij gaat doen 31 december, want hij speelt 2 shows in Las Vegas. Wel eentje op 30 en eentje op 31 december. Daar in een grote club. Het lijkt wel een trip. Of lijkt me wel heel leuk om eens te proberen. Zo oudjaar vieren in Las Vegas ten eerste. En dan ook nog eens in het gezelschap van Alex Warren. Echt waar. Lijkt me top. Die man zijn leven, dat moet ook echt aanvoelen als één grote fever dream. Want op zijn 26 heeft hij het zowat allemaal al gedaan. Dit is Alex Warren.
1: How

0: Everybody's Free van Rosella. Er komt een voiceberichtje binnen van Sabine uit As.
1: Hekje Music, ik zou zo graag een bungee jump willen winnen voor mijn prachtige dochter Lore, die zondag 20 jaar geworden is. Ik duim.
0: Maar die yes heb je al, Sabine. Die bestaat al. Je kan zo meteen al gaan bungee jumpen in Aalst. Aan de studio van Vincent Live staat een grote kraan en iedereen is welkom. Dus hop die auto in en yes aan jouw droom.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Een goedemiddag. Nieuws van 2 uur krijg je van Thomas.
6: Goedemiddag. Een nieuwe campagne moet condooms bespreekbaar maken. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om daarover te praten. En ze gebruiken het ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans blijft een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa leert daarom, of lanceert daarover liever, een nieuwe campagne om dat bespreekbaar te maken.
7: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
6: Je zal die hulpzinnen op posters zien verschijnen op straat. Nederland doet mee aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat schrijft de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Vorig jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee, omdat Israël meedeed en door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. Of ons land meedoet, dat weten we later vandaag. En YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging, nadat hij in een van zijn video's de naam onthulde van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven, die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het weer dan, zonnig en 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Vrijdag en in het weekend zon met maxima die oplopen tot 25 graden.
5: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 24 minuten. En op de E34 tussen Oelichem en Ranst 5. Op de ring rond Gent richting Zelzaten ter hoogte van Gent-Zeehaven 16 minuten extra. In de richting van Mariakerke verlies je van Zelzaten-West tot de Riemensteenweg 7 minuten. In de richting van Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 6 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten extra. En van de Grellelaan tot Berchem, 5. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
8: Music. Jolien Roet.
5: Zometeen de ruwe bolster met de zachte pit. De smartlap onder de 100 tattoos. Eerst DJ Licious, dit is Hope.

Daddy Swims In. Op nummer 6 in de Q-top 40 op dit moment in Gent. Davert het ondertussen al, want daar is daarnet rond 12 uur de student kick-off begonnen. Onder andere op het Sint-Pieter.

spreidstand kan niet groter zijn. Ook de Romeo's zijn erbij. Ja, de rode draad is de sfeer, hè. Kate Ryan, die komt ook. Zeg jou. Naar de student kick-off in Gent. En dat is niet alleen voor de studenten een topmoment, maar eigenlijk voor iedereen die in het centrum van Gent woont. Ah, zo eindelijk terug een beetje leven in de stad. De vlasmarkt die weer vol loopt 's avonds. De fietsers die weer door de stad vlammen. Alle kotstudenten die weer een intrek nemen. Ik vind dat zalig. Dus voilà, wij Gentenaars stellen mee af naar de start van het academiejaar daar. En J-Lo die zit op hete kolen voor iets dat vanavond te gebeuren staat. 10 over 2, een heel goede middag. Dit is Waiting for Tonight.

0: Rip de middagdip met Thomas Gray en Rumors. En dan moet de Q-topschijf nog komen.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
3: Shansu, we gaan nog één keer allemaal samen.

0: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja, kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Hema!
6: Humo!
5: Hema!
7: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
8: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
7: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
8: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
7: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Hema!
7: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
9: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: zometeen de trein op naar Boston en waar je op de Vlaamse snelwegen lang moet wachten, dat hoor je nu. Het is 3:30, er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommegem verlies je 19 minuten. Op de A12 van Aartselaar tot Kleidalaan Kontigse Steenweg 5. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Gentzee of ter hoogte van Gentzeehaven een kwartier extra. In de richting van Mariakerke van Zelzaten-West tot de Riemensteenweg 14 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten extra. Van Antwerpen-Centrum tot Berchem komen er 5 bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Borgerhout 7 minuten. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Jolien Roets.

0: Na 3 uur moeten we eens naar Aalst.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Want in Aalst staat luisteraar en kerstversvader Arno klaar om eens alles los te laten. Letterlijk. Maar net voor 3 uur ga ik met Vincent ook nog eens iets praktisch moeten bespreken in verband met Yes Day vandaag. Want volgens mij kan Vincent voorlopig nog niet op 2 plekken tegelijkertijd zijn. Hij kan veel, maar dat denk ik niet. Dus hoe we dat gaan oplossen moeten we nog even bespreken. Maar eerst een blik op onze landgenoten in de Q-top 40. Na Freya Sky en Melissa Etheridge.
2: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
3: Ach, de vlogtrek buiten nog eens.
2: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
4: Jij bent een rijdende piemel.
2: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
5: Jezus, gast, menig dat is slimebal.
2: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. En morgenochtend om 7:45 de Daily Tijdmachine van Jens den Donker.
6: Maak jullie klaar voor de tijdreis van jullie leven, baby's.
7: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, maar mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
13: Op, alles is op.
12: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
15: Ja, maar kom niet, hè.
14: Oeh, hij komt niet.
15: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
16: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
17: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
18: Leef gerust voluit. Omdat je weet...

0: Igor uit Antwerpen stuurt in de Q-app. Komt er nog een yes-moment aan dit uur? Heb ik iets gemist? Nee, dit uur niet meer. Maar voor 3 uur prik ik nog wel even door naar Vincent. En na 3 uur krijg je er mogelijk 2. Dus dat wordt leuk. Deze week mogen er 8 Belgen schitteren in jouw lijst. Eentje bengelt wel gevaarlijk als aan een bungeecoord aan de staart. En dat zijn Maxime. En Babette. Hoe dan ook staat deze week op 40, dus dat wordt een klein beetje nipt. Maar Judith, die doet het dan weer wel heel goed. Judith, not sign up for this, stijgt in haar 2e week maar liefst 9 plekken in 1 keer en ze komt zo op 29 terecht. Aaron Blommaert en Zoe Levi die staan er in totaal al 19 weken in en ze stijgen ook opnieuw door. Tranen van Goud doet het 5 plekken beter dan vorige week. Ze staan ermee op 20, maar de beste Belg blijft nog steeds Meteor. Toch ook al 16 weken in de Q-top 40. En nog altijd op een mooie plek, op nummer 16. Dit is Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: full of stars. Straks een sky full of Q-luisteraars, denk ik, want we doen nog altijd van dit.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Vincent Virus, jij bent op dit moment in Aalst. Wat is er daar allemaal aan het gebeuren?
3: Ja, we zijn inderdaad toegekomen in Aalst en we zijn de radiostudio aan het testen, want Vincent Live zal vandaag niet vanuit de gewone Q-studio gepresenteerd worden, maar van op de Hopmarkt in Aalst. En we hebben hier wel wat voorzien, namelijk een bungee-kraan, waar iedereen kan komen afspringen, gratis en voor niks, omdat dat bij heel veel mensen op de bucketlist stond. Niet het minst bij luisteraar Arno, die dat straks ook zal doen als eerste. Ze zijn de kraan nu aan het testen. En ik moet zeggen, Jolien, ik heb nog nooit zoiets hoog gezien.
0: Nee?
3: Dus je hebt de huizen hier in Aalst. Ja. En ik denk dat die kraan drie keer zo hoog is als die huizen. Dat is
0: oh
3: surreal.
0: Natuurlijk, ja. Als je een bungee jump wil doen, ja, dan heb je wel wat hoogte nodig.
3: Ja, dan hangt dan zo'n rood bakje aan waar de mensen dan moeten uitspringen. Ik denk dat het heel leuk is om naar te kijken van op de grond. En voor de mensen die houden van adrenaline is het volgens mij fantastisch om te springen. En het zal wel een mooi uitzicht zijn van daarboven. Maar niet voor mij.
0: Ik ging net zeggen, ik ben nogal een durval, maar dat is toch wel een brug te ver, eerlijk gezegd. Zeg, Vincent,
3: ja,
0: jullie uitzending start dus in Aalst om 4:00. Jullie gaan daar van alles doen, maar de vraag is dan, wie gaat er dan vanaf nu op pad om het hele land door te gaan?
3: Ja, wel, dat is inderdaad een beetje het ding. We stoppen niet met yes zeggen. Hè. En dus hebben we vliegende reporters ingeschakeld. Ik zeg reporters, het zijn er twee. Vanaf 4:00 is Serin van Uitsel voor ons op pad.
0: Oh.
3: Maar nu is Gerben Tuurlings al onderweg voor Yes Day. Want we hebben een vraag gekregen van luisteraar Evelien uit Borsbeek.
4: Hey Vincent, ik ben Evelien Marasson van Woonzorgcentrum Compostela. Zou jij yes kunnen zeggen om onze bewoners een onvergetelijke namiddag te bezorgen waarmee dat ze Louis kunnen huilen van het lachen? Dank je.
0: Huilen van het lachen.
3: Ja, ik heb dat geregeld. Oh. Dus ze gaan daar straks met z'n allen yes zeggen en hopelijk blijven de tanden in de mond als ze daar roepen. Maar ik heb Gerben erop afgestuurd. Hij heeft iemand meegenomen. En ik heb al wat video's gekregen van Ginter. Het ziet er heel gezellig uit. Heel veel bewoners die zich verzameld hebben. Dus ik stel voor jullie dat jij zo meteen even gewoon bij Gerben incheckt. Want hij heeft zendapparatuur mee. Dus je kan hem gewoon even bellen.
0: Oké, fantastisch. Dus tanden in de mond en hopelijk geen pipi in de broek. Straks vanaf 3:00 ongeveer. Ik ga Gerben bellen om te kijken wat jij allemaal geregeld hebt voor het Woonzorgcentrum daar. En dan horen we jou vanaf 4:00, hè?
3: Yes!
0: Fantastisch. Regel het!

0: Zometeen is Gerben Tuurlings, The Man I Need, Olivia Dean. Nu het nieuws van 3 uur en dat krijg je van Thomas. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: We stevenen af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal gezien 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dat zegt weerman David de Henao.
3: Dat betekent dat ja, na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal en dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
2: En er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RISIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen ook sneller opsporen. En een Russische helikopter is het Poolse luchtruim binnengevlogen, dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen in Kaliningrad en vloog 300 meter Polen binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken en 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot 25 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 8 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 7 minuten extra. In de richting van Antwerpen op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem verlies je 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music.
4: Jolien Roets.
0: Als je droom is om nog eens heel hard te lachen, wie laat je dan het best langskomen? Je hoort het antwoord zo meteen. Nu Damiano David.

0: Zeg samen met Vincent Live.
1: Yes!
2: Yes!
1: Yes!
0: Op Yes Day.
3: Binnen een uurtje hoor je Vincent Live dus vanuit Aalst. Op de Hopmarkt staan ze met de grote apotheose van Yes Day. Hij gaat bungee jumps uitdelen. Er zijn nog fietsen die de deur uit moeten. Enfin, nog heel veel werk. En ondertussen stuurt hij zijn reporters uit. En een van die reporters, dat is de leukste Gerben Tuurlings die ik ken. Gerben, waar ben jij op dit moment?
4: Hela, dag Jolien. Ik sta hier in Borsbeek in een kantoor van de directeur van het woonzorgcentrum in kwestie. Evelien?
5: Hallo?
4: Ja, Evelien staat hier bij mij en Evelien die heeft Vincent en Yesdag benaderd voor een hele leuke vraag, vonden wij zelf. Wat was juist uw vraag? Wat moesten wij hier juist komen doen vandaag?
5: Onze bewoners een onvergetelijke namiddag beleven waar dat ze gaan huilen van het lachen.
4: Ja, voilà. Jolien, dat prachtig, hè?
3: Ja, heel goed. Ja, zo is goed lachen. Dat is op alle leeftijden heel erg leuk, hè?
4: Ja, voilà. Maar dat hebben wij dus geregeld, want er zit hier nog iemand in dit kantoor bij mij en dat is niemand minder dan William Boeva.
5: Oh.
6: Hallo. Ja, ik kwam Jacques Vermeijren hier bezoek. Ik dacht, ja, die zal hier wel ergens zitten, zeker, of zo?
4: Zit hem hier? Ik ga het eens aan Evelien vragen. Zit Jacques Vermeijren hier?
5: Geen Jacques Vermeijren, wel een andere Jacques.
4: Wel een andere Jacques, niet Jacques Vermeijren.
6: Top, top. Misschien Urbaan is nog ergens te vinden dan. Ik zoek wel.
4: Voilà, voilà, voilà. Maar het gaat hier dus dolle pret worden. De bewoners weten ook nog van niks, Jolien. Dus het is een complete verrassing. Dus dat maakt het nog extra spannend voor ons ook, hè.
3: Zeker. En wat gaat hij allemaal in zijn show... Of gaat hij een showtje doen? Of wat gaat William allemaal uitsteken daar?
4: Goeie vraag. Wat ga je eigenlijk allemaal doen in je show?
6: Ja, daar ben ik zelf ook nog niet zo goed uit. Ik wil huilen van het lachen. Ik weet niet, ja. Ik weet niet hoe ik dat ga doen.
4: Sadistisch?
6: Ja, ik weet niet. Het is wel het oudste publiek dat ik al ooit heb gehad, denk ik.
4: Ah ja, dat klopt ook. Ik heb nog nooit zo'n oud publiek gehad.
6: Nee, ik heb eigenlijk meestal een redelijk jong publiek. Dus ik hoop dat die al mijn jonge referenties gaan snappen. Allee, ik ben er 36, ça va wel eigenlijk.
4: Dat komt wel goed, ze gaan wel lachen.
3: Komt goed. Maar goed. Zorg dat ze allemaal hun tanden inhouden, dat er geen natte broekjes zijn van het lachen. Alhoewel, dat mag eigenlijk wel, vandaag mag het. Misschien kunnen jullie daar, Gerben, met z'n allen nog eens even yes roepen, omdat het Yes Day is vandaag.
4: Ah ja, maar wacht, we zijn hier nog maar met vijf. Hè. Gaan we dat straks doen of moet ik het nu al doen?
3: Doe dat nu maar.
4: We gaan allemaal een keer yes roepen. Oké, 3, 2, 1.
7: Yes!
3: Oké, Gerbentje, heel veel plezier daar. Hè. De groetjes aan al die mensen.
4: Dankjewel jullie, tot straks.
3: Groetjes ook aan William. Wij gaan verder met goede muziek, niet om mee te lachen.

0: Stella in Antwerpen, hopelijk goed gelachen wordt met de mopjes van William Boeva. Stuurt Peter in de Q-app een fotootje van de gigantische kraan. Die wordt opgezet in Aalst op de Hopmarkt voor de bungee jump. Waardoor we hopelijk binnen dit en een half uurtje iemand een kreet gaan horen slagen.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.

iedereen die een zetje nodig had. Een beetje zelfvertrouwen. You are beautiful. En in dat kader kan ik ook nog altijd een nieuw tv-programma aanraden. Naked Attraction op streams. Kijken mag altijd en mij laten weten wat je ervan vond. Zeker ook. Zometeen gaan we naar Budapest. Samen met George Ezra. En eerst nog naar Shakira en Burna Boy. En naar de Vlaamse snelwegen natuurlijk. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten extra. Richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Berchem 8 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 6 minuten bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 7 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem ook 6 minuten. En van Strombeek-Bever tot Wemmel verlies je er 5. En op de binnenring verlies je van Wezenbeek-Oppum tot Tervuren-Vierarme ook 6 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Q sounds better with you.

0: George Ezra en Budapest. Eerder vandaag zei Q-luisteraar Jentel uit Bornem yes tegen een VIP-reis naar Ibiza voor Jonas Blue. Stel je voor dat je op een woensdag opstaat en je denkt dat je weet hoe je dag eruit ziet en dat je dan ineens op Ibiza staat te feesten. I love it. Ze zal er wel bijna gaan zijn ondertussen, denk ik. We vieren met Jonas Blue zo meteen in onze playlist. En daarna gaan we eens horen hoe het zit met de angst van luisteraar Arno. Want die zegt zo meteen yes tegen een serieuze hoogte.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
3: Onze bewoners een onvergetelijke namiddag beleven waar dat ze gaan huilen van het lachen.
4: Maar dat hebben wij dus geregeld, want er zit hier nog iemand in dit kantoor bij mij. En dat is niemand minder dan William Boeva. Oh.
5: Ik wil huilen van het lachen. Ik weet niet hoe dat ik dat ga doen.
4: Dat komt wel goed. 3, 2, 1.
6: Yes! Yes!
1: Welke vraag wil jij yes krijgen? Vraag het nu in de Q-app. Yes Day. Vandaag de hele dag bij Q.
7: Q. Let's have some fun.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
10: Oké.
11: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
12: Ford.
11: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
14: Geef 8 hamburgers.
13: Alsjeblieft.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
16: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.

0: hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt. Da. Imo.
4: Da Simo!
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Q Music.

0: Lola Young en Messi. En Messi wordt het allerminst.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Of dat zou ik toch verwachten bij iemand die letterlijk van een kraan af gaat springen. Is Arno klaar om yes te zeggen, Vincent?
3: Ja, Jolien, dat is de vraag van 10 miljoen. Of Arno er klaar voor is. Ik sta in de radiostudio aan de onderkant van de kraan. Droog en veilig. Met mijn beide voeten op de grond. Maar Arno, die staat boven. En boven is echt hoog. Voor de mensen die kijken via de livestream van Q-Music of via televisie. De skyline van Aalst heeft er een nieuwe trekpleister bij. En het is een kraan. Dit komt echt boven alles van stad Aalst uit. Het is ongelooflijk. En ik zei daarnet, ik denk dat je 3 huizen op elkaar kan zetten om zo hoog als die kraan te komen. Het zijn er meer. Het zijn echt, denk ik, 7 of 8 huizen die je kan stapelen. Surreële beelden en een live verbinding naar daarboven. Dag Arno, goedemiddag.
4: Hey Vincent.
3: Zeg nog eens wat jij hebt ingestuurd via de Q-app. Waar wil jij heel graag dat ik yes op zei?
4: Ik wou heel graag mijn hoofd eens leegmaken. En een bungee jump is daar denk ik ideaal voor.
3: Ja, hoe zit het met kopje, Arno?
4: Er gaat van alles door.
3: Beschrijf het zicht van naar boven eens.
4: Ik denk dat je niet overdrijft met je aantal huizen eigenlijk. Ik zag er straks de kraan en ze bleef maar uitschuiven naar boven. Dus het is heel mooi, heel ver zicht over de stad.
3: Ja, en ben je enigszins nog blij dat je daar staat en zo meteen live op de radio gaat springen? Of heb je nu zoiets van, oh my god, wat heb ik gedaan?
4: Ja, half en half.
3: Dat is perfect. Dat is de perfecte emotie voor PSD. Lichte twijfel en dan gewoon springen.
4: Voilà.
3: Figuurlijk en in jouw geval ook letterlijk. Arno, als jij er klaar voor bent, dan mag je gewoon springen.
4: Oké. Timer daar.
3: Dit is zo spannend.
4: Ja?
3: Het is echt hoog.
4: Oh.
3: Ook veel kijklust ja? Hier op de hopmarkt in Aalst.
4: Fuck. Ja, nu?
3: Ja. Ah! Ah! Ah! Oh! Hier is het. Hier is het punt dat ik wat bengelt. Arno kan ons niet horen, want hij heeft geen hoofdtelefoon mee, maar hij heeft wel wat kunnen horen. Maar Arno, ça va?
4: Ja, ça va!
3: Het gaat er goed mee, Jolien. Hij heeft yes gezegd, het kopje is leeg, denk ik. En ik denk niet alleen het kopje, maar goed.
0: Oh, garme, maar top. Vincent, wat gaat er de komende 3 uur nog allemaal gebeuren op Yes Day?
3: Wel, we hebben Sam van Uitsel sowieso op pad. We hebben Gerben Tuelings op pad, die bij mensen langs gaan om yes te zeggen. En hier ter plaatse gaat er ook nog een en ander gebeuren, natuurlijk op de opmarkt in Aalst. Dus heel veel de komende 3 uur in Vincent Live.

0: van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Humo
0: onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
2: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
0: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
2: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
0: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
3: Humo!
0: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
10: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival, dat laat de VRT weten, die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. En ook ons land twijfelde eerst, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden, zegt de VRT.
11: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereld vreemdheid helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen, die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
10: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is wel een onderzoek gestart. En Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld. In de stad zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder wie 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Het is zonnig vandaag bij 23 graden. Later meer wolken vanuit het westen van het land. Morgen afwisselend zon en wolken 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot wel 25 graden.
9: Zonnig. Zonnig, zegt Pauline. Dat is hier precies de Sahara. Oh, de studio van Q-Music staat op de hopmarkt in Aalst. Schijnt de zon altijd hier zo fel, Pauline?
10: Ja, in Aalst schijnt de zon altijd
9: hard. Het subtropische mini-klimaat, moet ik zeggen. Er zijn op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 20 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 richting Antwerpen 12 minuten van Massenhoven tot Bommelgem. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
12: Vincent Live presenteert Yes Day.
9: Yes, al vanaf 7 uur deze ochtend zijn we allerlei dromen van Q-luisteraars aan het waarmaken. Over heel Vlaanderen verspreid. Ik ben echt overal geweest. Er zijn punten geweest dat ik heb moeten vragen van waar zijn we nu precies? En dan bleek het een dorp te zijn waar we al geweest waren.
10: Oei.
9: Crazy, crazy gewoon. Maar dat is niet erg. Nog tot 7 uur vanavond laten we dromen werkelijkheid worden en zeggen we yes tegen wat jij gevraagd hebt via de Q-app. Je kan trouwens nog altijd op de site qmusic.be jouw droom insturen. We hebben nog wat fietsen achter de hand en zo, nog wat andere leuke verrassingen. Moest je niet alles hebben kunnen luisteren vandaag, wat denk ik normaal is. No worries, zometeen zet ik het even nog eens op een rij wat er al allemaal gebeurd is. En als je goeiedag wilt komen zeggen, als je in de buurt van Aals bent, dan ben je zeker welkom. We staan op de hopmarkt. Hoe vinden mensen de hopmarkt, Paulien? Jij bent connoisseur.
10: Als je op de grote markt bent, ga je een beetje rechtdoor en dan naar links en daar is het.
9: Als je naar welke kant van de markt kijkt? Ja, naar links.
10: Als je, ik zal het anders uitleggen. Als je met je rug naar het oude stadhuis staat,
9: ja.
10: En dan ga je naar rechts en dan kom je het café Aperoni tegen. Dat heeft een heel groot terras, opvallend, veel witte stoelen. Ga je wel zien. Als je daar naar links gaat, dan vind je het.
9: Of je zoekt gewoon die gigantische kraan die hier op dat plein staat, waar dit luisteraar Arno van gebungee jumped heeft. Dus groter dan eender wat de skyline van Aalst in aanbieding heeft, daar staat.

0: Het is een doldwaze dag vandaag. Het is Yes Day en al de hele dag zeggen we op Q-Music Yes tegen de dromen en wensen van Q-luisteraars. En voor de mensen die in de buurt van de Hopmarkt van Aalst zijn, kunnen we ook nog eens Yes zeggen, want er staat hier een gigantische bungee jump kraan waar je af kan springen. Nog tot 7 uur staan we hier en sturen we voortdurend mensen daarboven om dan naar beneden te laten springen met een rekker aan hun voet. Maar het is al een topdag geweest. Al vanaf 7 uur 's ochtends zijn we op pad. Het begon al bij Mathieu uit Zwevegem. Die was voor één keer de file skippen. Want die moet elke dag van Putkebes Vlaanderen naar Mechelen. Oh, 2 uur onderweg. En ik dacht, weet je, ik stuur met de helikopter naar het werk. En zo geschiedde. Het ging mega vlot. Daarna is Elise uit Lokeren verrast geweest op haar werk. Zij is leerkracht op de school MPI Kompas. In het bijzonder onderwijs. En de start van een nieuw schooljaar is altijd heftig. Omdat het voor de leerlingen aanpassen is. En dat resulteert dan richting de leerkrachten en zo. En ze mag met haar collega's naar Disneyland. Alleen, zij wist dat al, maar haar collega's nog niet. Dus ze mocht het goede nieuws zelf vertellen.
1: Wij gaan naar Disneyland!
2: Het is mijn groepsknuffels. Oké.
0: Dat was een fantastische dag. Kippenvel all over again. Nu kan ik er nog maar aan terugdenken. Jentel uit Bornem die zit momenteel op het vliegtuig naar Ibiza. Met zijn mag vanavond VIP naar een optreden van Jonas Blue in High, de club daar. En dus moest ze heel snel haar valies maken.
2: Zomerkleren al ingepakt, want die gaat het terug moeten uithalen. Hè?
3: Oei, dat ga ik nog moeten wassen. Dat gaat snel. Ja, dat gaat lukken. Dat gaat
2: tijd voor een wasmachine.
3: Ja, ik pak wel iets. Dat komt wel goed.
0: Wie weet hoe stuikt ze daartoe in die VIP, zeg. En ook de grote droom van luisteraar Nele kwam vandaag uit. Zij mocht gaan knuffelen met koeien. Dat stond al eeuwen op haar bucketlist. En ik moet zeggen dat het moment begon met een kleine anticlimax.
2: Nele, nu is het zover. Je staat hier nu letterlijk tussen de koeien. Ja. Hoe is het?
3: Ze zijn bang voor mij.
2: Ze zijn nog op zoek naar een match.
3: Ja, inderdaad.
2: Blind gekoeid.
3: Zijn er daar nog voldoende?
0: Ja, en toen begonnen die beesten van alles te lossen. Als in stront en pis. Dat is ongelooflijk. Goed, leuke dingen hebben we al gedaan, maar het is nog niet gedaan. Nog tot 7 uur vanavond zeggen we yes tegen heel veel dromen. Er zijn bijvoorbeeld nog 9 fietsen in het spel die weggegeven worden. Want heel wat mensen hadden een fiets gevraagd via qmusic.be. Of zijn dat nu nog aan het vragen, want je kan nog altijd meedoen. Doorheen de show ga ik er af en toe eentje wegsturen. En misschien zometeen wel al, dus hou je telefoon bij de oren.

0: is Yes Day vandaag. En er komen heel wat verschillende soorten dromen en vragen binnen in de Q-app. Zometeen gaan we Sarah uit Assen even opbellen, want zij heeft toch wel iets atypisch gevraagd. Maar waarvan ik denk, het is het proberen waard om dat te fixen. Ik heb namelijk het telefoonnummer van Kurt Rogiers en dan lijkt het mij wel haalbaar. Dat is voor zometeen. Maar eerst zitten we met fietsen. We hebben 10 fietsen vandaag om weg te geven, want ik wil een nieuwe fiets is super vaak binnengekomen, is de meest gestelde vraag. Geweest via qmusic.be en dankzij moleculen kunnen wij fietsen weggeven vandaag. En dan kan je gewoon kiezen welke fiets je daar wil. Een elektrische fiets of een kinderfiets of een stadsfiets of een bakfiets zelfs als je dat wilt. Aan de lijn hangt Sarah, die is 33 jaar, die komt uit IJsselmeerberg. Dat is Sarah.
1: Hallo Vincent.
0: Waarom wil jij graag een fiets?
1: Ik zou graag een fiets willen voor mijn vriendin. Die is vandaag ook jarig. Die wordt 36 jaar. En ik zou graag hebben dat ze mij kan bijbenen, ook als wij samen met de fiets gaan fietsen.
0: Oei, zit daar een probleem?
1: Ja, zij rijdt zonder een elektrische fiets en ik rijd met een elektrische fiets.
0: En dan moet jij altijd wachten en dan denk je, waarom heb ik in godsnaam een elektrische fiets als ik toch maar 15 per uur kan?
1: Ja,
0: dat snap ik helemaal. Zeg, ze is jarig vandaag en dit wil je dan als verjaardagscadeautje geven?
1: Ja, absoluut.
0: Dus als ik nu no zeg, dan heb je geen cadeau voor je vriendin?
1: Inderdaad.
0: Heb jij even chance dat het Yes Day is? Proficiat, jij wint uiteraard de fiets. Jij wint de fiets van mijn moleculen. Hoe fijn is dat zeg? Heerlijk. Een e-bike voor de vriendin op haar verjaardag. Is ze daar in de buurt?
1: Ja hoor,
0: ze is daar. Geef ze een cadeau.
1: Hallo?
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to... Fietsvrouwtje, waar we de naam denk je nog niet van weten of ik ben hem vergeten. Happy birthday to you, Julie. Je hebt een fiets gewonnen. Yes.
1: Yes, dank
0: je. Heerlijk. Is het echt zo dat je vriendin niet kan volgen? Dat je Sarah niet kan volgen?
1: Ja, meestal wel, maar ik wilde niet toegeven op de radio.
0: Dat is te laat en ook verleden tijd, want jij krijgt van ons een e-bike. Merci om aan de lijn te komen, Julie en Sarah. Bye bye.
1: Dankjewel.
2: Dank je. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
5: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: En hoe dan ook,
1: zeg samen met Vincent Live.
2: Yes!
3: Yes!
2: Yes!
1: Op Yes Day.
0: Dat zijn we aan het doen, hè, al de hele dag. En er komen steeds meer en meer en meer inschrijvingen binnen via qmusic.be. Dat is fijn. We hebben een aantal minions die dat allemaal bijhouden en daar verhalen uitselecteren. Waaronder ook het verhaal van Sarah uit Assen. Dag Sarah.
4: Hallo, dag Vincent. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat heb jij ingestuurd voor Yes Day?
4: Wel, ik ben al jaren trouw van familie en ik zou het heel fijn vinden als ik als figurant eens zou kunnen meedoen of op de set staan.
0: Je begrijpt dat dat geen vanzelfsprekende vraag is, hè?
4: Nee, inderdaad, dat klopt. Maar ik dacht, ik ga het eens proberen.
0: Dat snap ik helemaal. Ik denk er net hetzelfde over. Ik ga het ook eens proberen. Dus ik ga eens kijken of dat Kurt wilt bellen. Ik kan gewoon WhatsApp sturen. Ja. Hij is verrader nu, hij moet wel, hè. Ik ken hem goed. Of die niet wilt bellen.
5: En dan kunnen we het wel beslissen, toch?
0: Kunnen we het een vraag? Ja, ik denk nu wel als Kurt toch hier is binnen, want dan zegt ik heb een figurant. Dat, allez,
5: ja.
0: Dat je niet de hele dag de set moet kuisen. Dat je wel echt ook in beeld moet komen. Wil je ook graag een zin zeggen of is dat buiten je comfortzone?
4: Dat is een beetje buiten mijn comfortzone, maar we zullen zien.
0: Dan gaan we daarvoor.
4: Ik ga
0: want
4: daarvoor.
0: Dat is de bedoeling van Yes Day. Ik hou je op de hoogte, goed? Ik heb Kurt gestuurd.
4: Oké. Okay. Ja, super. Dankjewel.
0: Alright, spanning troef. Maar goed, dat is de bedoeling van Yes Day. Zometeen krijg je back je music Sabrina Carpenter met Taste. Maar dit is nog eens Sam Sparrow, lang geleden, met

0: Sabrina Carpenter en Taste, zometeen Afrojack met In My World. Maar nu is het half vijf en Paulien, ons land doet dan toch mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, dat heeft de VRT beslist. Zij kiezen dit jaar de inzending. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël meedoet terwijl het oorlog voert in Gaza. De VRT zegt dat hun deelname niet betekent dat ze goedkeuren wat er in Gaza gebeurt. Ze zeggen ook dat de organisatie luistert naar de bezorgdheden rond. En in Gent is een jonge man neergestoken aan het Sint-Pieterstation. Dat gebeurde na een vechtpartij. Het slachtoffer is gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk waar de vechtpartij over ging. De politie is wel een onderzoek gestart. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en ook droog bij maxima tot 19 graden.
0: Het is alsof niemand zin had in files op ISD, want er staat maar één file waar je meer dan 10 minuten verliest op de snelwegen hier in Vlaanderen. Dat is op de Antwerpse ring, waar anders. Richting Nederland, je verliest 18 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Bestaat een defect voertuig. Sta je op een andere plek aan te schuiven. Heb geduld, je verliest er minder dan 10 minuten.

0: Kurt kan bellen.
1: Oh, goed.
0: Kurt Rogiers. We hebben luisteraar Sarah die heel graag eens een dag wil meedraaien als figurant op de set van Familie. Ik heb Kurt Rogiers gecontacteerd. Hij wil bellen, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst...
2: Vincent Live, Yes Day. Op welke vraag wil jij yes krijgen?
0: En misschien wel mijn favoriete vraag. Die is binnengekomen van alle vragen. Echt waar. Het is een beetje ongepast. Gezien het feit dat ik hier net zonnecrème op mijn eigen gezicht heb moeten smeren. Maar dit is de vraag van luisteraar Jolien.
3: Hey Vincent, Jolien hier. Ik ben een super grote kerstfanaat. Dus mijn vraag voor Yes Day is: mag het nu al kerst zijn? Dat zou zo geweldig zijn.
0: Het antwoord is volmondig, yes.
1: Ja, nee, dat meent je toch?
0: Ja, ik heb niet veel nodig met kerst, dat weet je als je regelmatig naar dit programma luistert. Het is trouwens nog maar 93 dagen, hè, dat ons een kat en kat noemen, maar dat is niet veel niet meer.
1: Maar het is ook wel bijna 93 graden buiten.
0: Ja, dat is ook wel. Je Fahrenheit zal nog wel kloppen ook. Er zijn al heel wat winkels ook die kerstspullen verkopen. Ik weet niet of je dat al is opgevallen.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Ah ja, maar ik ben verhuisd sinds vorige kerst, dus ik hou mijn ogen heel hard open voor de living te verkersten binnenkort. Dus ik heb iemand op pad gestuurd om te gaan winkelen. En die persoon is ook op weg naar Assen, naar luisteraar Jolien. Ik kom daar zo snel mogelijk op terug, maar bereid je maar al voor, want straks zal er kerst op de radio zijn en je weet wat dat betekent. We hebben iemand uit de diepvriezer gehaald. Ze kan fantastisch zingen, maar dat is allemaal voor straks.
2: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
4: Hij geeft de vlogtrek buiten nog eens.
2: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
5: Jij bent een rijdende piemel.
2: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
6: Jesus, gast, meen je deze? Slimebal.
2: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. Morgenochtend om 7:15 de Daily Tijdmachine van Jens den Donker.
7: Maak jullie klaar voor de tijdreis van jullie leven, baby's?
8: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
13: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
14: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.

0: Everybody Isn't Ready. Kurt is goed, hè? Somber.
1: Ah, fantastisch. Ik ben zo fan.
0: Dat is ongelooflijk. Wat een goede muziek.
2: Vincent Live presenteert Yes!
0: Yes!
2: Yes! Yes Day!
0: Kurt Rogier is aan de lijn. Dankjewel dat we jou snel mogen bellen, want we zitten met een vraag van een Q-luisteraar op Yes Day. Want Kurt, het is vandaag een dag waarop we dromen van Q-luisteraars waarmaken. Je hebt dat ook jarenlang gedaan, dus je weet hoe dat werkt natuurlijk.
1: Ja.
0: Kurt, er is een vraag binnengekomen van luisteraar Sarah, die heel graag eens wilt figureren bij familie. En ik dacht, misschien zoeken ze nog een figurant in het kort, of niet, Kurt?
1: En dat moet vandaag.
0: Ja, vandaag is het nu wel Yes Day, dus idealiter wel, maar ik weet niet, ik voel tussen de lijnen dat het moeilijk wordt.
1: Maar kunnen wij Yes Day ook Yesterday or Tomorrow Day? Dan denk ik dat ik wel kan beginnen bellen om morgen nog iets te regelen. Vandaag, ja, ik ga je verklappen en de echte fans die weten dat, dus Sarah weet dat waarschijnlijk ook. We zijn op dit moment aan de mid-season aan het draaien. Dus we hebben de seizoensfinale en de mid-season. En dat zijn redelijk spectaculaire opnames. Dus die zijn bijna afgerond voor vandaag. Maar ik denk wel, als ik het nu straks wat begin rond te bellen, dat wij wel iets voor Sarah kunnen. Wacht, nee, ik ga niet, want ik ben niet. Ik ga nu naar het bureau lopen.
0: Ja, oké. Okay. Oh, tof.
1: Wat is
0: leuk. Ja, okay. Een bureau van familie. Leuk.
1: Ja, je hoort het aan mijn naam, dat zijn hele lange gangen. En dat is,
0: hij komt daar niet vaak precies, hè, Kurt?
1: Het is Yes Day vandaag voor Q Music. En ze vragen of een Sarah, megafan, kan figureren. Morgen. Ja. En moet zij iets meebrengen? Een lelijke trui. Oké, dat kan. Ja.
0: Yes, dankjewel Kurt. Yes. Ah, heerlijk, fantastisch. Maar dus ze moet een lelijke trui meenemen, hoor ik hier. Sarah.
1: Ja, Margot, die verantwoordelijk is voor de figuranten, die zegt dat niet. Morgen moet ze op appel om te figureren in familie. En het enige wat ze moet meebrengen is acteerskills en een goede lelijke trui.
0: Acteerskills, want ik heb daarnet aan Sarah gevraagd of ze het zag zitten om, om ook een zin te zeggen. Daar was ze zo wat... Dat was buiten haar comfortzone, ik zal het zo zeggen. Hoor ik je nu zeggen dat het een edelfiguratie is, Kurt?
1: Ik denk het wel. Edelfigurant, ja. Margot is aan het knikken. Ja.
3: Oké.
1: Top. Worden ook.
0: Kurt, heerlijk. Ja. Dankjewel. Ik wist al op u konden rekenen, dat is fantastisch. Je hebt zoveel goed te maken met dat verraderschap nu dat je alles kunt vragen.
1: Dat is heerlijk, eigenlijk. Voor die ene keer dat het gesprek daar niet eens over gaat. Ik ben zo blij dat ik weer eens over familie kan praten.
0: Fantastisch. Zeg, Kurt, als dan toch over familie, ik heb nog één vraag, omdat jullie vandaag dan de mid-season finale opnemen. Gaan dan eindelijk Lars en Veronique terug samenkomen? Ik moet het vragen van een vriend.
1: Ja, dat is de vraag. Hè. En dat vraagt iedereen altijd af tijdens seizoensfinale en midseason. In ieder geval, ik kan wel al verklappen. Gelukkig hebben jullie nu zo heel veel luisteraars, dus niemand weet dat. Maar ik kan u wel verklappen, er zijn wel scènes tussen Lars en Veronique. En dan is de grote vraag, gaat Cedric daar iets tussen steken? Dat is de

0: grote vraag.
1: Is het met muilen of niet eigenlijk? Dat is de vraag. Maar dat gaan we dan wel zien als we zover zijn, als het seizoen halverwege is.
2: Ja, zwaar.
1: Zwaar, Kurt. Een dag niet gemuild is een dag niet gewerkt. Hey, Kurt, dikke merci om mee te helpen aan Yes Day. Luisteraar Sarah zal er morgen staan voor haar mini-rolletje en haar figuratierol.
0: Ik ga het van Sarah allemaal doorsturen, dat vraagt Margot.
1: Wij gaan ineens naar Margot. Wij kennen Margot. Wij gaan ineens naar Margot, Kurt. Dan kun jij rustig je ding doen en muilen bij iedereen dat je tegenkomt.
0: Ja,
1: showbiz. Showbiz. Ja. Goed.
0: Iedereen kent iedereen. Ja. En op veel succes, hè. Het is heel fijn radio. Ik ben al een hele dag aan het luisteren.
1: Merci, tot ziens. Yes,
3: let's have some fun. Yes zeggen tegen het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo.
3: Dit is Vincent Live.

0: Nelly Furtado en Save Rides. We staan in Aalst met Vincent Live vandaag op de Hopmarkt, waar een gigantische kraan staat waar je van kan bungee jumpen. Daarnet is luisteraar Luc gesprongen. Die heeft de ziel uit zijn lijf gebruld voor zijn Petra peperkoekenhartje. Het was fantastisch cute om te zien en te horen. Kom af, als je ook wilt springen, nog tot 7 uur staan we hier en ontvangen we mensen om te springen. En zeggen we yes tegen zoveel mogelijk dromen van Q-luisteraars. Daarnet nog tegen luisteraar Sarah. Want Kurt Rogier zit ervoor gezorgd dat Sarah morgen mag figureren op de set van Familie. Kunnen we morgen Vincent Live even terugbellen en checken hoe het geweest is?
1: Goed idee.
0: Overmorgen alvast die aflevering op televisie is, whatever. We checken later wel eens in.
1: Dat is over een half jaar waarschijnlijk.
0: Maar nu hebben we een ander varkentje te wassen. Namelijk Gerben Tuurlings, die is voor ons op pad. Want we maken niet alleen dromen waar in Aalst of via de telefoon. We hebben ook reporters, waaronder dus Gerben. Dag Gerben.
2: Dag de Vincent.
0: Hela. Ik heb jouw hulp nodig, Gerben. Waar ben jij momenteel?
2: Ja, ik ben onderweg naar Assen, want jij hebt mij gezegd dat ik naar Assen moet. Maar dat is ook weer alles wat ik weet, hè. Dat is typisch, hè.
0: Het heeft te maken met luisteraar Jolien. Jolien is ergens enorm fan van. En ze wil graag die sfeer nu, 93 dagen te vroeg, al een beetje voelen daar thuis. Voel je hem al komen?
2: Ik heb zo'n klein donkergroen vermoeden.
0: Ja.
2: Dat ik weet wat er gaat gebeuren.
0: Donkergroen met zowat goud en rood randje, hè?
2: Ja.
0: En een vlokje sneeuw.
2: Ja, ik denk het wel. Nee. Is het niet luister van kerstmis?
0: Ja, luister, Jolien wilt kerst nu al voelen. En ik heb een pakketje voor jou, Gerben. Dat klaar ligt daar bij haar. Met een outfit die je zeker moet aantrekken. En er is ook nog een camion met allemaal ander materiaal dat je mag gebruiken.
2: En een camion, Vincent.
0: Ja, met materiaal. Dus jij mag dat er zo opstellen. Als ware een echte kerstelf. En dan bellen we straks terug. Is dat goed?
2: Yes.
0: Ik ben zo braaf, Gerben. Hou jij eigenlijk van kerst, Gerben? Of vind je dat maar zeven in pakjes?
2: Yes.
0: Ik wist dat je de juiste persoon was voor deze actie. Tot zo, Gerben.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Die is van Lucas en Steve en die heet All

0: keer Elkhoort. Van een van die mensen die van die bungee jump naar beneden tottert. Wat een spectaculaire beelden zijn dat toch. Die dronebeelden over de skyline van Aalst.
1: Prachtig, hè?
0: Ja, en dan die kraan die daar nog ver bovenuit staat.
1: Ja.
0: Dat is echt crazy. En dan Q-luisteraars die daar afspringen op Yes Day. Omdat heel veel mensen zo dat soort crazy dingen willen doen op een dag in hun leven. En Yes Day is daar de perfecte dag.
2: Zometeen bij Vincent Live.
0: Veel meer van dit alles. En niet het minst, Gerben Tuurlijks in een kerstelfenpak. Laat ons daar met z'n allen maar even naar uitkijken. Het wordt top, top, top. Pauline in het nieuws.
1: Er zijn nieuwe cijfers over regen en droogte en zo. En zoals je nu misschien zelf kan zien en voelen...
0: Is het droog?
1: Is het superdroog.
0: Amai, dat ze dat in het nieuws steken.
1: En daar ga ik dus nog iets meer over vertellen.
0: Allee, dat is heel goed. Dat is allemaal voor zo meteen.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
1: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten, die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. En ook ons land twijfelde eerst, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden, zegt de VRT.
6: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereldvreemd helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen. Die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
1: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakte een slachtoffer zwaar gewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meerdere verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, zegt bevoegd minister Rob Eenders.
7: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
1: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen. Terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Degenau.
8: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
1: En er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen krijgen we veel zon, af en toe wat wolken, maar het blijft dus droog bij maxima tot 19 graden.
0: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 20 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout en 11 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E313 richting Antwerpen 13 minuten extra van Rans tot Hommelgem. Op de A12 10 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 richting Gent 12 minuten van Destelbergen tot Gentbrugge. Je slaat een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Vincent Live presenteert Yes Day.
0: Yes, we zeggen yes op alles dankzij jou. Magic with you. Dit is DJ Licious.

0: this magic with you.
1: Magic with you van DJ Licious bij Vincent Live.
2: Zeg samen met Vincent Live.
3: Yes!
4: Yes!
3: Yes!
2: Op Yes Day.
1: Yes, dat doen we al de hele dag. Er blijven vragen en wensen binnenstromen. En ik blijf yes zeggen nog tot 7 uur vanavond. En tussendoor doen we wat we altijd goed doen. Namelijk muziek draaien. Straks met nieuwe muziek van Topic en Carte Blanche. In Repeat of Niet, waar jij je mening over mag geven. Maar eerst gaan we nog eens wat fietsen uitdelen. Je hebt het misschien nog in de dag al gehoord. Maar de meest gestelde vraag via qmusic.be was... Vincent, ik heb een fiets nodig. Een e-bike, een kinderfiets, een stadsfiets, een bakfiets, een fatbike. Alles in die categorie is gevraagd. En dus geven we er 10 weg doorheen de dag. Er zijn er al een paar de deur uit, maar we gaan naar een gelukkige, namelijk Imara, 26 uit Brasschaat. Dag Imara.
5: Hey Vincent.
1: Waarom wil jij graag een fiets?
5: We hebben juist een huis gekocht en we zijn net verhuisd. Maar ik woon dus nu verder van mijn werk. Waardoor ik nu elke keer met de auto de Antwerpse ring moet passeren. En dus elke keer in de file sta.
1: Ja.
5: En daarom zou ik eigenlijk mijn gewone fiets willen vervangen in een elektrische fiets. Om toch sneller op het werk te geraken.
1: Dus jij wilt eigenlijk uit de file om met de fiets naar het werk te gaan?
5: Ja.
1: In naam van alle mensen die op de Antwerpse ring in de file staan 's ochtends, tot nooit meer. Jij hebt een fiets. Super. Echt heel graag.
5: Oh, ja,
1: en dat is al één auto minder om rekening mee te houden. Zeg. Schitterend.
5: Ja,
1: Imara,
5: dank u.
1: Je hebt een fiets gewonnen op de radio. Hoe fijn is dat?
5: Superleuk, ja.
1: Je mag naar moleculen, je mag naar een fiets kiezen, volledig naar keuze. Je zegt, je had het niet verwacht. Heb je vandaag pas ingeschreven of al een paar dagen geleden?
5: Ja, vandaag pas.
1: Vandaag pas en kijken, zo snel kan het gaan. Dikke merci en tot ziens, hè.
5: Dankjewel.
1: We gaan ineens door naar nog iemand. Thomas, 38 uit Ingelmunster. Dag, Thomas.
6: Dag, Vincent.
1: Waarom wil jij graag een nieuwe fiets?
6: We zitten met een vriendengroep die nogal graag een keer een kroegentocht doet of de betere brouwerij bezoekt. En aangezien dat ik bij de weinige ben, zonder elektrische fiets moeten ze mij soms ofwel duwen ofwel wachten op mij. En dat wil zeggen dat het niet altijd even leuk is om achteraan mee te duwen.
1: Het klinkt
6: zeker
1: ook echt...
6: zeker na het einde van de kroegentocht toe.
1: Het klinkt ook echt waanzinnig onveilig. Mensen op een e-bike die fiets verder pleuren. Dat is voor juridische redenen. Dat is verboden. Dat is verboden, beste mensen. Niet doen. Niet doen.
7: Nee.
1: Dus jij wilt een e-bike zodat je gewoon kan volgen. Snap ik.
6: Eigenlijk wel, ja. Om gewoon met de vrienden een leuk terrasje te doen en om te kunnen volgen zonder dat ze moeten wachten op mij.
1: Dat snap ik volledig. Een leuk terrasje. Thomas, daar kunnen wij ook niks op tegen hebben. Dus bij deze proficiat, je wint de fiets.
6: Dank u wel.
1: Zeggen we daartegen. Een fiets speciaal voor jou, Thomas. Ik zou zeggen, stuur een fotootje van op het terras. Oh, maar niet als het niet meer voor publicatie vatbaar is, oké?
6: Nee. We zijn verstandig.
1: Daar twijfel ik niet aan. Klonk alsof ik daaraan twijfelde. Dat was helemaal niet het geval. Thomas, tot ziens, hè.
6: Dank u wel, tot ziens.
8: This is live. Some fun.
1: Nog eentje?
7: Ah ja.
1: Hallo, met wie?
9: Hallo, met Jolien.
1: Wat is jouw vraag?
9: Ik had graag ook een fiets gewonnen vandaag, als dat mogelijk was.
1: Waarom?
9: Deze zomer is mijn fiets eigenlijk kapot gegaan. Hij was ook al een klein beetje van oude, maar hij is deze zomer kapot gegaan. Ik ga graag gaan fietsen met mijn dochtertje. Maar als alleenstaande mama is dat soms wel moeilijk om onmiddellijk een nieuwe fiets te kunnen kopen. En ik dacht, wie niet waagt, niet wint.
1: Dat snap ik volledig, Jolien, 33 uit Isegem. Meer bepaald, quality time met de dochter, daar kunnen wij niets op tegen hebben. Dus ook jij bent een fiets, proficiat.
9: Oh, super, dankjewel.
1: Meer bepaald,
9: dankjewel.
1: Zeg ik yes op jouw droom. Maar dat is yes day vandaag, natuurlijk. Hé, wat fijn. Fietstochten met de dochter. Hoe oud is ze?
9: 5 jaar nu.
1: Oh, vanaf welke leeftijd kunnen kinderen fietsen?
9: Mijn dochtertje kan zelf al fietsen, maar grote fietstochten zetten wel nog op het zetje achteraan.
1: Oké, op die manier. Tof. Oké. Het is gewoon dat ik voorbereid ben. Dat is belangrijk. Ik heb er nu ook eentje daarvoor zorgen. Jolien, dikke merci om aan de lijn te komen. Geniet van jouw fiets en tot ziens, hè.
9: Jullie, dankjewel.
1: Voor alle wannabe Wout van Aert die nog niet in de prijzen zijn gevallen, geen zorgen. We hebben nog fietsen die we later deze show gaan weggeven. Maar we moeten nog wat andere dingen doen, zoals Repeat of Niet. Zometeen naar Taylor Swift.

0: Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Nog tot 7 uur vanavond staan we hier met Vincent live op de Hopmarkt in Aalst, waar het nog steeds echt bakken en braden is.
1: Mooi.
0: Onze studio staat richting het zuidwesten. Ja, daar worden onze smikkel recht in de zon. Sorry, het is hier warmer dan in het Q Beach House ooit geweest in deze zomer.
1: Dat is zo.
0: En ik moet de mensen niet vertellen dat het een warme zomer was. Dit is echt ongelooflijk.
1: Amai.
0: Gelukkig hebben we fantastisch entertainment voor onze neus. Een gigantische kraan van tientallen meters hoog, waar de hele tijd luisteraars van kunnen bungee jumpen. En die doen dat ook. Het enige wat mij opvalt, is dat die niet de ziel uit hun lijf brullen, Paulien.
1: Nee, die sterven onderweg, hè.
0: Die zijn allemaal onderweg. Ze zijn zo, leuk, bungee.
1: Ja, sorry. Tot dit had ik toch niet moeten doen. Ik
0: schreeuw op mijn moeder als ik daar in de lucht hang. Dat is
1: ja, wanneer ga jij dat dan doen?
0: Na jou. Dat is de regel.
1: Nooit dus.
0: Kijk, die vraag hier voortdurend. Wanneer springt jij, Vincent? Ik zeg altijd als Paulien gesprongen heeft.
1: Ja.
0: En Paulien wil niet. Zometeen in Repeat of Niet. De nieuwe muziek van Topic, die ken je van... En van... Met andere woorden, er wordt gedanst zometeen. En we moeten naar Gerben Tuurlings. Niet dat die gaat dansen, maar die is op pad als kerstelf. En ik vraag mij af of die mij nog leuk vindt.
1: Ik vrees er.
0: Zometeen even checken.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Knaldi. Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.

0: Cameron Whitcomb bij Vincent Live in Kingdom of Fear. Hoe zou het in godsnaam zijn met Frank Dubocage?
1: Ah ja, die is naar Spanje.
0: We hadden hem gisteren aan de lijn live op het vliegtuig net voor opstijgen. Maar hij is naar Spanje inderdaad op fietsvakantie met zijn vrienden. Maar we weten allemaal, tegen 5:30, als we met hem bellen, wordt er niet meer gefietst. Geterrast en tapatst daarentegen aan de lopende band. Dus is hij nog in staat om het verschil te vinden tussen een hoogdrukgebied en een laagdrukgebied? Dat gaan we zo meteen ontdekken als we hem bellen. Eerst wil ik jouw mening over nieuwe muziek.
2: Repeat. Of niet?
0: Want de Duitse DJ Topic die heeft een nieuwe single. En de vraag is wat jij van dat nummer vindt. Het is samen met Carte Blanche. Dat is één woord, carte blanche. En het nummer heet Lucky Ones. Laat jouw mening maar horen via de Q-app. Repeat of niet, woordje uitleg erbij kan altijd geen kwaad. Hier is Lucky Ones van Topic en carte blanche.

0: Lucky Ones. Van Topic en Kaart Blanche op de radio in Repeat of Niet.
1: Repeat of Niet.
0: Sabrina uit Merksplas zegt, ja, het is toch eerder een niet, het lijkt wat gekopieerd. Ik heb precies elke keer gehoord het nummer. Gregory uit Oostende stuurt, repeat, leuk dun, goede beat. Leuk duntje, sorry. Dat heb ik verkeerd voorgelezen. Niet aan Gregory, ook niet aan mij. Ron uit Heijs op den Berg zegt, ik vind het ook een toffe sound, vet. Bo zegt, ik zeg repeat omdat het Yes Day is. En Davy die stelt zich een zeer belangrijke vraag. Dat is, gaat Pauline in haar hometown ook van de bungee springen?
2: Maar stop erover, echt. Nee, dat
0: als jij springt, spring ik ook, hè.
2: Ja, dat is fijn voor jou, maar het gaat niet gebeuren, Vincent.
0: Verdorie toch. We gaan naar Gerben Tuurlings. Dag, Gerben.
3: Dag, Vincent.
0: Walking in a winter wonderland. Waar ben je, wat zie je, wat is het plan?
3: Fenomenaal. Ik sta hier dus in Assen voor het huis van luisteraar Jolien. Want die wil natuurlijk heel graag zo snel mogelijk terug kerst. En ik heb een pak aan. Ik moet je zeggen, het is echt mijn minst favoriete pak tot nu toe. Ik sta in een elfen outfit.
0: Een elf outfit bij 25 ja. graden en zon. Dat vind ik top van jou, Gerben.
3: Ja.
0: Wat is het plan?
3: Kijk, ik denk, ik ga aanbellen en ik ga zeggen van, wij gaan hier heel uw voortuin omtoveren in een hele kerstsfeer. Ja. Dus ik ga aanbellen en ik ga dat vertellen. Trouwens, heel grappig, het is hier ook met een kerstmat te doen en er staat hier zo de kerstman al voor de deur. Dus we zijn al echt extreem fan van kerstman, denk ik.
0: Als in, die kerstman is niet van jou, die stond er al.
3: Die stond hier al toen ik aankwam, ja.
0: Oké, okay,
3: ik ga gewoon aanbellen.
0: Ja, doe maar, spannend.
3: Er zijn twee bellen, ik duw op ze allebei.
0: Ja.
3: Jolien, daar is ze. Aha! Jolien, ben jij Jolien?
4: Oh, ja.
3: Hallo. Ja, ik heb je Vincent aan de lijn, ik ga je meteen op luidspreker zetten. Ja, jij hebt gebeld daar rond, hè? Klopt dat?
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, jij wou graag zo snel mogelijk de kerstmis.
4: Absoluut.
3: Wat vind je van mijn outfit?
4: Geweldig.
3: Ja? Maar dat is niet alles. We gaan meer doen. Geef ons anders gewoon een klein uurtje.
4: Ja?
3: En mogen wij in je voortuin even...
4: Want... Ga ik gaan?
3: Ja?
4: Ja.
3: Oh, oké, okay, top. Dan gaan wij gewoon binnen een uurtje terug aanbellen. En ik zou zeggen, kijk nog niet door de voorruit en zo.
4: Oké.
3: Okay. Laat u verrassen, goed?
4: Ja, zeker.
3: Top. Kijk goed. Voilà, Vincent, wij gaan er hier aan beginnen, denk ik.
0: Ja, goed, dat is goed, Gerben, dankjewel. Ik moet zeggen dat luisteraar jullie nog bijzonder goed dat daar woorden komen voor iemand die uit het niets een verkleden Gerben Tuurlings voor haar deur heeft staan. Het is echt...
3: Ja, dat is wel waar, eigenlijk.
0: Du jamais vu, eigenlijk. Het is echt crazy. Wat een dag vandaag. Er komen heel wat reacties binnen op de beslissing van de VRT om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival.
2: Ja, de vakbonden bij de VRT zijn daar niet over te spreken. Zeker de Socialistische Vakbond niet. Die reageert met afschuw op de beslissing en zegt dat ze er alles aan zullen doen om dat te verhinderen dat het Eurovisie Songfestival op het scherm komt. En Tim Verlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen. Dat is de laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Anjolkowski en de Nederlander Groene. Tim Verlier die won de omloop van het Houtland vorig jaar ook al.
0: Voor het weer gaan we naar Frank du Bocage in España. Por favor, dag Frank.
5: Dag Vincent.
0: Heb je flink gefietst vandaag?
5: Ja, we hebben echt wel flink gefietst, maar het is hier verschrikkelijk warm.
0: Ja.
5: En we hebben hier een rit gedaan van in de 90 kilometer, dat is 92 kilometer.
0: Ja.
5: En we zijn allemaal een beetje, hoe moet ik dat zeggen? We zitten nu wel te genieten, een beetje aperitief aan het drinken. We hebben het nodig, we moeten relaxen en ontspannen. Ja.
0: Wie had dat ook kunnen voorspellen dat het warm ging zijn in Spanje en september, zeg? Verdorie toch?
5: Ja, maar dat was ook hetzelfde, dat was helemaal het probleem. Ja.
0: Het is hier fantastisch fietsweer, Frank. Het is maar dat je het weet. Hier in België, het is ongelooflijk.
5: Ja, eigenlijk is het vandaag voor te fietsen is het in België iets beter dan in vergelijking met Spanje. Spanje is iets te warm. Ik zag toch 23 graden op meerdere plaatsen in het binnenland. Dus dat ziet er allemaal prima uit. De zon is ook van de partij, wat hoge wolkenvelden, dat wel. Maar het is wel altijd dat eigenlijk vanavond en nacht dat er nog eventjes een wat meer bewolking gaat sijpelen vanaf het noordwesten. Tijdelijk kan er misschien ook een spat regen vallen. En de temperaturen gaan morgen dan ook iets lager zijn. Het is eigenlijk een koudfront die over het land trekt. Dus dat wil zeggen dat we richting 19 graden gaan. En voor de rest ziet het er goed uit. Want die storing is eigenlijk ons land al uit morgen vroeg. Dus gaan we redelijk wat zon hebben met af en toe wat stapelwolken. Dus ook morgen gaat al wel goed meevallen.
0: Alright, dat is fijn om te horen. Kunnen we dat volhouden voor een periode of is het na morgen voorbij?
5: Nee, vrijdag tenminste gaat het prima zijn. Het gaat echt een topdag zijn, zelfs een zonovergoten dag met temperaturen die kunnen klimmen naar 23 graden. Dus echt wel zeer aangenaam weer. Het weekend zelf, zaterdag, lijkt er iets meer bewolking opnieuw te zijn. Het is ook weer een zwakke storing die toch ergens dicht in de buurt ligt. Dus dat kan het eigenlijk wel meer bewolking geven met mogelijk ook wat regen. Maar ik denk dat het geen verregende dag gaat zijn. Daarmee is zaterdag wel de slechtste dag, want zondag zouden het opnieuw herstellen. Dan krijgen we dus meer en meer zonnestapelwolken en temperatuur ook van 2, 23 graden. Zo een beetje constant, hè, door die zuidelijke stroming, dat de temperaturen wel weer boven de 20 graden gaan uitkomen.
0: Alright, dat is prima. Frank, dankjewel. Zeg, jij zit in Torrevieja zeker, hè? Is dat niet?
5: Ja, dat klopt, ja.
0: We hebben een bericht gekregen van een luisteraar Thibaut, die zegt, Frank is altijd welkom voor een drankje in onze bar in Ciudad Quesada, vlakbij Torrevieja. Dus, ah. Je bent uitgenodigd bij een luisteraar op café, Frank. Allee, dat is toch uiteindelijk...
5: Ja,
0: mijn Spaans is muchos rustig, maar het heet Ciudad Quesada.
5: Quesada, Ciudad Quesada.
0: Ja.
5: En de bar zelf, hoe noemt hij?
0: Ja, dat heeft die boze niet bijgezet. Ik zal het even vragen en dan laat ik het weten. Is het goed?
5: Ja, wel, maar dan gaan we sowieso langs gaan. Sowieso.
0: Ah, wel.
5: Ja.
0: Dat is goed. Top. Ik geef het door, Frank. Tot morgen.
5: Dat is goed. Zal ik het
0: uit. Alright, dan moeten we nog kijken hoe het zit op de weg, terwijl je misschien op de achtergrond iemand van de bungee jump hoorde knallen. Met een schreeuw uit het diepst van de ziel. Zes files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E17 moet je 3 kwartier bijtellen, vanaf Lokeren tot Gent-Brugge. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten, van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de Ringeland-Gent richting Destelbergen 16 minuten, van Gent-Zeehaven tot Destelbergen. A12 richting Antwerpen 12 minuten, vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En 11 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. Op de E313 11 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Naar het werk per helikopter in plaats van in de file te staan. Knuffelen met koeien. Een bungee jump doen. Een fiets winnen. Er gebeurt heel veel op Yes Day vandaag.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: En iedereen heeft verschillende redenen waarom iets bepaald hun droom is. En dat geldt ook voor Nathalie, 46 uit de Massenhoven. Dag Nathalie.
3: Dag Vincent.
0: Nathalie, je hebt een redelijk specifieke droom met vooral een specifieke reden. Vertel eens wat jij hebt doorgestuurd via de Q-app.
3: Mijn droom was vooral om mijn kinderen eens te verrassen en te bedanken, omdat ik ga momenteel nogal door een moeilijke periode. Begin mei is er borstkanker bij mij vastgesteld. Ik ben momenteel nog mijn laatste chemobehandelingen aan het krijgen. Maar ja, mijn kinderen, ja, de grote vakantie is daardoor ook wel een beetje in het water gevallen. We hebben niet veel kunnen doen, maar die hebben dat zonder deuren, zonder dagen aanvaard. En daarom dat ik zoiets had van, ik wil bij deze hun daarvoor bedanken.
0: Dat is fantastisch mooi dat je kinderen op de eerste plaats wil zeggen. Eerst heel even terug naar jou. Hoe gaat het met jou? De behandeling, lijkt die te werken? Krijg je het allemaal een beetje verteerd? Hoe zit dat?
3: De behandeling lijkt wel aan te slagen, omdat de dingen toch al gekrompen is. Dus daar niet van. Maar de chemobehandeling zelf is gewoon heel zwaar.
0: Ja, het is een sloophamer, dat kan ik mij inderdaad inbeelden. Je kinderen, schets eens even. Met hoeveel zijn ze? Hoe oud zijn ze? Wat doen ze graag in het leven?
3: Ik heb 2 kinderen. Een zoon van 16 jaar en een dochter van 13. Mm-hmm. En voor de rest, wat doen ze graag? Vooral veel pretparkje. Mijn zoon dan vooral en mijn dochter is vooral paardrijden, dat hij haar passie dan heeft gemaakt en zo.
0: Oké, dus ze houden wel van wat avontuur in het leven, als ik het zo hoor.
3: Avontuur, ja, dat kun je wel zeggen eigenlijk, ja.
0: Dat is goed, want ik heb iets in mijn achterhoofd wat we zouden kunnen doen met jou en jouw kinderen, voor jou en jouw kinderen. Ik heb daar Céline van Uitsel voor nodig. En Paulien, wil jij even, want ik denk dat jij weet waarover het gaat, een berichtje sturen naar Wilma Jonas?
4: Ik kan berichtjes sturen.
0: Het is een mooie dag vandaag, volgens mij kan hij wel.
4: Dat moet toch lukken.
0: Nathalie, ik ga je zo meteen via WhatsApp een adres sturen. Ga daar naartoe met de kinderen en doe ze vanaf een kilometer daarvoor of zo blinddoek, als ze niet te veel kunnen zien. Goed?
3: Oké, doe ik.
0: Ja, ik weet dat dat allemaal cryptisch en vaag is, maar ik beloof plechtig, want je hebt uiteraard een gevoelige snaar geraakt. Ik beloof plechtig dat het de moeite zal zijn. Echt waar. Het is Yes Day voor iets, oké?
3: Ja, ik geloof u, Vincent. Geen probleem.
0: We brullen samen yes zo meteen. Tot straks.
5: Hema!
6: Hubo!
5: Hema!
1: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
1: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
1: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
5: Humo!
1: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Ligt het op? Laat het op, werkt het op stroom.
8: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Vanavond bij VTM willen Elke en Denzel hulp van de experts in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 zit Adam Driver op een planeet die hem niet bevalt. In 65. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Tommelien Thijs bij Vincent Live en Atlas uiteraard. Paulien, wat een sacraal moment. Je bent op de music met Tommelien Thijs live vanuit Hals.
1: Dat is echt. Alles komt samen.
0: Voilà, je kan stoppen eigenlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Hoogtepunt is bereikt.
1: Okay, afscheid volgt volgende week.
0: Ja, als afscheid cadeau mag je van de bungee jump springen. Wat nog tot 7 uur sta je op de Hopmarkt in Aalst. Kan je een bungee jump komen doen als het op jouw bucketlist staat. Als dat jouw wens is. Als je yes wilt zeggen tegen een bungee jump. Want de hele dag zeggen we yes tegen allerlei vragen. En we hebben al een beetje van alles gehad. Hè? Van, hey Vincent, ik wil graag acteren in familie. Hey Vincent, ik wil dat het kerst is. Hey Vincent, ik wil koeien knuffelen. Maar ik denk dat dit misschien wel de vraag is die we het minst van al hadden zien komen. Aan de lijn, Charlotte, 31 uit Kortrijk. Dag Charlotte.
2: Hallo.
0: Charlotte, op welke vraag wil jij graag yes krijgen als antwoord?
2: Ik wil graag op date met Ruben van Gucht.
0: Oké, dat moet je wel even uitleggen, denk ik, voor sommige mensen thuis. En voor mezelf.
2: Ja, wel, ik denk het ook. Ik denk eigenlijk achter dat masker van dominantie en arrogantie dat er eigenlijk best wel een lieve jongen schuilt. Dus ik wil daar graag eens te weten komen.
0: En die wil jij leren kennen eigenlijk. Heb je voor dit alles eigenlijk al contact met Ruben proberen opzoeken of hem al eens ontmoet? Of moet je mij dat inbeelden?
2: Ik heb hem al eens ontmoet in zijn programma. Maar voor de rest heb ik nog geen contact op het toch maar hebben. Dus dat zal de eerste keer zijn. Hè,
0: ja. Jij staat niet in dat boek van hem? Op de lijst?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Of nog niet. Sorry, ik loop vooruit op de zaken. De date moet nog plaatsvinden natuurlijk, als het lukt. Nu, ik heb Ruben zijn nummer. Zullen we hem gewoon bellen?
2: Ja.
0: Oké, dan gaan we Ruben van Gucht bellen en eens vragen of hij op date wil. En wanneer wil je gaan eigenlijk?
2: Vanavond.
0: Ah, oh. Ja. Charlotte, laat er geen gas over groeien. Dag Ruben, Vincent Virus van Q-Music hier. Alles goed?
3: Vincent, goedemiddag. Ja, alles goed. Dank je. Met u ook.
0: En met mij gaat eigenlijk alles prima. Het is vandaag bij Q-Music Yes Day. Dus we zeggen ja tegen zoveel mogelijk dromen van Q-luisteraars. En ik heb een Q-luisteraar aan de lijn. Haar naam is Charlotte. En ze heeft een vraag voor jou, Ruben. Mag ze die stellen?
3: De vragen staat vrij, maar ik weet niet wat ik erop kan antwoorden, maar vragen staat vrij.
0: Charlotte, take it away.
2: Dag Ruben, heb je zin om vanavond mee op date te gaan met mij?
3: Wow, dat is wel heel direct. Ja, waarom niet?

0: natuurlijk, ja. Je moet durven springen in het leven, zeker.
1: Sure. Ja, dat is wel zo. Charlotte, je hebt er ook een reden voor, hè? Misschien kan je die ook best al vertellen.
2: Ruben, ik denk dat achter jouw masker van dominantie dat er eigenlijk beste lieve jongens schuilt. En ik zou dat graag eens beter leren kennen.
1: Hey, Ruben.
0: Maar daar heb je nu al, daar heb je nu sowieso al de waarheid benoemd. Ik ben zeker een lieve jongen, dus die gaan we leren kennen.
1: Oké, dan is het denk ik tijd om praktische afspraken te maken. Ruben, ik vind het fantastisch dat jij gewoon ja zegt en durft en wilt springen. Dus misschien mag jij kiezen waar het plaatsvindt vanavond.
0: Wie, ik of zij?
1: Jij, Ruben, toch? Ja, omdat je wilt meewerken.
2: Ja, Ruben, jij bent de man, hè.
0: Ja, wel, als het vanavond nog moet gebeuren, dan ligt wel bij mij in de buurt. Want ik ben nog onderweg met de wagen. Ik ben pas binnen 3 kwartier thuis.
1: Oké. Okay.
0: Dus dan liefst bij mij in het dorp. Daar zijn een paar restaurantjes. Dus als jij in de mogelijkheid bent om tot in Weert te komen, dan met heel veel plezier.
1: Charlotte, gaat dat lukken? Weert? Dat is bij Mechelen.
2: Ik heb een auto, dus absoluut.
1: Oké, dat is goed. Maar dan gaan we achter de schermen het restaurantje, het adres uitwisselen. En is het goed dat ik dan straks terugbel voor de eerste ontmoeting zo net voor de date begint?
0: Ja. Maar Vincent, opgelet, je hebt nu gezegd, Weert bij Mechelen, dat is Weerde. Ik zou niet willen dat het verkeerd staat, het is Weert in Bornem. Want anders staat het verkeerd.
1: Ah ja, oké, dat is goed.
3: Dat is een belangrijk detail.
1: Dank u wel daarvoor, Ruben. Dat zou nogal wat roet in het eten gooien. Ruben van Gucht, dank je wel om op te nemen en mee te doen aan dit doldwaas verhaal. En Charlotte, veel succes, hè.
2: Ja, dank u.
1: We bellen straks.
4: Dit is deze

0: Lost Frequencies, wij vinden het live en live it all. Dat doen we vandaag, leven aan 100 per uur op YesD. Uit de duizenden inschrijvingen die het team van Vincent Live heeft geselecteerd voor YesD, zijn er een paar geweest die onze aandacht trok. Er is er eentje geweest waarvan ik dacht, ja, dat gaat echt nooit binnenkomen, maar het is toch gebeurd. Ik ga daar zo meteen werk van maken. Maar eerst gaan we naar onze goede vriend Gerben Tuurlings. Die is een kerstelf. En er is een luisteraar die heel graag kerst wilt vieren en wilt voelen. Nu al 93 dagen te vroeg. En Gerben, die kan er veel van zeggen, maar het is een man met een plan.
1: Ja, Vincent, we staan hier dus nu in de voortuin van luisteraar Jolien in Assen. En we zijn hier volop bezig met het hier helemaal kerstproef te maken. We hebben hier twee rendieren, kerstbomen, lampjes, alles wat het... Ja, ook nog een brievenbus, kom maar. Ja, geef maar hier.
0: Brievenbus?
1: Nog, echt alles, is hier precies een kerstmarkt aan het worden. Lampjes, alles wat bij kerst hoort, hè. Hopla, dat even neerzetten. Voilà, dus dat komt hier helemaal goed. Het is fenomenaal. Prachtig. Ja, Jolien gaat blij zijn, daar ben ik zeker van.
0: Ja, Jolien zit binnen verschanst in huis. Die mag niks zien. Die mag straks voor het eerst haar deur open doen. En die komt gewoon binnen in Winter Wonderland. Verder gaat luisteraar Nathalie haar kinderen verrassen. En het is nodig ook, want ze hebben een hele heftige zomer achter de rug. Luisteraar Charlotte die gaat op date met Ruben van Gucht. Misschien dat we die dan volgend jaar extra moeten verzorgen. Omdat die nog moet komen van wat er vanavond daar staat te gebeuren.
2: Dat kan, hè.
0: Straks prik ik nog eens door naar al die verhalen. Ze gaan allemaal een einde kennen voor het 7 uur is. En Paulien moet natuurlijk nog springen van de bungee jump hier hiernaast. Want als Paulien springt, dan spring ik.
2: Ik moet dringend nieuws gaan lezen, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Dat is voor zo meteen naar Ed Sheeran en Thinking Out Loud bij Q.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van Nieuws.
4: Goedenavond. De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Zij vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten die wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD.
5: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël. Die een genocide pleegt. We denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat en dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
4: Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, zegt bevoegd minister Rob Eenders.
6: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwartwerk en sociale dumping werken.
4: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oljeski in het zuiden van het land. Russische troepen houden de stad al maanden omsingeld. In de stad zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder wie 200 kinderen. 4 maanden geleden is daarvoor het laatste voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen. In Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. Dat is de laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislaw Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen.
3: Ah, de Dylan.
4: Timmerlier, die won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. En onze Belgische tennisvrouwen moeten het doen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Zij spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het al doen zonder Elise Mertens en Jeline van Drommen, die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal ook kans op een bui. Morgen krijgen we veel zon, af en toe wat wolken en ook droog bij maximaal tot 19 graden.
3: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je een kwartier bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Antwerpen E3 13, een kwartier extra van Massenhoofd tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring 13 minuten van Grimbergen tot Jette. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
7: Vincent Live presenteert Yes Day.
3: Nog een uurtje zeg ik yes tegen de dromen van heel wat Q-luisteraars. Verwacht een streepje kerst. Verwacht Ruben van Gucht op date met luisteraar Charlotte. Verwacht Paulien die van een bungee jump springt in haar hometown Aalst. En verwacht het verhaal van Nathalie uit Massenhoven. Ik had ze daar net al aan de lijn. En zij wil graag haar kinderen bedanken omdat ze haar zo hard gesteund heeft tijdens de behandelingen voor borstkanker afgelopen zomer. Hun vakantie is in het water gevallen en de kinderen moeten even terug op de voorgrond geplaatst worden. Ik heb een plan. Het is mooi weer. Het is zo'n prachtige Indian Summerdag. En we hebben iets gefixt. Ze is richting Gent aan het rijden met haar kinderen geblinddoekt op de achterbank. Want ze gaan samen zo meteen ontdekken wat er op de planning staat. Samen met Céline van Uitsel. Dat is voor na Abt van Rosé en Bruno Mars.

0: Vincent Live presenteert Yes!
1: Yes!
0: Yes! Yes Day!
2: Tussen 7 uur deze ochtend en 4 uur deze middag heb ik hier het land doorkruist om tegen mensen yes te gaan zeggen, hun dromen werkelijkheid te laten worden. Maar sinds 4 uur zenden we uit vanuit Aals met Vincent Live. En dus hebben we vliegende reporters. Gerben Tuurlings, die is ergens kerst aan het vieren. Maar Céline van Uitsel, die staat ook ergens zichzelf te zijn. Dag Céline, een hele goede avond.
3: Hallo! Een hele goede avond. Het is hier super, super spannend. Ik sta hier in het midden van de wei naast Nathalie en haar twee kinderen. Nathalie, die heeft een grote droom die ze in vervulling wil doen gaan. En we gaan dat gewoon doen. Ik zou zeggen, doe jullie blinddoeken maar af en kijk eens heel goed achter jullie. Wat was die reactie?
4: Heel, heel schoon en heel mooi van ons.
3: Jullie gaan zo dadelijk een ballonvlucht maken. Hadden jullie dat verwacht?
4: Nee, eigenlijk echt niet hoor. Dat was echt een droom van mij, een bucketlist ook echt.
3: Een bucketlist. Nu wel een heel belangrijke vraag. Hebben jullie een beetje hoogtevrees?
5: Ja.
3: Een klein beetje, maar kom, we gaan al een beetje dichter, want de ballon die staat volledig klaar. Er zit, de piloot zit er al in. Het is een heel gezellige mand en jullie mogen daar gewoon rechtstreeks inkruipen.
2: Amai.
3: Hebben jullie zin om te vliegen?
4: Tuurlijk. Altijd.
3: En Nathalie, ben jij een beetje zenuwachtig? Want jij hebt dat natuurlijk allemaal geregeld voor je lieve kinderen.
6: Ik ben eigenlijk heel zenuwachtig, maar ik ben blij dat hun reactie zo fantastisch is. Ik begin er zelf van te wenen, maar ik ben een beetje emotioneel. Gewoon, ja...
3: Dat jullie zo gezamenlijk
6: ja,
3: natuurlijk,
6: ja,
3: natuurlijk. Ja. En zo een gezonde zenuw, dat is normaal. Vincent, ik zou het zelf ook niet durven, want dat is echt een hele grote ballon. Dat mandje is ook een klein beetje kleiner dan ik dacht in het echt, maar dat is allemaal super veilig. Dus ik zou zeggen, ga maar naar de piloot. Die gaat jullie heel huids terugbrengen. Oh, amai, dat is hier heel, heel warm aan mijn voeten, maar dat is ongelooflijk. Je moet het zien. Het is een prachtig, mooie, grote Q-ballon, waar onze piloot en onze weerman natuurlijk in zit.
2: Ja.
3: Ik zie de kids erin stappen. Oh, ik zou het zelf niet durven. Denk ik.
2: Allee, Céline, dus ik dacht dat jij meeging met de Q-luchtballon.
3: De verbinding die valt hier stilaan weg. Ik hoor die niet zo goed. En nu stapt natuurlijk ook Nathalie in de mand. Mannetjes, vooraleer ik jullie ga laten gaan, gaan jullie amuseren?
4: Tuurlijk, altijd.
3: Nee, we moeten, het is Yes Day, jullie moeten roepen Yes.
4: Yes!
3: Ah, voilà, dat is het antwoord dat we wilden horen. Ze gaan hier zo dadelijk opstijgen. Ik zou zeggen aan de luisteraars, kijk allemaal eens naar buiten, want het zou wel kunnen dat jullie ze zien passeren. Dus het is mooi.
2: Ja, waar is het precies te doen? Waar is het precies te doen, Céline?
3: Het is rond Gent. Dus ik denk iedereen in en rond Gent. Oeh, amai. Amai, ik ga mij verwijderen, want dit is niks voor mij. Ik vind het heel cool, maar ik zeg no.
2: Zebiet wordt Céline opgefikt door Weerman Jonas. Dat zou nog een goede Highline-artikel zijn. Ongelooflijk. Céline van Uitsel, dankjewel om Nathalie, die een paar zeer heftige maanden achter de rug heeft met borstkankerbehandeling, om haar te helpen om haar kinderen nog eens op de eerste plaats te zetten. Supergoed gedaan. Die luchtballon die gaat echt opstijgen as we speak.
3: Ja, ja. En ze zwaaien nog. Ze zien er allemaal heel gelukkig uit. Dus.
2: Ah, fantastisch.
3: Ben heel bij. Oh, ze gaan ook echt de lucht in. Ik zie het mandje al gaan. Mannetjes.
2: Oh, ja.
3: Tot later.
2: Céline, jij moet nu doorrijden naar de date van Ruben van Gucht.
3: Ja, ik moet naar die date, maar dat is toch niet met mij, hè?
2: Dat is nog een idee eigenlijk, denk ik.
0: Yes Day. Let's have some fun. Yes, zeg het tegen het huis van je dromen. Jij kunt dat. Imo. Let's Imo. Vincent Live. Let's have some fun.

0: Coldplay en Viva La Vida. We hebben een bepaalde zangeres met een bepaalde seizoenshit uit een diepvriezer gehaald voor zometeen. Want we gaan kerst vieren bij een luisteraar thuis waar Gerbe een en ander heeft geïnstalleerd. Maar eerst geven we de hele dag op Yes Day fietsen weg. Want dat was een van de vragen die het vaakst, nee, het allervaakst eigenlijk binnenkwam via qmusic.be. Mensen die een fiets nodig hadden. Soms een fiets voor zoon of dochter lief. Soms een stadsfiets, een bakfiets, een e-bike. Het is allemaal de revue gepasseerd. En dus hebben we 10 fietsen die we weggeven deze uitzending, deze Vincent Live. En ik ga er nog eens eentje weggeven. Even kijken wie hier allemaal op de lijn hangt. Hallo met wie?
1: Hallo met Ilona.
0: Dag Ilona, het is Vincent Viris van Q-Music hier. Jij kan blijkbaar in één woord samenvatten waarom jij graag een fiets wilt op Yes Day.
1: Ja Vincent, reedzeer.
0: Reedzeer? Oei, is het zo ernstig?
1: Daarom heb ik een fiets nodig.
0: Is het zo ernstig, de reedzeer?
1: Ik vind ook van wel, ik heb al 2 keer in die zadel op de fiets laten zitten en gisteren nog een toertje gemaakt met vrouw en kind. En het blijft, hè. Het blijft.
0: Alright, Ilona, dan gaan we ervoor zorgen dat jij een nieuwe fiets kan gaan halen bij Moleculen. En je mag zelf kiezen de welke en met welk zadel. Goed?
1: Heel fijn. Super, dikke merci. Ik ben echt raar oprecht gemaakt.
0: Jij hebt een fiets nodig tegen reetzeer en wij zeggen daar yes tegen. Dat komt helemaal in orde. Veel plezier met je reetzeer. Tot ziens.
1: Dankjewel.
2: Hij kan prachtig zingen. Hij staat altijd klaar met een inspirerende levenswijsheid.
3: Ach, de vlot trekt buiten nog eens.
2: En hij heeft een enorme aaibaarheidsfactor.
4: Jij bent een rijdende piemel.
2: Alex Agnew is het perfecte gezelschap om je dag goed te starten.
5: Jesus, gast, menig dat is slimebal.
2: De Alex Agnew Awards. Elke maandagochtend bij Maarten Dorothee. Morgenochtend om 7:45 de Daily Tijdmachine van Jens den Donker.
6: Maak jullie klaar voor de tijdreis van jullie leven, baby's?
7: Maarten en Dorothee, je dag is goed.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
11: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
10: Je familiefoto's?
11: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
10: De buren?
12: Zeg, is dat een hert?
13: Nee, dat is een everzwijn.
10: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
14: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
11: Ach.
14: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
15: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: De zomerhit van afgelopen zomer.
1: Vincent Live presenteert
2: Yes!
3: Yes!
1: Yes! Yes Day!
0: Het zit er bijna op, Yes Day. De laatste mensen doen hier een bungee jump op de hopmarkt van Aalst. Ik heb nog een slot gereserveerd voor jou, Paulien.
4: Maar alleen, nee. Iemand anders mag dat ook.
0: Kijk, die droombeelden dat we op televisie kunnen uitzenden van Aalst.
4: Ja, maar ik ben heel blij dat ik het op televisie kan zien.
0: Maar je kan daarboven in het echt gaan kijken, hè, Paulien? Dat is toch een once-in-a-lifetime opportunity. Stad van je dromen. Alsof je een vogel was die erover vliegt.
4: Dat is wel waar. Maar dan dat springen, hè. Nee, ik ga het niet doen.
0: Je hebt echt een tijdslot gereserveerd, hè.
4: Maar dat is niet waar.
0: Ja, net voor 7 uur.
4: Dat ga je zelf, hoor.
0: Nee, dit is voor Paulien van het nieuws. Ik zei het sis van hier. Ah ja, dat moet ze zeker, zeiden de mensen van de bungee jump.
4: Ik vind wel andere mensen die dat willen doen voor mij.
0: Goed, er zijn andere dromen waar we wel yes op kunnen zeggen. Mijn droom... Ik heb één vraag eigenlijk op heel deze dag. Ik zeg tegen iedereen yes. Ja. Mijn vraag is Paulien de bungee jump laten doen. Maar goed, op andere dromen zeggen we wel yes. En ik doe dat niet alleen. Ik heb luisteraars naar Parijs naar Ibiza gestuurd. En luisteraars hebben met koeien geknuffeld. En Gerben Tuurlings die gooit zichzelf ook in de strijd. 93 dagen te vroeg, meer bepaald, is die kerst aan het vieren. Dag Gerben.
5: Ah, dag Vincent.
0: Vat nog eens samen waar je staat, wat je ziet en wat je allemaal aan het doen bent.
5: Ik sta in Assen voor het huis van luisteraar Jolien en we hebben dat hier compleet kerstproef gemaakt. Het is er los over. Ik ga er eerlijk over zijn. Ik ga er niet te veel spoilen.
0: Ik zie nu de livestream. Hoe zie je eruit?
5: Ah ja, mijn eigen pak ook nog. Ja, dat is mijn eigen pak. Allee, Vincent, by the way, dat is de laatste keer dat ik ja op u zeg als jij vraagt. Terwijl ik niet weet wat ik moet gaan doen, want dit gaat niet meer. Kijk dit pak.
0: Ja, ik heb even de foto gepakt, dank u. Ja.
5: Ja,
0: dus, maar vertel vooral verder.
5: Ja, dus het staat hier prachtig vol met van alles. Er is hier een sneeuwkanon, maar ik ga nog niet te veel spoilen. Ik ga het aan de luisteraar zelf laten om te ontdekken. Dus ik ga nu aanbellen.
0: Oh ja.
5: Dan is de moment supreme daar, hè.
0: Oké, okay, spannend.
5: Ja?
0: Ja, doe maar.
5: Oké. Okay. Het grappige is ook, uw bel is ook kerstsfeer. Ah, daar zijn ze al, Jolien!
6: Jolien!
5: Vind je het?
6: Ja, heel mooi. Heel veel.
5: Het is veel, hè?
6: Maar het is oké, okay. Kerst mag veel zijn.
5: Ja. Ja. Jij ervan, meneer?
7: Blij dat hier weg was in zijn beach.
5: Nee, dat is dus niet waar. Dat is dus niet waar. Goed nieuws, dat blijft hier ook de hele avond staan nog. Want ze komen dan morgen pas ophalen, zodat je daar toch nog van kunt genieten. Hè.
6: Ja, vanavond alle lichtjes, keileuk.
5: Voilà. En nog meer, kom maar even mee naar buiten. Je hebt hier dus ook een sneeuwkanon. Zal ik het eens opzetten?
6: Oh.
5: Ik ga het sneeuwkanon even opzetten. Oppassen, er is ook een klein meisje bij. Wat is jouw naam?
8: Chloe.
5: Wat vind je er allemaal van? Oh, mijn hoed valt uit. Oh, Chloe, oppassen voor het sneeuwkanon. Wow. Ja, dat is mooi, hè. Moet ik het terug uitzetten? Oh, chaos. Ik zet het terug uit. Leuk, hè,
0: je hebt een kind ondergesneeuwd, Gerben.
5: Oh. Ja, dat was niet de bedoeling, hè. Het is allemaal voor de goede zaak, hè, Vincent.
0: Yes.
5: Maar wat vinden jullie er nu van? Zijn jullie blij of niet, Chloe?
8: Ja.
5: En Jolien, is uw dag geslaagd?
6: Absoluut. Kerst met 22 graden.
5: 25 graden zelf. Het is fenomenaal, hè, met deze prachtig zonnetje kerst vieren.
6: Absoluut, hè. Het biedt nog een terrasje. En...
5: Voilà, een glühwein erbij. Een warm chocomelk. Ik hoor u, Jolien.
6: Oh. Heb je daarbij glühwein?
5: We kunnen dat regelen, Ja, er doet er hier ook allemaal mensen, Vincent. Het ziet er natuurlijk ook heel raar uit allemaal, hè. Maar de hele buurt weet natuurlijk nu waar Jolien woont. Voilà.
0: Ja, Gerben, absoluut, je hebt het fantastisch gedaan. Je bent de beste kerstelf die ik ooit gezien heb. En nu ik dit weet, kijk ik nog meer uit naar het kerstseizoen dan ik al deed hiervoor. Want dit pakje hebben we aangekocht, dus dat mag je houden voor de komende maanden. Gerben, dankjewel en tot ziens.
5: Nee.

0: De inbox van Key Music was te voorspellen, hè. Lovers and Haters. Gregory stuurt zelfs, ik was vergeten hoe lang dat nummer zelfs duurt. Gregory, geen nood, de donkere maanden komen eraan. We gaan je geheugen opfrissen. We hebben nog een fiets in de aanbieding, de allerlaatste voor op deze Yes Day. En we moeten natuurlijk weten hoe het afloopt op de date van Charlotte en Ruben van Gucht. Voor duidelijkheid een andere Charlotte, Charlotte Q-luisteraar. Ja. Niet de mama van zijn kinderen uiteraard, want dan weten we dat die date afloopt. En dat is allemaal voor zometeen. Eerst, Paulien, gaat er een Belgische wagentje rijden op de maan.
1: Ja, dat is een zogenaamde maanrover. Dat is een Belgisch bedrijf, die heeft een prototype klaar. En het wagentje zal meevliegen met een maanmissie van Amazon-baas Jeff Bezos.
0: En is het omdat wij ervaring hebben in het rijden op oneffen wegen? Of waarom is dat precies?
1: Ik vermoed van wel, ja.
0: Waters overwinnen en zo. Ja, zit dat gewoon de E40, dat is ongelooflijk.
1: De Belgische maanrover zal de Zuidpool van de maan gaan verkennen. En de Red Dragons die zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Zij verloren in de kwartfinale van Slovenië met 3 sets tegen 1. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen krijgen we veel zon, af en toe wat wolken, maar het blijft wel droog bij maxima tot 19 graden.
0: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 10 minuten bij van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Op de E40 richting Brussel 8 minuten extra van Everen tot de Kortenberglaan. Brusselse buitenring 8 minuten van Grimbergen tot Wemmel. E313 richting Antwerpen 7 minuten vanaf Frans tot Antwerpen Oost. En op de ring rond Gender richting Merelbeke 5 minuten van Evergem tot de Brugse Vaart. Sta je er iets anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En we blijven een beetje in de liefdesfeer.
1: Seks.
0: Want daarnet had luisteraar Charlotte een vraag voor Yes Day. Het was niet een vraag waar ik yes op kon zeggen, maar wel Ruben van Gucht. 3 keer raden wat hij gedaan heeft.
2: Ja, Ruben, heb je zin om vanavond mee op date te gaan met mij?
3: Wow. Dat is wel heel direct. Ja, waarom niet? Tuurlijk, ja. Je moet durven springen in het leven, zeker.
0: De date gaat plaatsvinden. We zijn allebei onderweg, slash net toegekomen. Het is nu ongeveer aan Taverne Oud Gemeentehuis in Bornem.
4: Wauw.
0: We hebben ook een vliegende cupido naar daar gestuurd. Stelling van Uitsel. Die gaat zo meteen de sfeer opmeten. Als ze er nog zitten. En je weet nooit hoe snel dat gaat.
4: Ja, bij Ruben kan het snel gaan, hè?
0: Ah, wel, het is dat. Dus daar zijn we wel bijzonder benieuwd naar, hoe het daar gaat aflopen. En ik heb nog een allerlaatste fiets die ik mag meegeven, dankzij Moleculen. Die hebben superveel fietsen in hun assortiment. Je mag er eentje van kiezen. Verschillende soorten ook. Je moet één ding doen, en dat is mij overtuigen in de Q-app. Waarom jij een nieuwe fiets nodig hebt. En dan bel ik jou zo meteen misschien op. Er zijn al heel veel berichten binnengekomen, maar dit is le moment suprême.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder, Olivers?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
14: Dag, Simo.
15: Mama, is mijn broodels klaar?
16: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
17: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
15: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
11: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
18: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
19: En voor mijn pensioen?
20: Tweede of derde pijler, juffrouw?
19: Wat lief?
20: En hebt u een VAPZ?
19: Wat?
20: Wat is een VAPZ, juffrouw?
19: Ik weet niet.
18: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
19: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat echt?
18: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
21: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
22: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
21: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
23: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
24: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korrel.

0: Jonas Blue. En JP Cooper met Perfect Strangers. We doen bij Vincent Live vandaag van Yes Day. We zeggen yes tegen de droom van heel wat Q-luisteraars. Ik heb nog één fiets. Eén fiets. Het was de meest gestelde vraag vandaag op Yes Day. Hey Vincent, ik heb een fiets nodig. En dat was heel breed. Een kinderfiets of een e-bike of een stadfiets. Een bakfiets, een beetje van alles. We gaan er gewoon nog één iemand bij halen. Live op de radio. Dus als je hebt ingestuurd voor een fiets, hou je telefoon bij de hand.
1: Maar Katharina?
0: Dag Katharina, Vincent Vieris van Q-Music. Alles goed?
1: Ja hoor, alles goed.
0: Katharina, het is Yes Day vandaag. Ik zeg yes tegen de dromen van heel veel Q-luisteraars. Dus misschien is het intelligent voor jou om jouw droom nog eens samen te vatten live op de radio.
1: Oké, okay, jawel. Mijn twee dochters die rijden met een gewone fiets. Maar zijn altijd weg met mijn elektrische fiets. En ik zou heel graag ook wel nog een keer met mijn eigen fiets kunnen rondrijden. Vandaar zou het wel fijn zijn dat wij een tweede elektrische fiets in ons gezin hebben.
0: Jij wilt een tweede elektrische fiets eigenlijk?
1: Ja.
0: En ik zeg daarop...
1: Maar dat mijn kinderen... Maar blieft.
0: En ik zeg daarop... Yes, kom in orde. Jij krijgt een fiets van ons.
1: Super, dankjewel.
0: Het is de allerlaatste. Dan kan je een van die elektrische fietsen aan je dochters geven. Dan moeten die onderling maar uitvechten wie daarmee mag rijden. En jij krijgt de andere, toch?
1: Ah, super, super. Ik ben super blij.
0: Dat is zeer fijn. Dus ik ben blij voor jou, Katharina. Merci om je in te schrijven. Ja. Je was een van de vele honderden mensen die een fiets wilden, maar daar kan er maar eentje winnen natuurlijk. Tot ziens, hè.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Yo, bye-bye. Dag, Katharina. Alright, zometeen gaan we live over naar Ruben van Gucht op date met een Q-luisteraar. Vincent
2: Live. Hey Vincent, vergeet je niemand? Vincent, hallo.
3: Oei.
2: Goedenavond.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Ja. Dag Vincent, ik spreek met Jorn Lambs. Ik hang hier al heel lang aan de lijn voor u.
0: Je hangt al heel lang aan de lijn. Over hoeveel kwartier spreken we dan?
2: Ja, ik denk dat dat al tegen een uur zal zijn. Ja, ik zou ook toch graag nog een fiets hebben, mocht dat kunnen.
0: Ook graag een fiets. Ja, en heb je daar een specifieke reden voor?
2: Ja, het is zo dat wij hebben net ook een zoontje, net zoals jou. Ja. En mijn vrouwtje moet elke dag

0: Mijn zoontje naar de crash brengen en zij heeft geen rijbewijs en we wonen nu toch op een 13-tal kilometer. Dus ik heb haar toch beloofd dat het nu wordt, dat ze ook eens elektrisch mag naar de crash rijden.
1: Ja. Wat was jouw voornaam nu weer?
0: Jorn.
1: Jorn. Yes, jij krijgt een fiets van ons om het zoontje naar de crash te brengen. De allerlaatste. Ik weet niet hoe, maar we gaan hem wel fixen achter de schermen. Dat komt helemaal goed. Fantastisch, Jorn. Het is je mega gegund. 13 kilometer naar de crash, dat is niet iets dat je niet doet met een gewone fiets, toch? Oh, dan moet je nog terug ook, hè, dat is 26.
0: Ja, ja. Met een zoontje, je had ook nog veel moeten rijden. Dus,
1: het schijnt zo, ja. Dat klopt. Hey, merci om aan de lijn te komen, Jorn. Bye-bye.

0: it all. Er is één verhaal op Yesday dat nog niet is afgerond. Enfin, we willen wel weten hoe het met de luisteraar gaat die in Ibiza zit. We willen ook weten hoe het met de luisteraar gaat verlopen die morgen in de opnames van familie zit. Maar er is één ding now happening.
1: Vincent Live presenteert Yes!
2: Yes!
1: Yes! Yesday.
0: En dat is meer bepaald happening in Bornem. Er is een date gaande tussen luisteraar Charlotte en Ruben van Gucht. En we hebben daar de Cupido van Q-Music op afgestuurd, Céline van Uitsel. Céline, ik ben zo benieuwd en zenuwachtig. En ik voel van alles in mijn onderbuik over dit stukje radio. Vertel me alles.
3: Ik ook. Ik zie ze al zitten. Ik vind het heel spannend. Ik vind het ook een beetje gênant, want ik ga een beetje datecrashen, maar ik kan er gewoon bij zitten. Hè.
0: Okay,
3: het ziet
0: goed,
3: er al heel gezellig uit. Ze zijn al goed aan het babbelen. Volgens mij kennen ze elkaar al zelfs een beetje. Hallo, goedenavond. Sorta als ik er even kan bijzitten. Mag ik naast u komen zitten, Ruben? Ik ga gewoon ineens naast Ruben zitten. Hè. Hallo, dag Ruben. Hoe is het met u?
4: Ja, tot een paar seconden geleden supergoed, maar ik was in een verkennend gesprek met Charlotte, mijn date, ja.
3: Oei, ik ben een beetje komen datecrashen. Ja, sorry Charlotte, dat was niet de bedoeling. Was het al wat gezellig geweest? Wat is het eerste dat je gevraagd hebt aan Ruben?
5: Van waar gaat Jess zeker? Nee, hij begon eigenlijk te springen tegen mij. Ik heb nog geen vraag kunnen stellen.
4: Ik heb nog vragen aan haar aan het stellen. Van wat doet ze? Ik weet al wat ze doet. Ze heeft een nieuwe job waar ze wel gaat aan beginnen. Van waar ze komt, weet ik ook al. Waar ze gaat werken, weet ik ook al. Dus ik ben volop geïnteresseerd in haar verhaal.
3: En klikt het al een beetje?
5: Zeker, ja. Maar het is nog maar bij hen. Dus moet nog een beetje laten wachten. Hè.
3: De avond is nog jong. Weten jullie al wat jullie gaan eten? Niks met loken, Ruben.
4: Niks met loken. We hebben ook nog niets bekeken. Ik vind het gewoon op dit moment interessanter om met haar te praten en aan de menukaart te kijken.
3: Maar ik vind, Vincent, ik vind dat er al een leuke vibe hangt toch wel. Ja, en worden jullie hier gerustgelaten door iedereen?
5: Absoluut, ja. We zijn hier bijna alleen, dus ja, het is zeker gezellig.
3: Het is wel tof als er zo niemand bij jullie komt zitten en zo.
4: Dat is het voordeel van mijn klein dorpje hier. Er wonen maar een paar honderd mensen, dus hier is nooit echt heel veel volk, waardoor dat we onze klein beetje incognito kunnen gedragen.
3: Ja, ik heb natuurlijk wel gezegd waar jullie zitten, dus iedereen is nog welkom om hierbij op het terras te komen zitten, maar dat gaan we niet doen, hè. Dat gaan we niet doen, hè, Charlotte. Ja, wat verwachten jullie van de avond?
5: Een gezellige avond. En ja, we zien wel wat er meer van komt.
3: Oh, ik vind dit spannend. Ik heb nog één belangrijke vraag. Als straks de rekening komt, betaalt jij of gaan we splitten?
4: Zonmeets, sowieso op mij.
3: Zie, je hoort het, hè, Vincent. Ja, ze worden er hier allemaal stil van.
0: Ik denk dat ik morgen in Vincent Live...
4: Worden, maar dat is een no-brainer. Ja, dit is on me,
0: ja. Ja, ik denk dat ik morgen in Vincent Live Charlotte moet terugbellen, want ik wil weten hoe dit gaat.
3: Laten jullie even weten hoe dat geweest is?
4: Ja, hoe moet dat gewoon per sms, moet dat via fax, telefoto's, videomateriaal?
3: Nee. Ik heb gezien dat hier nog een tafeltje vrij is, dus ik ga gewoon even daar zitten en dan eten wij ook iets. En dan moet je straks maar zeggen hoe het geweest is. Goed, Charlotte?
5: Super, ja, top.
3: En dan ga ik het jullie laten doen, want dat is toch gezelliger zo alleen, hè. Ja. Mercikes, geniet ervan en laat het smaken, hè. En zeker, hè, de dessert. Bye-bye. Allee, zeg. Ja, ik vind iets wel... Allee, zou dat nu iets worden?
0: Céline. Ja, ik weet niet, je hebt dat wel fantastisch gedaan, moet ik zeggen. Ik bedoel, als ze ooit...
3: Ja? Als ze naar terug begonnen.
0: Ja, met praten, hoop ik.
3: Ja, met praten, momenteel. Okay. Maar ik zie iets in de lucht. Ik ga het daarbij laten.
0: Dat is prima. Céline, dank je wel.
3: Oh, wacht, nog één ding. Ik zie al een telefoongebaar. Volgens mij gaan ze nummers uitwisselen. Oké, ik vertrek hier. Bye-bye.
0: Oké, dat is goed.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: We moeten morgen echt polshoogte nemen. Maar eerst de nieuwe...

0: Miley Cyrus bij Vincent Live en Bass Persuade. Miley, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Morgen zou ik luisteren naar Vincent Live als je fan bent van Miley. Meer kan ik nu nog niet zeggen.
2: Vincent Live presenteert...
3: Yes!
4: Yes!
2: Yes! Yes Day!
0: Het zit erop. Yes Day. We hebben echt doldwaze dingen gedaan vandaag. We hebben heel veel luisteraars een glimlach op hun gezicht kunnen toveren. We hebben fietsen uitgedeeld. We hebben met kooien geknuffeld. We hebben een luisteraar per helikopter naar het werk gestuurd. Echt van alles. Heel uiteenlopend. Het was een leuke dag. Het was een magische dag. Er hing die typische Q-vibe in de lucht. Dat is enkel mogelijk dankzij... jou, dankzij de Q-luisteraar die open en bloot wensen instuurt via de Q-app en die tijd wilt vrijmaken en de gereed voor is om er helemaal loco voor te gaan. We hebben ons te pletter geamuseerd hier in Aalst. Paulien, ja, ja, deze zin is uitgesproken in Vincent Live.
1: Oh, echt? Ik ga dat uitknippen.
0: We hebben ons te pletter geamuseerd in Aalst. Ik vat het nog één keer samen voor Joren Linse eraan komt.
2: Vandaag was Yes Day bij Vincent Live.
0: Ik stel voor dat de helikopter rustig opstart. Wat is jouw grote droom?
5: Voor één keer vliegen naar mijn
0: stap Barry Mathieu, let's go!
5: Yes!
0: Geef je Brian, dag je mogen naar Parijs, alsjeblieft tellen.
5: Dankjewel.
6: We gaan naar Disneyland!
0: Jentel, jij stapt zo meteen het vliegtuig op. Jij vliegt naar Ibiza. Jonas Blue gaat daar draaien. Je hebt daar een VIP-tafel op je naam staan. En je gaat Jonas Blue ook ontmoeten.
5: Oké, okay, ja. In Ibiza. Oh, Jonas Blue ook nog. Oké, wauw.
0: Arno, als jij er klaar voor bent, dan mag je gewoon springen. Hij heeft yes gezegd. Het kopje is leeg, denk ik. En ik denk niet alleen het kopje, maar goed.
2: Een hele dag lang zei Vincent yes.
3: Yes! Yes!

0: vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Zeven uur, goedenavond. Hier is Thomas.
4: Goedenavond.
3: Ja, sorry, begin maar. Ik ben hier alles kapot aan het maken, Thomas.
4: We gaan ineens door. Ja, doe maar. De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat.
5: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël die een genocide pleegt. Wij denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat en dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
4: Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen.
6: Je hebt daar natuurlijk 2 verschillende aspecten. Het wetenschappelijk aspect, de maan kan ons heel veel leren over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is, ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
4: Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Het is te hopen dat Joren zijn knoppen al terug onder controle heeft.
3: Wat?
4: Want we zijn aan het weer. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokale kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken en droog bij maximaal tot 19 graden. En nu is het aan jou.
3: Ik heb ze gevonden. Zeg, tot over een uur.
4: Ciao.
3: Dat is mijn woord, ciao. Blijf er een keer vanaf. Het verdik. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Dus op de Brusselse buitering tussen Strombeek, Bever en Wemmel, dan verlies je 10 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Ja, jongens, we gaan eraan beginnen. Here we go.
7: Music. Joren Linssen.
3: Ciao, het is weer All You Can Hits. Je avond start met lekker veel hits. Jort Enrique.

0: Zet de radio eens wat luider, maar dan net iets exotischer verteld. Door Enrique Iglesias. En de radio staat luid, want dit is All You Can Hit. Jouw muziekbuffet om de avond lekker op te starten. Het is ook breekje weekje. De woensdag is een klein beetje zoals de helft van een voetbalmatch. Hè? Dus zo even tactiek bespreken voor de resterende tijd. En dan vliegen we er terug in. Leuk. Jorn uit Wervik die is er alvast ingevlogen. Ciao Jorn, blij dat Q-Music opstaat. Wij hebben al een hele dag verhuis achter de rug. En jullie maken het altijd wat aangenamer. Dankjewel daarvoor. Avec plaisir, copain. Je hoort lekker veel Maximum Hits aan het begin van je avond. Henry Moody, zometeen. Ook de ideale avondstarter van Lina komt eraan.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Na de beste Zweedse samenwerking sinds IKEA en Daim

Lina hier. Mama en ik zijn super fan van Cat's Eye. En wij zijn naar het Cat's Eye concert vorige week in de Afwasdome geweest. Kunnen jullie misschien Animal draaien? Dankjewel. Groetjes. All you can hit.

0: All You Can Hit met de nummer 3 uit de Q-top 40, Cat's Eye, Animal. En zometeen onder andere Double D, Daft Punk en Dua Lipa.
1: All You Can Hit.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joehoe.
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
12: Bepat.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/voor je zaak.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
1: Dit is Q.
21: All You Can Hit.
1: Met lekker veel hits.
21: Aan het begin van je avond.
1: One.

0: Het nummer dat bijna campagnelied werd bij Wegen en Verkeer. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. En als je Q luistert rond een uur of zeven in de avond, dan ga je heel veel muziek horen. Want dit is All You Can Hit. De All You Can Eat-formule van de muziek, met andere woorden. De bedoeling is om jouw avond te starten met extra veel lekkere hits. En als je zelf suggesties hebt, drop die dan gewoon met een audiobericht in de Q-app, zoals Tom.
1: Hey Joren, met Tom. Mijn avond kan pas starten als je een hit rijdt van Dua Lipa. Kan jij dat eens fixen voor mij? Dank u.
2: All You Can Hit, met lekker veel hits.

0: Zometeen All You Can Hit met Another en 54 Ultra Talk To You. En je hoort ook de Watermelon Sugar van Harry Styles. En eerst het goede nieuws dat je nergens meer dan 5 minuten verliest op de Vlaamse snelwegen.
1: Joren Linssen.

0: Over dit en exact 21 minuten openen wij de poorten van de avond officieel. Maar daarvoor hebben we iets nodig, met name...
1: Het wachtwoord.
0: De poorten van de avond die kunnen enkel open gedaan worden wanneer jij het wachtwoord zegt. Je krijgt daarom zo meteen van mij twee vragen over het nieuws van de dag. En ook een muziekvraag. En per juist antwoord krijg je een tip voor het wachtwoord. En als je die tips dan samenlegt, dan zou je het wachtwoord moeten kunnen kraken. Dat zou moeten kunnen. Dat is puur hypothetisch, hebben we al gemerkt, de afgelopen twee dagen. Want gisteren en maandag is dat allebei niet gelukt van de eerste keer. Zo klonk het maandag. Wat is volgens jou het wachtwoord? Een stad waar
2: veel...
0: Had gekund, maar nee. Het was Venetië maandag het wachtwoord, niet Oostende. En ook gisteren lukte het maar niet. Wat denk je dat het wachtwoord is van vandaag?
3: Ik neem een schepel.
0: Living? Nee, dat zochten we niet. Het was televisie. Bon, wat zeggen ze ook alweer? Derde keer, goede keer? Zullen we het nog eens proberen? Kom, ik zoek iemand die het wachtwoord kan kraken vanavond. Dus open de Q-app, ga naar berichten en stuur daar ik kraak het wachtwoord. In de Q-app dus. Als jij het aandurft, speel ik zo meteen misschien met jou. Na Bibi Rexha, Fateless, en je hoort ook Eminem en Rihanna.
4: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
8: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Kert van Lidl 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je...

0: Dat was Rihanna, samen met Eminem en The Monster.
1: Het wachtwoord.
0: Elke avond rond een uur of acht openen wij de poorten van het avond officieel. En die poorten gaan enkel open als het wachtwoord gezegd wordt. En dat wachtwoord kan enkel Megan uit Brugge ons vertellen. Hi Megan.
2: Hallo.
0: Jij werkt als assistant manager in een surfclub. Je bent daar nu van naar huis aan het rijden vandaag. Dus kan het kloppen dat ik zeg van binnenkort heb jij niet meer zoveel werk aangezien de zomer gedaan is en de surfclubs dan ook sluiten?
2: Daar heb ik inderdaad niet superveel werk, maar ik ben ook bezig als singer-songwriter, dus ik hoop binnenkort daar fulltime te kunnen werken.
0: Oh, leuk! En wat zijn de plannen? Wat is zo het, als je groot mocht dromen, Megan, wat zou je dan willen doen?
2: Wel, mijn nieuwe EP komt volgend jaar uit in juni en het grootste droom is natuurlijk om op festivals te kunnen optreden.
0: Oké, goed. En heb je zo een festival waar je zegt van hier moet ik echt een keer gestaan hebben en dan kan ik vredig sterven?
2: Ik zou denk ik Pukkelpop kiezen of Tomorrowland.
0: Hey, aim high, hè, zoals ze zeggen. Je weet hoe het werkt, hè.
2: Zeg
0: ik zeg aim high, dat je hoog moet mikken in het leven.
2: Ja, waarom niet?
0: Ja, wel, voilà, kijk, we gaan dat manifesteren. Zeer goed. En ik ga ook manifesteren dat jij vanavond eens het wachtwoord raadt, want dat hebben we nodig om de avondpoorten open te krijgen. Het enige wat je moet doen, is de vragen die ik jou zo meteen stel goed beantwoorden. Je krijgt er zo meteen twee over de actualiteit en één muziekvraag. En per juist antwoord verdien je dus een tip voor het wachtwoord. En als je die samenlegt, dan zou je moeten weten wat dat wachtwoord is. You ready? We gaan het gewoon proberen. We gaan er droog in. Hup. Hier is vraag 1. Simone Biles, dat is een van de grootste turnlegendes aller tijden, die heeft via social media een verrassende onthulling gedaan. In een Get Ready With Me-filmpje, voor de mensen die dat niet kennen, dan schminkt ze zich en dan doet ze kleren aan en zo. Hè. Dan is ze zich aan het klaarmaken en dan vertelt ze ook dat ze haar nieuwe auto gaat ophalen. Want haar vorige auto was gestolen. Nu, Simone die turnt niet alleen, die zwemt ook in het geld. Dus daarom kon ze dat allemaal relativeren. Ik zou het in haar plaats niet zo happy flappy gevonden hebben, want het was een auto van een luxe merk. En dat is de vraag. Megan, wat? Welk luxe automerk reed Simone Biles?
2: Simone, ik moet zeggen dat ik die artiest niet super goed ken.
0: Maar niet iedereen is een artiest, hè, Megan. Het is een turnster. Maar doe een gokje, doe een gokje, doe een gokje. Echt zo, wat is nu zo echt een luxe automerk?
2: Ferrari?
0: Nee, het was Porsche. Maar dat is niet erg, dat is niet erg. Er komen nog vragen. Nog geen tip, maar hier is vraag 2. Ik ga, jij gaat, wij gaan allemaal. Dat is wat Koen en Chris toch graag zouden hebben, want in augustus volgend jaar treedt Clouseau als allereerste Belgische band ooit op in het legendarische Koning Boudewijn Stadion. Wie weet sta je daar ook ooit, hè, Megan?
2: Ja, dat is wel leuk, sorry.
0: Ja, ja, ja. Maar dan moet je ook wel weten hoeveel zitplaatsen er in het Koning Boudewijn Stadion zijn. Je mag er 5000 naast zitten, dus hoeveel zitplaatsen zijn er in het Koning Boudewijn Stadion? Het zijn echt heel veel.
2: Nou, iets van een...
0: Ik denk
2: net iets minder dan 50.000.
0: Wauw. Het was 49.825. Ja, ja, ja, zeker. Hier komt jouw eerste tip voor het wachtwoord. En dat is regen. Dus regen is de eerste tip. En dan nu nog een muziekvraag om af te ronden. Welke Q-music-artiest verdwijnt hier achter slot en grendel, Megan? Ik wil dat je leeft.
2: Ik wil dat je...
0: Ah,
2: ik ken het.
0: Ja, maar hoe heet die nu ook alweer?
2: Goldband?
0: Sorry, zeg nog eens.
2: Goldband?
0: Nee. Het was Maxime.
2: Ah, Maxime.
0: Het was Maxime samen met Hannah May. Ik wil dat je liegt. Ah, doe me toch. Dat betekent dat we één tip hebben voor het wachtwoord en dat is regen. Dus regen is jouw tip. Wat is volgens jou het wachtwoord? Ik wil nu een antwoord, Megan. Je moet iets zeggen, maar ik wil nu een antwoord.
2: Waterval?
0: Waterval is niet het wachtwoord.
2: Oh, wow.
0: Ah, dat betekent dat we verder zoeken. En dan wil ik jou bedanken om mee te spelen. En dan wil ik jou heel veel succes wensen met jouw verdere carrière als singer-songwriter.
2: Dankjewel.
0: Zeg, niet te teleurgesteld zijn, hè, Megan?
2: Nee. Ik geef niet op.
0: Oké, perfect. Maak er een fijne avond van, salut.
2: Dankjewel.
0: Bye bye. We moeten wel nog een wachtwoord kraken. Ik geef jou een tweede tip. Want jij mag mee nadenken. En als je het wachtwoord weet, roep het dan met een audiobericht in de Q-app. We hadden al regen. Tweede tip is... Ik moet mijn zinnen ook eens leren afmaken. Tweede tip is bladeren. Oké, dus bladeren en regen. Wat zou het wachtwoord kunnen zijn op deze 23e september? Als je het antwoord weet, stuur het dan met een audiobericht in de Q-app. Een goed liedje voor bij het seizoen eigenlijk dit. Van jullie?

0: Dat was Judith. Lekker bij dit seizoen, zou ik zeggen. Maar goed. Het wachtwoord, het wordt ondertussen gekraakt in de Q-app, dus we kunnen de poorten van de avond zo meteen openen, zoveel is duidelijk. Zeg, rond 7:50, als de avondpoorten dan eenmaal open zijn, gaan we weer via de Q-top 40, want ik wil elke week twee artiesten uit de Q-top 40 met elkaar verbinden. Dat doen we door een ketting te maken van andere artiesten die ons via van artiest A naar artiest B kunnen brengen. En deze week gaan we van Meteor naar Beyoncé. We gingen maandag, maandag had luisteraar Katrien de suggestie om van Meteor naar Emma Heesters te gaan. En gisteren had Melissa uit Menen dan weer Reggie als volgende stap richting Beyoncé. Want?
1: Reggie heeft al samengewerkt met Emma Heesters.
0: Ja, klopt.
1: Dus Reggie kent ook wel heel wat volk, heel wat buitenlands en internationaal publiek en kennissen. Dus ik denk wel dat wij zo tot bij Beyoncé gaan kunnen geraken.
0: Maar hoe geraken we vandaag van Reggie zo dicht mogelijk tot bij Beyoncé? Als je een idee hebt, deel het dan in de Q-app, want we gaan het nodig hebben. Eerst in de show, even nagenieten van vandaag. Het was niet zomaar een saaie woensdag, te min te weken. Het was Yes Day, lieve vrienden. Vincent Live heeft een hele dag yes gezegd tegen dromen van luisteraars. Tegen dromen van luisteraars. Er zijn heel veel dromen uitgekomen. Maar ik was zo aan het denken, dromen, dat is zo'n breed begrip, toch? Ja, meer bepaald, wij dromen ook, 's nachts. Dus je hebt dromen die uitkomen, maar je hebt ook dromen in je onderbewustzijn. De dromen die je hebt als je slaapt, wanneer je slaapt. En ik was zo aan het denken, je hebt toch ongetwijfeld al in je leven is een droom gehad die je voor altijd gaat bijblijven. Zo echt een droom waarvan je zegt, dit is zo van de pot gerukt. En telkens wanneer die vertelt aan vrienden, zeggen die... Maar Leon, echt een zotte droom. Wat is de zotste droom die jij ooit gehad hebt in je slaap, voor alle duidelijkheid? De zotste droom die jij ooit gehad hebt in je slaap. Ik heb er ook één, namelijk... Ik ben ooit gescamd door een orka. Tekst en uitleg krijg je na 8:00.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: 1:08, goedenavond. Hier is Thomas met nieuws.
3: Goedenavond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lebbeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd twee keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, dat is nog onduidelijk. Ook de rol van de jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters, die weet wat het dan gaat doen.
4: Je hebt er natuurlijk twee verschillende aspecten. Het wetenschappelijk aspect, de maan kan ons heel veel leren over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is, ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
3: Het maakt van ons land meteen één van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog en maxima tot 19 graden.
0: En goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En wat was dat wachtwoord weer voor de show, de avondpoorten te openen? Chris, Cindy en Nicky, ze hebben het gekraakt.
5: Herf!
6: De herf!
0: Yes!
7: Music. Joren Linzer.
0: Ciao! Zometeen een hit die ook een soundtrack van een misdaadserie had kunnen zijn, wat mij betreft. Na Afro.

0: ik zweer u, als ik ooit een crimireeks maak, dan wordt dit de soundtrack. Vind ik zo, ik vind dat zo. Beetje mysterieus en al. En het wordt de toekomstige nummer 1 uit de Q-top 40. Zeg dat ik het gezegd heb. En wie ben ik, hè? Mr. Q-top 40, dus ik kan dat zeggen. Hè?
1: Via Via, de Q-top 40.
0: Elke maandag trek ik twee artiesten uit een grote bokaal. Afgelopen maandag heb ik dat ook gedaan. En onze uitdaging is dan om die artiesten, die twee artiesten die ik eruit getrokken heb, te verbinden tegen donderdag. En dat is morgen, lieve vrienden. Maar hoe geraken we van Meteor naar Beyoncé? Niet zo gemakkelijk, maar goed, ons kent ons in de muziekwereld. Maandag gingen we dankzij Katrien uit Wespelaar naar Emma Heesters. Melissa uit Menen die zette ons gisteren dan weer in eigen land, want van Emma Heesters gingen we terug naar Reggie. En nu begin ik mij zo'n klein beetje zorgen te maken, want het is dus wel al woensdag en morgen moeten we tot bij Beyoncé geraken. Dus wie kent Reggie die op ons of op, die op zijn of haar beurt ons weer op weg kan helpen om dichter te geraken bij Beyoncé? Valerie uit Oostende, die kwam met een piste. Ze zei van, ja, van Reggie kan je natuurlijk naar Natalia. Ja, dat is waar. En van Natalia dan naar Anastasia. Maar wat dan? Anastasia heeft nooit samengewerkt met Beyoncé. Dus dat kan al niet. Daar stopt het al. Nu, Jeroen uit Wechelen, die kwam ook met een optie. Die zei van, ja, de Reggie die heeft toch ook ooit samengewerkt met Dimi en Mike. Ah, ja, dat is juist. Toen er nog Dimietje en Mikeje waren, nog heel klein in de music scene, toen brachten zij Momentum uit. Dus van Reggie naar Dimi en Mike, die hebben natuurlijk een gigantisch netwerk, gigantische portefeuille aan grote artiesten, van op Tomorrowland onder andere, goede piste. Maar dan zitten we nog altijd in de Belgische poelen. Dus enter Jeroen uit Wichelen opnieuw, die zegt van ja, maar die hebben op hun beurt weer samengewerkt met Nio. En dan zitten we wel al in Amerika. Dus misschien kan je op die manier van bij Nio morgen dan wel tot bij Beyoncé geraken. Ik voel het, we gaan er komen, jongens, we gaan er komen. En nu gaan we richting The Higher Place.

0: geraken we morgen eindelijk van Meteor tot bij Beyoncé? Jawel, misschien wel, want we moeten van Neo nog tot bij Beyoncé geraken. Hoe geraken we van bij rapper Neo tot bij Queen Bee? Alle suggesties, zet alles op alles, zijn nu welkom in de Q-app. Dan geraken we er morgen misschien.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En die komt van onze goede kameraad Berre. Weer met liefde zitten strooien. Loving each other.
1: Q.

XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Turn Me On bij Q Music. En er heerst op dit moment een kleine vloek over vier op een rij. Dat is het spelletje bij Maarten en Dorothee, waarbij je dus vier woordassociaties moet zeggen die matchen met die van Dorothee. Heb jij vier op een rij, dan win je 1000 euro om te shoppen. Anders win je sowieso een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen van Beter Bed. Maar het wil dus al dagen, misschien zelfs al weken, niet lukken. Ook vanochtend zat het opnieuw niet mee.
1: Patiënt.
2: Dokter.
1: Ai, ziekenhuis. Oh. Ja, mijn hoop is niet heel... Ja, ik heb niet veel hoop voor de volgende woorden, ook niet. Alhoewel, plafond.
2: Kamer.
1: Ah ja. Oei, je bewijst het tegendeel. Goed. Kaneel.
2: Kruiden.
1: Oei. Ja. Nee, goed, ja. Sorry dat je geen vertrouwen in je had. Breed.
2: Smal.
1: Dik.
2: Ah, oei. Ah, ja.
1: Toch 2 op 4.
0: Bon, morgen nieuwe kans. Maarten en Dorothee spelen 4 op een rij. Elke weekdag rond 7:20. Misschien zeggen ze morgen wel yes tegen jou. Daarover gesproken, het was vandaag Yes Day bij Q Music. Vincent Virus zei op zoveel mogelijk dromen van luisteraars yes. Is dat op alle dromen gelukt? Nee. Want er zijn ook maar 24 uur in een dag. Dus dat gaat niet, maar op zoveel mogelijk dromen wel. En ik was nu aan het denken, ja, je hebt dromen die je wil laten uitkomen. Hè. Mijn droom is bijvoorbeeld, we belden er straks met Megan, die zei, ik wil ooit eens op Pukkelpop optreden. Of op Tomorrowland, dat zou geweldig zijn. Maar stel nu dat je slaapt. In je onderbewustzijn, daar gebeurt ook van alles. En daarom zijn we vanavond op zoek naar jouw zotste droom. Dus de droom die jou altijd gaat bijblijven, omdat je dacht, what the fuck is er net gebeurd? Zo, moment dat je opstaat. Leentje die stuurt, ja, ik had ooit eens een rare droom. Het was een soort van oorlog. Ik reed rond met mijn auto en ik ging mijn zus gaan ophalen. En daarna reed zij verder. En toen ontplofte de auto. En daarna zat ik terug in de auto om een andere zus te gaan halen. Om dat dan te doen tot al mijn zussen en broers ontploft waren. Hey, wat een gezellige zus ben jij, Leentje. Bon, als je... We gaan niet judgen, hè, want dit zijn dromen, hè, voor alle duidelijkheid. Wat is de zotste droom die jij ooit gehad hebt tijdens je slaap? Stuur die even door in de Q-app. Mag met een audiobericht. Just when I

De nummer 8 uit de Q Top 40, je hoorde Ella Langley, Choose in Texas. Wil je zo hoger, dan geef je er een hartje aan via de Q-app. Eén file op de Vlaamse snelwegen. Je verliest 5 minuten op de A12 richting Brussel tussen Boom en Aartselaar. Als je ook op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Sounds better with you. Q-Q Music. Joren Linssen.

0: How deep is your love, Calvin Harris, Disciples, en hoe diep zijn jouw dromen, lieve vrienden? Q Music, Joren Linssen. Q. En dan bedoelen we natuurlijk jouw dromen die je 's nachts droomt. Is er altijd wel eentje? Zo eentje waarvan je zegt, oh man, die ga ik nooit nog vergeten, want het heeft wel indruk op mij gemaakt. Moet die van mij eigenlijk nog altijd vertellen? De orka die mij gescamd heeft. Doe ik straks, doe ik straks. Angela het Zekene die zegt, ja, er stond ooit een oud huisje te koop in onze straat. Ik droomde dat we het huisje gingen bezichtigen en binnen in het huis was er een binnenzwembad, inclusief glijbanen en wildwaterbaan. Was dat Oceade, Angela? En op de bovenverdieping was er een fitness. De trap was weg en je moest dus springen om boven te geraken. Na ongeveer 30 jaar kan ik hem zo nog voor de geest halen. Ja, typisch, hè. Goya uit Tiene zegt, ik had ooit een intense droom waar ik een videocassette moest beschermen en maar lopen en opeens kwam er dan iemand rond de hoek, of om de hoek, die pakte de cassette vast en begon te trekken. Dus ik ook aan het trekken en toen hoorde ik, wat zullen jij aan het doen? Ik was mijn man zijn kussen aan het wegtrekken. Ah ja, dat is dat je effectief het ook fysiek gaat doen. In het onderbewustzijn, Cindy uit Peer zegt, er is één droom die altijd terugkomt en dat is een oud vrouwtje met een wasmand op haar rug. En die achtervolgde mij altijd. Ik heb heel dikwijls gedroomd, tot ik ineens dacht, ik ga volgende keer niet meer weglopen, maar ik ga vragen wat ze nu wou. En dan heb ik het nooit meer gedroomd. Face your fears, Cindy. Er is ook iets binnengekomen. Audioberichtje van Noesh. Noesh, die stuurt dit door.
1: Hey Joren, ik heb ooit gedroomd dat ik de Mont Blanc opgeklommen ben met mijn stofzuiger op mijn rug om deze berg te stofzuigen.
0: Ah, ja.
1: Het gekke was, toen ik wakker kwam, had ik spierpijn en was ik heel moe. Ik vind dat nog altijd super vreemd. Tada!
0: Dat is niet vreemd. Heel speciaal. Bon, zometeen mijn droom. Ik ben ooit gescamd door een orka. En we kijken ook in het hoofd van Joran uit Moorselen. Want die speelt als het ware GTA 6, maar dan terwijl dat ze aan het slapen is. Ze legt het zo meteen zelf uit naar Terry Swims en Justin.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je.

0: Frans stuurt: ik was op een wei met allemaal geiten en molshopen. En op een gegeven moment viel ik in een molshoop en ging een geit mij aanvallen. Ja, vrienden, dit gaat over dromen. Ja, echt dromen tijdens je slaap. Q-music. Joren Linssen. Het is niet autobiografisch, lieve vrienden. Dat absoluut niet. Er zijn speciale dromen en er zijn dromen die je altijd gaan bijblijven omdat ze zo'n indruk gemaakt hebben op jou. En daar hebben we het vanavond over in de show. Zo'n droom bij mij was een orka die mij gescampt heeft. Op een bepaald moment, nogmaals, dit is een droom. Op een bepaald moment gingen wij met het gezin zwemmen in de zee. Het was een prachtige zomerdag. Wij gingen zwemmen in de zee. Was het in België? Bah, nee, pakt ergens zo Egypte. Pakt Egypte. Wij zwemmen. Op een bepaald moment horen wij de kustwacht afroepen. Allemaal uit de zee komen, maar dan op zijn Egyptisch waarschijnlijk. Allemaal uit de zee komen, want er zit een orka in de zee. En we moeten die eerst vangen en dan mogen jullie terug. Dus goed, wij komen het strand op. Wij wachten. 5 minuten later zeggen ze: ah, de orka is gered. Gevangen, sorry. De orka, belangrijke nuance. De orka is gevangen. Dus jullie zijn weer veilig, jullie mogen weer het water in. Dus hup, wij gaan met z'n allen terug het water in. Ik kijk onder, dus ik doe kopje onder. En wat zie ik daar zwemmen? Die fucking orka. Dus die was helemaal niet gevangen genomen. Die was gewoon ontsnapt en die kwam mij lekker opheuzelen. En toen werd ik wakker. En dat was mijn droom. Tot dusver. Maar het kan blijkbaar nog enger. En daarvoor moeten we naar Joran uit Moorselen. Dag Joran, goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Joran, jij hebt lucide dromen.
1: Ja, dat klopt.
0: Wacht, voor we verder gaan, even eerst uitleggen. Wat zijn lucide dromen?
1: Een lucide droom is eigenlijk een droom waarin dat je beseft dat je eigenlijk aan het dromen bent. En dan kan je eigenlijk jouw eigen keuzes gaan maken. Dus ja, dingen doen waar je naar verlangt. In mijn geval is dat bijvoorbeeld vliegen. Ik kom dus wakker voel zacht in mijn kamer en dan doe ik mijn venster open. Maar ik doe eerst een reality check. Dus een reality check is eigenlijk in mijn geval, ik kijk naar mijn hand. En mijn hand heeft normaal 5 vingers, zoals bij iedere mens. Maar in die lucide droom heeft mijn hand er eigenlijk 6. En dan kan ik eigenlijk een vinger daarvan afbreken. En dan besef ik van, oké, ik zit in een lucide droom. Dit is niet echt. Dit is geen realiteit. Dus ik kan eigenlijk keuzes beginnen maken. Dus in mijn geval ga ik dan vliegen. Of spreek ik met mijn grootmoeder. Dus ik roep mijn grootmoeder op. Zij komt dan ergens in mijn droom tevoorschijn. En dan kan ik eigenlijk met haar praten.
0: Maar wacht. Kan je dan ook echt vragen stellen aan je grootmoeder op dat moment?
1: Ja, ik kan echt vragen stellen aan mijn grootmoeder. De antwoorden die daar dan eigenlijk uitkomen, zijn dan waarschijnlijk wel de antwoorden waar ik ergens naar verlang of zo. Maar ja, het geeft natuurlijk wel een goed gevoel als je wakker wordt.
0: Zeg, en je gaat vliegen, zeg je. Hoe doe je dat dan? Kruip je dan...
1: dan kruip ik eigenlijk echt uit mijn bed. Dus, dus ik word eigenlijk wakker in die kamer waar ik alleen gaan slapen ben. En dan ga ik eigenlijk echt mijn venster gaan open doen. En dan ga ik daar gewoon in. Ja, dan spring ik daaruit en dan vlieg ik gewoon zo in mijn straat en zo.
0: Maar dit is totaal anders dan slaapwandelen. Nee, je bent het niet echt aan het doen. Je weet dat je daar ligt.
1: Nee.
0: Ah, oké, goed.
1: Nee, je bent het niet echt aan het doen.

0: Ja, het is een heel aangename droom. Ja, lucide dromen zijn ook dromen waar je op je, je kan een soort meditatie gaan uitoefenen om dat meer op te wekken.
1: Ja? Je kunt forceren eigenlijk.
0: Je kunt het eigenlijk, met veel training kan je het eigenlijk effectief forceren, maar ik heb het van nature van kind af aan eigenlijk. Maar als kind besef je niet van, wat is dat nu precies? Naar gelang dat ik ouder word, heb ik daar eigenlijk wat opzoekingswerk beginnen rond doen. En dan heb ik eigenlijk beseft dat ik lucide dromen had. Ja, en dat ik keuzes kon maken in mijn dromen. In het begin viel ik heel snel uit die dromen. Maar naar gelang dat ik daar wel meer op getraind en meer begon te beseffen wat het inhield, kon ik mezelf wel wat langer in die droom houden. Maar, ja, plots val je er dat al uit. Hé.
1: Maar is dat niet creepy?
0: Nee, nu niet meer voor mij. Het is zo omdat ik al van kind af aan dat ervaar. Nee, dat is zeker niet creepy. Dat is echt zo. Ik word precies wakker, ik doe mijn reality check en dan heb ik iets van, yes, maar ik zit erin.
1: Het beste van alles, mensen zitten te sparen voor een PlayStation te kopen en GTA 6 binnenkort, maar jij hebt het gewoon in je dromen, gratis en voor niks.
0: Ja, inderdaad, maar ik ga nu niet bepaald van een PlayStation gaan dromen, dus ik heb al andere dingen, maar inderdaad, ja.
1: Amai, heftig. Ja, maar nee, ik bedoel, dus in GTA 6 zijn het ook allemaal die scènes, dus dan gaan mensen in een vliegtuig vliegen en zo, maar bij u gebeurt het echt in uw hoofd. Dat is, en gratis en voor niks. Crazy.
0: Ja.
1: Zeg, en hoe train je dat?
0: Dat is eigenlijk gewoon een bepaalde meditatie. Eigenlijk gewoon tot rust proberen te komen voordat je gaat slapen.
1: Ja.
0: En eigenlijk jouzelf aanspreken van oké, ik wil deze nacht in de lucide droom gaan. Ik wil dat deze nacht doen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar het kan helpen om er meer te creëren. Ja.
1: Ja, je moet er voor openstaan, met andere woorden.
0: Je moet er heel echt voor openstaan. Ja. Sommige mensen denken, ik heb dat nog nooit gehad, dat bestaat niet, maar dat is echt wel, dat bestaat echt.
1: Dus als je hier naar luistert en je denkt, wat is dit voor zeven, dan gaat het nooit lukken.
0: Ja, inderdaad, dat denk ik wel, ja.
1: Ja, ja. En laat ze maar denken, jij speelt GTA 6 in je hoofd, dat is supercool, joh. Geweldig.
0: Ah, wel, dat is
1: veel plezier vannacht dan, hè. En niet te laat lucie dromen, hè. Zeg.
0: Ja, nee.
1: Goed slapen ook nog, hè.
0: Ja, oké, dat is goed, dankjewel.
1: Bye.

zojuist de luisteraar Joram aan de lijn. Die heeft soms lucide dromen. Dat speelt ze als het ware een beetje GTA 6, maar dan in haar eigen hoofd, tijdens haar eigen slaap. Chelsea uit Middelkerk die zegt, ik heb ook lucide dromen, ook al van kinds af aan. Want als ik nachtmerries had, maakte ik ze zelfs beter. Dus dan heb je echt invloed op je dromen. Crazy. En Gunther uit Capelle die vraagt, zeg, welke pijnstillers neemt Joram, want dat doet niet gezond zijn. Hey, bedankt om je dromen door te sturen. De dromen die je echt meegemaakt hebt in je slaap. De dromen die vandaag zijn uitgekomen op Yes Day bij Vincent Live. Daar gaan we zo meteen nog even door, want dat was het vandaag. Hè. Vincent Vieris zei tegen zoveel mogelijk dromen van luisteraars. Yes! Zo meteen even een bloemlezing. Dit is...

0: 9 uur, goedenavond. Hier is Thomas met nieuws.
1: Goedenavond. Vier van de vijf partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat daar geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Je hoort parlementslid Oscar Seuntjes.
2: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun koopkracht moet beschermen.
1: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. En daarnaast werden er ook nog illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie aangetroffen. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort komen uitleggen bij de politie. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Blijft het droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19.
0: 1 minuut over 9, goeie avond. Er staat één file. Die staat op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en Boom. Daar verlies je 7 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Music. Joren Linssen.
0: Ciao. David Guetta is erbij vanavond en hij heeft zijn favoriete zangeres ook mee uitgenodigd. Wie dat is, hoor je naar Jelly Roll. Allee, het is Sia.

0: Sia en haar favoriete zangeres David Guetta. Je hoorde Beautiful People.
1: Vincent Live. Yes Day.
0: En we hebben vandaag nog eens kunnen zien hoe beautiful Q-people zijn. Slijm, slijm, melig, melig. Ik weet het, maar vandaag was het Yes Day bij Vincent Live. De virus die probeerde zoveel mogelijk yes te zeggen op dromen van luisteraars. En vermocht je het een en ander gemist hebben, ik heb zo enkele hoogtepunten van vandaag er nog eens even bijgepakt. Want het was echt, het was prachtig. De zon scheen ook super hard. Het was precies of we het zo geregeld hadden, maar ja, wij kunnen er natuurlijk niks aan doen. Dat was nu het enige waar we nu nee hadden moeten tegenzeggen. Van regel het weer en regel dat het goed is, want dat hebben we natuurlijk niet in de hand, maar de rest wel. De eerste yes van de dag die ging naar luisteraar Mathieu, die dankzij Yes Day alle files kon skippen, want hij ging naar het werk met...
2: Heli-heli-heli-helikopter.
3: Wat is jouw grote droom?
4: Voor één keer filevrij naar mijn werk.
3: 3, 2, 1, yes!
5: Yeah.
3: Stop married, Mathieu, let's go! Yes Day is begonnen!
0: Luisteraar Ellen... Die wilde heel graag op Yes Day een vrije dag en naar Parijs. Ook dat hebben we geregeld. En er wilden nog mensen naar Parijs. Niet naar de stad, maar wel naar een bekend pretpark in de buurt. Luisteraar Elise, die kreeg een yes van Vincent om met al haar collega's naar Disneyland Parijs te gaan. Ze moest het alleen wel zelf vertellen aan haar collega's.
6: Wij gaan naar Disneyland!
3: Het is mijn groepsknuffels.
0: Kan het nog verder dan Parijs? Vraag je je af? Jawel, dat kan zeker. En het kan zelfs als celebrity voor luisteraar Jentel, want zij kreeg een belangrijke boodschap van een wel heel bekende DJ.
7: Hey, this is Jonas Blue and congrats. You'll be joining me at my show in Ibiza tonight. Yes, see you tonight.
8: Oké, okay, ja, in Ibiza. Oh, Jonas Blue ook nog. Ja. Oké, okay, wow.
3: Jentel, jij stapt zo meteen het vliegtuig op.
8: Oké.
3: Okay. Jij vliegt naar Ibiza.
8: Oké.
3: Okay. Jij gaat naar High, dat is naar een hele grote beginnende club. Jonas Blue gaat daar draaien. Je hebt daar een VIP-tafel op je naam staan.
8: Oké, okay, wow.
3: En je gaat Jonas Blue ook ontmoeten.
8: Ik ga hem ook ontmoeten. Ja. Oh.
0: As we speak, zit ze daar nu bij Jentel. Crazy toch? En ze stond ook met haar mond vol tanden. Ja, hoe zou je zelf zijn? Luisteraar Charlotte, die zette Ruben van Gucht dan weer met zijn mond vol tanden. Ook al een opgave.
9: Dag Ruben, heb je zin om vanavond mee op date te gaan met mij?
10: Wow, dat is wel heel direct. Ja, waarom niet? Tuurlijk, ja. Je moet durven springen in het leven, zeker.
0: Als daar maar geen kindjes van komen, hè? En afgesloten vandaag in Aalst, waar Vincent Live uitzond, kon je gaan bungee jumpen, want die droom kwam ook meermaals binnen. Wat een heerlijke dag. Vanaf nu, elk jaar Yes Day. Daar zeggen wij geen nee tegen.

putje open voor de regen van Adele. Set fire to the rain. En ik hou de paraplu open, want het regent zometeen meningen in de Q-app. Dat hoop ik toch. Topic en carte blanche in de bekendste radiotribunaal. Repeat of niet. En jouw repeat of niet lees ik graag naar Birdie en Thomas Gray.

Repeat of niet? Momenteel zit Topic, Duitse DJ die al veel pluimen heeft verdiend. Hier op Q-Music ook al topschijven heeft gehad. Samen met Carte Blanche, een redelijk onbekend duo. Die een klein beetje lijken op Empire of the Sun. Dus als je Empire of the Sun kent, dan ga je zeggen van, hebben die dat niet gewoon ingezongen? Nee, het is dus Carte Blanche. Nummer heet Lucky Ones en jij mag er je mening over geven. Het is de vierde keer in Repeat of Niet. Stuur Repeat of Niet en laat ook even weten waarom je wat stuurt. Dit is Lucky Ones.

Lucky Ones, topic in carte blanche. In repeat of niet? Gregory zegt repeat voor de Deutsche Grundlichkeit. Hela. En dat voor een leerkracht Frans. Gregory geeft Frans, hè? Dat weten we allemaal. David uit Aalst die zegt repeat. Stefanie uit Tongeren die zegt repeat. Er komen nog een paar repeats binnen, maar dan. Dania uit Genk, niet de melodie hoor je te vaak tegenwoordig. Josie uit Galmaarden zegt niet. Ik krijg er op een verkeerde manier kippenvel van. Leni uit Dilbeek zegt voor mij is het ook geen repeat. Charis uit Breden zegt ja, ik heb al het gevoel dat ik dit alles een keer gehoord heb. Dus het is zo met de hakken over de sloot eigenlijk voor Topic en Carte Blanche. Had ik niet verwacht, dacht dat dit makkelijker ging gaan of zo. Maar goed, vooralsnog. Je hoort hen morgen terug, rond 9:40 bij Matthias van den Bulken. Misschien is het dan iets duidelijker wat de uitkomst zal worden.

0: klinkt Patient Zero van Taylor Swift. Dat is haar nieuw nummer dat ze vrijdag uitbrengt. Klinkt dat toch weer helemaal anders dan The Fate of Ophelia. Ja, we weten het niet en we kunnen het gewoon nog nergens pre-listenen. Echt moeten wachten tot vrijdag. Dat kan lang duren, hè, wachten. Goh. Zeker als je in de file staat ook. Op de A12 richting Brussel bijvoorbeeld, tussen Aartselaar en Boom, daar moet je nog 6 minuten bij rekenen. Maar hey, daar ga je zo door met muziek van Q. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, hoor je naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Q. Dit is Repeat It.
1: Q Music, Q sounds better with you. Joren Linssen.

0: Nonkels, verzamelen.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Want ik heb een nieuwe vraag voor 5 nonkels. En misschien ben jij de nonkel die ik vandaag zoek. Want ik zoek dus mensen die goed zijn in van die goede flauwe moppen. Want dat doen nonkels, goede flauwe moppen maken op momenten waar het eigenlijk niet gepast is. Maar wij mogen het toch doen. En voor de nieuwe vraag voor de 5 nonkels gaan we vanavond naar de maan. En met we bedoel ik wij, de Belgen. Wij gaan naar de maan. Want Belgisch maanwagentje Love Me M gaat in 2029 letterlijk naar de maan. En het is gebouwd door een bedrijf uit Zaventem. Hoe cool is dat, jong? Het ding is zo groot als een inbouwoven op wielen. Het ziet er ook bijna zo uit. Het weegt maar 20 kilo en het gaat gewoon rondrijden op de Zuidpool van de maan. Je krijgt ook een liftje mee met de nieuwste raket van Jeff Bezos, de Blue Origin. Dus België's eerste stapje richting de maan komt er via een Amazon-miljardair. Ja, die raket is wel een keer ontploft. Maar goed, wij, de Belgen, maken zich daar, naar eigen zeggen, weinig zorgen om. Binnenkort dus gewoon een Belgisch wagentje op de maan. Wie had dat nu gedacht?
1: 1 vraag.
0: Maar ja, als je dan nu met een andere origine binnenkort aankomt, hoe weet je dan dat de Belgen op de maan zijn geweest? Hoe weet je dat de Belgen op de maan zijn geweest? Meedenken mag, lieve nonkels, via de Q-app. Dit is Samber.

0: Hoe weet je nu dat er Belgen op de maan zijn geweest? Onkel Jonas uit Zonhoven zegt... Net zoals alle andere putten, konden de Belgen ook de putten op de maan niet vullen. Zometeen hoor je welke onkels nog een goed antwoord hebben op de vraag... Hoe weet je nu dat er Belgen op de maan zijn geweest? Maar eerst...
1: Q-Music, Joren Linssen. Q.
0: Gaan wij naar onkel Johnny uit Bekkenvoort. Hey Johnny, goedenavond.
2: Hallo Joren.
0: Johnny.
2: Alles goed?
0: Ja, bij mij goed, maar bij jou precies wel iets minder, hè?
2: Niet al te best. Wel, we zijn op de E313 aan het werken richting Luik. En daar is al schade aan een voertuig van mijn projectleider. De kegels vliegen hier rond onze oren.
0: Omdat de automobilisten hun snelheid niet aanpassen.
2: Ze zijn te snel aan het rijden, ja. Ja, ja. Onze veiligheid is niet oké hier. En... ze hebben kegels gezet met flikkerlichten, maar dat is precies hun hobby van die te raken of wat. Ja, en om het snelste te rijden hier, denk ik.
0: Ja, maar het gaat wel over jullie veiligheid, dus het moet even nageleefd worden. 70 per uur is het toch?
2: 70 per uur, maar ik heb de indruk dat ze hier 100 aan het rijden zijn, want dat is een zucht dat ze achterlaten, dat is niet te doen.
0: Ja, maar dat kan toch niet even. Alle mensen die nu op de E313 rijden, in welke richting is het?
2: Richting Luik.
0: Richting Luik, als je richting Luik rijdt en je passeert zo meteen, weet dan, het zou evengoed iemand van jouw familie kunnen zijn die daar werkt, dus pas uw snelheid aan, want je wilt niet dat daar gewonden vallen. Dat zou ongelooflijk stom zijn.
2: Zeker niet. En vooral voor mijn collega's die aan de finisher staan, is het heel gevaarlijk.
0: Oké. Iedereen gaat op zijn tellen passen, want anders ben je een asociale tiest. Heb ik dat zo goed gezegd, Johnny?
2: Ja. Oké. Goed. John, dank u, hè.
0: Dat is niks gevriend, geen enkel probleem. Zeg, hoe lang ben je er zelf nog op die E313?
2: Ik denk tot een uur of vier, s'nachts, zeker, dat we hier gedaan hebben dan.
0: Je hebt koffie bij u, ja?
2: Ja, koffie, frisdrank, we hebben alles bij ons.
0: Gepakt, gezakt en gewapend. Ja, oh, soep, ja, kijk, dan komt het allemaal goed. Heerlijk. Hey, ja, hou het veilig daar, man. Salukes, hè.
2: Ja,

0: zeggen, hoe zou het zijn bij luisteraar Jentel? Zij wou voor Yes Day eens goed in de watten gelegd en als celebrity behandeld worden. En daarom stuurde Vincent haar vanmiddag richting de luchthaven. Zij vloog richting Ibiza en is daar, as we speak, aan het pre-partyen. Want straks draait Jonas Blue, die je zojuist hoorde met Edge of Desire, in een club waar zij dus ook zit. Maar ook cool.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ja, nonkel Jentel doet dus vanavond niet mee, maar jij wel. Want wij sturen een maanwagentje, geproduceerd in Zaventem, richting de maan. Met andere woorden, Belgen op de maan. Dat is volgens mij nog nooit eerder gebeurd, of spreek mij tegen. Heel cool. Maar echt supercool. En daarom...
1: 1 vraag.
0: Hoe weet je dat de Belgen op de maan zijn geweest?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Ruben. Hoe weet je dat de Belgen op de maan zijn geweest? Wel, de maan is verdeeld in 2 delen. Het ene deel werkt, het andere deel zit op de ziekenkast.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Sandra. Hoe weet je dat je... hoe weet je dat de Belgen op de maan zijn geweest? Ze hebben daar sindsdien ook last van meteoor.
1: Nonkel 3.
0: Nonkel David. Hoe weet je dat de Belgen op de maan zijn geweest? Ja, het eerste wat je ziet als je er landt is een bord met daarop... Wegenwerken over 500 meter.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Dries. Hoe weet je nu dat de Belgen op de maan zijn geweest? Wel, we plaatsten er een standbeeld, namelijk Maanekepies.
1: Nonkel 5.
0: Ook goed. Dat is nonkel Giovanni. Nonkel Gio. Hoe weet je dat de Belgen op de maan zijn geweest? De maan wordt in de volksmond ook wel de Ronde van Vlaanderen genoemd. Omdat hem rond is, hè, lieve vrienden, vandaar. Hey, bedankt voor meedenken allemaal. Morgen een nieuwe vraag voor 5 nonkels.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: Goeiedag, nonkel Sean.

0: Shawn Mendes, Back You Music en In My Blood. De radiomicrobe zit ook in ons bloed en daarom staan wij hier. Ja, we staan, lieve vrienden. Wij,
1: ik vind dat niet zo leuk dat jij staat in de studio.
0: Waarom niet, Liam van Aarde?
1: Zitten toffer. Zitten is dat zo'n beetje een sfeertje zo.
0: Maar jij moet niet zitten of jij moet niet staan omdat ik sta, hè?
1: Ja, nee, maar jij bent 3 meter lang en dan.
0: Ik van een brug springen. Ga jij dan ook van een brug springen?
1: Dus te zien, als dat bungee jumpen is zoals vandaag.
0: Dat was wel cool.
1: Dat wel.
0: Spijtig dat we daar niet bij waren.
1: Vond ik jammer.
0: Maar in de studio, u merkt het ongetwijfeld al. Liam van Aarde.
1: Altijd weer applaus bij je. Van te blozen.
0: Ja, ik heb daar heel veel budget naartoe gestuurd. Ja,
1: al het budget zit in jouw programma en niet in mijn programma, dat is duidelijk.
0: Dat is ook alweer een feit. Nee, jij moet, wil ik toch even benoemen, jij kwam de studio binnen en je zei ik moet pufkes laten.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daar juist mee?
1: Boeren, hè.
0: Boeren.
1: Ja.
0: Noemen ze dat zo in West-Vlaanderen? Pufkes.
1: Ja, nee, ja, ik dacht ik ga dat een beetje hoffelijk verwoorden.
0: Bij mij.
1: Je hebt een hemdje aan vandaag, dus daar.
0: Ah ja, vandaag, ja, dat is waar. En een korte broek.
1: Ja, vind ik raar.
0: Ja, ik heb het er nog niet over gehad op antenne, maar...
1: Best.
0: Jij vindt het raar. Ik heb ook al complimenten gekregen van andere collega's.
1: Van één collega.
0: Van andere collega's, collega's. Maar tot wanneer draag je eigenlijk een korte broek in het jaar?
1: Maar er zijn geen regels over, maar je kent mij, Jorn, ik ben geen fan van de korte broek.
0: Maar ja, jij bent ook een nieuwslezer, hè? In een ander leven. Bij, ja, dat is,
1: in hetzelfde leven ben ik ook.
0: Ja, ik weet het, maar jij moet er toch altijd zo wat extra corporate uitzien.
1: Is dat zo?
0: Ja, nu ook met die halfzip. Zo echt,
1: ik
0: ja.
1: Wist dat je er iets van ging zeggen. Het is, gisteren kwam ik hier toe alsof ik net overreden was door 3 vrachtwagens. Nu heb ik eens eindelijk ja, een deftig truitje. Ja. Moet jij geen plaat spelen?
0: Ja, wel, ik heb nog 1 goede plaat klaarstaan. Ik heb die nog nooit gedraaid op Q. Die nieuwe van Hugo.
1: Echt?
0: Ik heb nooit gedraaid.
1: Van deze zomer?
0: Is dat draaien dat al sinds... Ik heb deze nog nooit in de playlist gehad.
1: Serieus?
0: En nu gaan er ook mensen zijn die zeggen... Man, nieuw liedje. Jazeker, man. Joren
2: Lensen. Ik vond dat hij gewoon zijn bakkers moest staan. Q-Music.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Thomas.
1: Goedenavond.
2: De federale regering wil extra energiesteun geven. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde klieken. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes.
3: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun koopkracht moet beschermen.
2: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm, in Oost-Vlaanderen is dat, zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door een groep hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en fietsers aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop, maar die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er ook mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19.
4: En ja, het is 2:10, dan zou je denken. Het is heel rustig onderweg. Maar iets is minder waar. Er staat toch 1 file. Ja, maar ja, richting Brussel op de A12 reken daar 9 minuten extra tussen Bomen en Willebroek-Noord. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan is het wel heel rustig en verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Music. Liam van Haverbeke.
4: Ja, het einde van de wereld was het niet, maar het was wel niet leuk vandaag. Wat precies hoor je na Miley en End of the World?

Fast Frequencies en Live It All, ofwel van elk moment leren genieten. Ja, dat lukte vandaag, hoorde je iets minder goed in Munkswalm. Het zat bij het nieuws toch van Thomas daarnet, want daar was vanmorgen de jaarlijkse scholenveldloop. Je kent dat wel, heel de school moet dan verplicht naar een voetbalveld. De LO-leerkrachten zijn weer veel te enthousiast. En dan moet je voor één keer vrijwillig gaan lopen. Allee, vrijwillig niet zo vrijwillig. Ik vond dat eerlijk gezegd als scholier echt een verschrikkelijk concept. Maar in Munkswalm kregen ze vandaag nog een extra moeilijkheidsgraad, namelijk hoornaars. Yep. Langs het parcours zat een nest van die grote wespen en enkele leerlingen en leerkrachten werden zelfs gestoken. Dus hoe erg het ook was, in mijn herinnering, het kan dus blijkbaar nog altijd erger. Enfin, een hele goede avond, vrienden. Het is een 9 over 10. Een nieuwe late night show op Q-Music. Daar luister je naar. Vorige week rond deze tijd belde ik met Q-DJ Kane uit Nederland. Omdat toen in de Nederlandse kranten stond dat alle Nederlanders de Vlamingen beu zijn. Omdat wij daar hun televisie overnemen. Maar ja, ik weet niet of je het nieuws vandaag wat hebt gevolgd. Er is nooit gebeurd waar de Nederlanders waarschijnlijk niet zo blij van gaan worden. En ik heb daarnet een bericht gekregen van Kane. Een audioberichtje op WhatsApp. We gaan zo meteen luisteren. Ik moet mij er alleen nog even mentaal voor opladen. Dus zo meteen gaan we luisteren.

0: Avril Lavigne, zometeen het bericht van mijn Nederlandse collega QDJ. Eerst natuurlijk, ja, het blije nieuws van deze ochtend bij Maarten en Do. Je zag het misschien ook voorbij komen online. Zo de laatste paar dagen, weken, al die BV's die ik ga online posten.
1: Ik ga.
2: Ik ga.
3: Ik ga.
4: Ik ga.
0: Vond ik heel raar.
4: Ik ga.
2: Ik ga.
0: En het had blijkbaar alles te maken met Clouseau, uiteraard. Want die gaan als eerste Belgische artiesten het Koning Boudewijnstadion plat spelen. En het idee daarvoor bij Koen en Chris begon blijkbaar in het publiek van die andere grote concerten in het Boudewijnstadion.
5: Maar ja, je staat er dan naar die concerten te kijken en je denkt effectief van what the fuck, jongen, met zoveel volk, hoe gaaf is dat? En dan denk je ook al 5 seconden later, ja, oké, maar niet voor ons, hè. Omdat dat, ja... Dat klinkt zo on-Vlaams of zo. En dan ja, is die droom er wel, maar dat blijft dan een droom. En nu hadden we gezegd, weet je wat?
0: Ze doen het gewoon. Maar ja, dat stadion dat is nog iets anders natuurlijk dan al die sportpaleizen die ze al hebben gespeeld. Ik heb het nog even gecheckt. 55.000 mensen kunnen daarin. En dat is niet evident natuurlijk voor zo'n grote publiek spelen.
5: Dit is een spreidstand tussen heel erg enthousiast zijn en een beetje pipi in je broek doen.
6: Ah ja.
0: Ja, 137 keer het sportpaleis was blijkbaar nog niet genoeg. En dan denk je, weet je wat, misschien moeten we het eens wat groter proberen. Clouseau, dus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus. Ik denk, nee, ik weet het zeker, ik ga.

0: Ja, we moeten nog even terug naar Nederland. Vorige week ging mijn Nederlandse Q-DJ-collega Kane Slobbe aan de lijn. Omdat de Nederlanders blijkbaar stilaan genoeg krijgen van al die bv's op hun televisie. Ja, dat is tegenwoordig echt wel het geval. Wij hadden al lang natuurlijk Nederlanders op onze televisie, maar nu is het ook omgekeerd. Gelukkig vond Kane ons wel nog altijd leuk.
1: Nee, Liam, ik wil ook mijn excuses aanbieden voor alle Nederlanders die dus wel zeggen dat ze kotsbeu zijn. Ik krijg geen genoeg van Vlaanderen. Ik vind sowieso jullie programma's veel beter dan Nederland.
0: Maar slecht nieuws. Allee, goed nieuws voor ons. Slecht nieuws voor de vrede in de Lage Landen, in Nederland en België. Want vandaag in de krant, vanaf 2027 is niet langer het Nederlandse bier Heineken het bier op de Champions League, maar wel onze heerlijke Stella Artois. Ja, dus vorige week namen we de Nederlandse televisie over. Deze week veroveren we het internationale voetbal. En Kane die stuurde me al een WhatsAppje daarover.
2: Liam, wat hoor ik nou? Stella Artois die Heineken overneemt als vervanger van de bierpartner van de Champions League. Mag Nederland ook nog wat? Ik bedoel, we hebben al Belgen op onze tv, we hebben Belgen in onze hitlijsten. En we gaan Belgen ook nog de Champions League overnemen van onze... Mag Nederland ook nog wat, Liam?
0: Ja. Klompen. Ja, dan mogen jullie...

0: Sala Vibay.
1: En Willy William met My Oh My. Ik vertelde je daarnet over die scholenveldloop in Munkswalm, waar het parcours vandaag letterlijk moest worden aangepast omdat er hoornaars zaten en mensen echt werden gestoken. En blijkbaar heeft wel iedereen bij zo'n veldloop heel rare herinneringen, waarbij het lichaam dan 20 jaar later ook nog altijd reageert. Annieke bijvoorbeeld, die zegt, ja, de scholenveldloop was echt de hel. Ik begin al te zweten bij het idee alleen. Ja, helemaal hetzelfde hier. Ik heb ook een audioberichtje binnengekregen van Laurens uit Beernem.
2: Hey Liam, ik hoor ook de laatste deed dus scholenveldloop. Echt altijd eigenlijk. Ik word wat nog 30 kilo de erdo maken. Goed plannen. Toch in het zesde studiejaar, toen had er iemand voor me gestrukkeld. En ik nam dat toch hun voorbijgeroepen zonder die persoon te helpen. En ik heb die achteraf eigenlijk nog nooit zo trots gevoeld voor een voorlaatste plek.
1: Dat is de spirit, zeg. Niet winnen, niet trainen. Gewoon wachten totdat er iemand anders valt. Dat vind ik mooi. Dit is Clean Bandit en Anne-Marie. I know.

Tate McRae liever, greedy. Ja, daarover gesproken. Donald Trump, de Amerikaanse president, die heeft sinds deze week iets nieuws. Een eigen tv-zender. Lang over de naam nagedacht, want het heet Trump TV. Dat is 24 uur per dag Trump. Dat moet je willen, maar goed, de man heeft fans natuurlijk, anders word je geen president. Dus ik dacht, ja oké, daar zullen waarschijnlijk wel wat mensen naar kijken, er zal wel een publiek voor zijn. Hoe ziet het er dan uit? Dus we gaan het zo meteen eens checken hier in de show. Na deze van Alex Warren en Fever Dream.

0: Swedish House Mafia met Don't You Worry Child. Ofwel, dus je moet er helemaal niet van wakker liggen.
1: Ja, ik weet het nog niet.
0: Ja, ik zei het daarnet, Donald Trump die heeft sinds maandag een eigen televisiezender. Of ja, dus Trump TV, zoals hij dat dan zelf noemt. Heel grappig. En er is een livestream van op YouTube. Ik ben het as we speak even aan het opzoeken. Trump TV, The Essential Station. Zo heet het. Er is een constante livestream bezig. Daarnet was er een fragmentje van hij en de Ierse... Ik weet niet wat dat is. Premier, president. Enfin, hij zat ermee samen. En nu, op dit moment, is dit aan het spelen.
2: 2020 presidential election was by far the most corrupt election in the history of our country. There's never been anything like that.
0: Ja.
2: They used COVID and they used the mail-in.
0: 1100 kijkers momenteel. Met alle beelden, speeches en fragmenten van Trump integraal te bekijken. Meer dan 3 miljoen abonnees. Maar dus, zoals ik al zei, ja... 1000 kijkers. Allee, 1100. 112 nu. 113. Terug 112. Dat is zo gigantisch weinig. Ik heb hier echt vragen bij. 24 uur per dag televisie maken voor ongeveer het aantal mensen dat een middelgrote Vlaamse parochiezaal past. Dus mijn advies als kleine radiopresentator aan Trump. Misschien beginnen met in plaats van 24 uur per dag een kwartierke. Dat zal wel volstaan.

0: Meteor en nooduitgang. En vandaag is officieel de herfst begonnen. Maar er is ergens in Vlaanderen iemand die blijkbaar denkt, ja, herfst, sla er maar over. Want er ligt vandaag een voorstel op tafel waarvan ik echt wil weten, is het geniaal? Of is het 3 maanden te vroeg? We moeten daarvoor naar Sint-Genesius Rode. Dat is zo meteen na het nieuws. Eerst, ja, ik krijg je net een berichtje binnen in de Q-app van iemand die ja, waarschijnlijk een klein beetje teleurgesteld gaat zijn, maar ik moet die persoon toch even bellen om het duidelijk te maken. Secondje hoor.
1: Hallo met Kevin.
0: Dag Kevin, het is met Liam van Q-Music, sorry ik u.
1: Nee.
0: Je had een bericht gestuurd in de Q-app, vertel eens.
1: Ja, ik had een bericht gestuurd in de Q-app omdat ik nog gelukkig word in de laatste 10 minuten.
0: Van Yes Day?
1: Ja.
0: Ja, Kevin, ik moet u teleurstellen. Yes Day is al gedaan van 7 uur.
1: Oh, oké.
0: Ja. Vincent, die zit al thuis in zijn zetel.
1: Oh, oké.
0: Ja, sorry, ze man.
1: Nee, had ik even niet door.
0: Nee, geen probleem. Kan ik u wel gelukkig maken met een goed nummer?
1: Dat mag altijd.
0: Oké, kijk. Ik ga All By Myself draaien van Alok en Sigala. Wat denkt u?
1: Dat is in orde.
0: Perfect. Zeg fijne avond, hè, man.
1: Fijne avond.

0: Goedenavond, het is 11 uur. Nieuws dat hoor je van Thomas.
1: Goedenavond. De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen, maar ook over Taiwan en artificiële intelligentie. Veel concreets moeten we daar niet van verwachten van die gesprekken, dat weet onze Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
1: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na die operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert.
3: Binnen 10 minuten krijgen we eigenlijk hetzelfde digitale resultaat, waardoor dat patoloog ons tijdens de operatie kan zeggen alles is volledig verwijderd of niet. Dus als chirurg krijg je een tweede kans. Dus waardoor dat je ook veel dichter tegen de prostaat durft en kan opereren en dus meer zenuwen kan sparen, wat in het voordeel is voor de continentie en de erecties van de patiënt na de operatie.
1: Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. En in Berlijn liever, is de luchthaven van Brandenburg In Berlijn is de luchthaven Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had die drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht, blijft het droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel wat mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken en een graad of 19.
0: En momenteel zijn er onderweg op de Vlaamse snelwegen geen enkele files van langer dan 5 minuten.
4: Music. Liam van Haverbeke.
0: Ja, er is een probleem en jij en ik moeten dat oplossen. Dat doen we zo meteen na deze bedweter, Mr. No.

Thrill stumbling in. Ik zei voor het nieuws, vandaag is officieel de herfst begonnen. En ergens in Vlaanderen zijn ze blijkbaar al een seizoen verder. Ja, in Sint-Genesius Rode is er namelijk een wandelpad tussen het station en de Beekstraat. Voor moest je dat weten zijn. Ik heb het ook maar gewoon van het internet. En de verlichting is daar al maanden kapot. Heel moeilijk te herstellen. Dus ze zoeken een tijdelijke oplossing. Er is al van alles in de bussen gesmeten. Zonnepanelen, extra lampen. Of de kerstverlichting al ophangen. Ja, je hoort het goed. Op 23 september gaat de discussie over kerstverlichting. Ik vind dat persoonlijk veel te vroeg. Maar kijk, ik stel voor dat wij, jij en ik, toch als grootste, best beluisterde laatavondprogramma van het land, ons deel doen in de discussie daar. Ik heb hier een poll gelanceerd in de Q-app. Normaal gezien, als je nu de Q-app erbij neemt, dus doe dat even, dan kan je de poll ook zien staan. Is het te vroeg voor kerstverlichting in Sint-Genesius Rode, ja of nee? Met dus de disclaimer, het gaat over een donkere weg die ze niet verlicht krijgen. En een oppositieraadslid zei dus, ah ja, maar hang gewoon al de kerstverlichting op en dan is dat probleem opgelost. Dus stem even mee. Is het te vroeg voor de gemeente Sint-Genesius Rode om kerstverlichting op te hangen? Laat maar weten in de Q-app via de poll.

0: toe kerst or not toe kerst? Dat is de question.
1: Voor alle duidelijkheid, we hebben het niet over een kerstboom of zo zetten of de kerstversiering. Dat zou echt crimineel zijn. Maar het is in Sint-Genesius-Rode. Daar zoeken ze een tijdelijke oplossing voor een heel donkere weg. Een oppositieraadslid van ik weet niet meer welke partij, die komt nu met een opvallend voorstel. Die zegt tegen het bestuur, ja, hang gewoon al de kerstverlichting al op. Dan is het onmiddellijk goed verlicht. En je denkt eerst natuurlijk, dat is een enorm raar idee, maar goed, misschien wel beter om iets van licht te hebben dan niets. Wat denk jij, wat is de mening van laatluisterend Vlaanderen hierover? Ik heb een polletje gelanceerd in de Q-app. Laat ons zeggen dat je daar nog 5 seconden kan op stemmen. Geef nou even die 5 seconden. Ja, er komen nog een paar stemmetjes binnen. En we stoppen de tijd. De uitslag is definitief. En je hebt beslist, mag Sint-Genesius Rode de kerstverlichting ophangen? Ja! Ja, het antwoord op de poll is dus nee. Het is niet te vroeg. Sint-Genesius Rode mag de kerstversiering gaan ophangen. Ik weet niet of er iemand luistert momenteel van het bestuur. Maar kijk, als je luistert, het mag. Bij deze heb je de goedkeuring van Luisterend Vlaanderen. Allee, toch van 58%. Gregory is daar niet bij.
2: Kerstverlichting, nu. Doe de kei normaal.
1: Ja, kijk, sorry Gregory. Je kan misschien samen zitten met Aaron Blomaert en Zoe Levi. Die gaan ook huilen. Maar wel tranen van goud. Het levert nog iets op.

0: Ken je zo dat gevoel dat je iets moet zeggen, maar dat je niet echt durft?
1: Ja, dat heb ik nu. Want ik moet eigenlijk jou iets vertellen over wat gisteren na deze show, dus na 12 uur, is gebeurd. Bij Q-Music. Ja, het is wel per ongeluk. Allee, ik heb het per ongeluk gedaan, dat wil ik er zeker nog bij zeggen. Want ik wou letterlijk gewoon naar huis. En een paar seconden later dacht ik, oei. En ik vermoed dat ik daardoor ook hier bij de security van ons gebouw ondertussen op een of andere zwarte lijst sta. Ja, ik vertel je straks wat er gebeurd is. Yeah.

0: durven nog niet zeggen. Ik ga het later pas zeggen. Het is 11:30 ondertussen op de klok en er staat gelukkig maar één file op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Brussel op de A12. Reken daar 6 minuten extra tussen Boom en Willebroek-Noord. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Op de rand van de krant.
0: Voor ik mijn... klein verhaaltje ga vertellen. Heb ik eerst nog iets van op de rand van de krant. Iemand is deze week namelijk naar het recyclagepark gereden in Riemst. Op zich aan iets bijzonder. Tot de parkwachters daar zagen wat die persoon had meegebracht en ze besloten dat het misschien best was dat iedereen gewoon even naar buiten ging daar. Wat er tussen het afval lag hoor je over minder dan 5 minuten.

0: bad memory. Van Medusa en James Carter.
1: Op de rand van de krant.
0: Daarvoor gaan we richting Riemst, want in het recyclagepark daar vonden de parkwachters gisteren iets tussen het kleine gevaarlijk afval, namelijk een handgranaat.
2: Ja.
0: Echt waar. Het recyclagepark is gelukkig onmiddellijk ontruimd. Dovo is dan ook langsgekomen, de ontmijningsdienst. Die hebben de granaat uiteindelijk komen ophalen, hebben hem onschadelijk gemaakt. Maar iemand had dus dat ding thuis liggen, of had dat ding gevonden ergens, en dacht, wacht, dit is een handgranaat. Is het klein? Check. Is het gevaarlijk? Check. Ja, klein gevaarlijk afval. Daar moet het in. Zo simpel is het.

Passera, All Because of You. Zometeen dus mijn bekentenis van gisteren. Na mijn show wou ik hier gewoon naar huis. Ik doe dat elke avond, gelukkig maar. Maar gisteren heb ik dus tijdens het buitenwandelen iets gedaan, waardoor ik een paar seconden later dacht van oh nee. En achteraf bleek dat ik daar heel veel meer in gang had gezet dan ik

Ik zei het daarnet al, ik moet nog iets bekennen. Want gisteren, na deze show, rond de middernacht, wou ik hier bij Q-Music gewoon naar huis. Jas aan, sleutels erbij, niets bijzonder. Naar buiten. En ergens, tijdens dat hele simpele proces, heb ik dus blijkbaar per ongeluk het brandalarm van het volledige gebouw laten afgaan. Dus dat grote gebouw van Q-Music en VTM, we zitten hier allemaal samen in Vilvoorde. En heel dat gebouw begon licht te geven, lawaai te maken. En ik dacht, huh? Wat is er gebeurd? Ik ben gewoon naar buiten gewandeld. En dat alarm begint en ik weet nog dat je dacht, maar dat kan toch niet door mij zijn? Oh, jawel. Dus ik heb gisteren voor het eerst in mijn heel korte carrière na mijn show niet gedacht, was het een goede uitzending, hè? Hebben de mensen ervan genoten? Maar vooral, moet ik hier iemand bellen? Gaat de brandweer nu komen? Wat moet ik doen? Helemaal in paniek. En het ding is, ik weet nog altijd niet wat ik daarmee achter de schermen allemaal in gang heb gezet. Of ik vanavond dus wel gewoon naar buiten kan wandelen. Ja, dat hoor je morgen, denk ik.

0: Goedenavond, het is middernacht. Het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedenacht. De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we er niet van verwachten, dat zegt onze Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
1: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. In Berlijn is de luchthaven Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar die drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. En we moeten AI vertragen. Dat was het betoog van de Oekraïense president Zelensky tijdens de algemene vergadering van de VN. Hij zegt dat AI nu nog een digitaal ding is, maar als alles zo snel blijft evolueren, het ook ingezet zal worden bij oorlogen. En dat het dan niet alleen meer mensen zijn die beslissen wat er op het slagveld gebeurt, maar dus ook AI. Of dat AI mogelijk ook kernbommen zal kunnen maken. En dat wil Zelensky niet zien gebeuren. Het weer dan nog. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog, minimaal rond 11 graden. Hier en daar kan er wel wat mist opzetten. En morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 19 graden.
3: Dankjewel, Thomas.
4: Music. Q Academy, Matthias Stoyanov.
3: Ik ben weer tot 2 uur bij jou. Bazaar gaat je mee gezelschap houden vannacht. Eerst Juste en Mabel, goeienacht.

Je luistert naar de enige zender waar nu nog op gepresenteerd wordt, Q-Music. Ja, logisch ook, het is midden in de nacht. Wie is er in godsnaam nu nog aan het werk? Wel, ik. Ik ben aan het werk, jij misschien ook wel, terwijl iedereen zo ligt te slapen. Of ja, wat kan je nu nog aan het doen zijn? Kevin uit Putten, die weet al wat ik wil. Die laat me al even weten dat hij naar Avengers Endgame is gaan kijken en nu zijn bed inkruipt. Alleszins, mocht er nog iets speciaals gebeuren met jou voor 1 uur vannacht, laat het me even weten. Het is voor het nieuws.

De Bausa, Magnetic, ik heb een kikker in mijn keel. Rudy uit Beernum die laat al weten dat die net zijn boterhammen voor morgen gesmeerd heeft. Het zijn die dingen die ik wil weten inderdaad, want alles is nieuws wanneer de dag nog maar net begonnen is. Stuur dus alles wat je nu nog meemaakt door in de app van Q. En dan steek ik dat mee in mijn eigen nieuws van iets over één.

0: Binnenkort in de AFAS Dome. Nu nog bij jou op Q. En ik weet niet of je ooit al de film White Chicks hebt gezien. Op zich niet zo'n speciale of fantastische film, maar wel de film die volgens mij die ene hit van Vanessa Carlton nog bekender heeft gemaakt dan die al was. Terry Crews, bekende acteur, zingt dat daar namelijk nogal overtuigend mee. En dat is zowat een meme geworden online, misschien herken je het wel.
1: And I need you. And I miss you.
0: Ik zie die scène zo voor mij nu. En als je die nog niet hebt zien passeren, dan kan je het ook altijd eens opzoeken, Terry Crews. Maar voor nu denk ik dat je meer gaat genieten van de originele versie van Vanessa Carlton met 1000 Miles by Q. Ik zou zeggen, zing gerust mee. Het is bijna 1:30 s'nachts.
2: Nu heb ik
0: de verkeerde versie opgezet. Wacht, ik ga hier eventjes op knopje duwen. Dit is de juiste.

0: vandaag, de woensdag die gepasseerd is, was het Yes Day bij Q. Vincent Vierens die heeft wensen vervuld van luisteraars. En hij heeft zelfs mensen van 50 meter boven Aalst naar beneden laten vallen. En jawel, dat was vrijwillig. We gaan dat eens herbeluisteren naar James Hype en Cat's Eye.
1: Q sounds better with you.
2: Q Academy.

0: Ferrari. Vincent Live, die was daar straks live vanuit Aalst. Want bij hem stond een enorme bungee jump kraan op dat hopplein daar. En dat kwam allemaal door de wens van Arno. En ik zou nu kunnen vertellen hoe dat allemaal was gegaan met zo'n heldhaftige bungee jump kraan en zo. Maar ik kan het je natuurlijk ook nog eens laten horen. Ah ja, er was wel veel wind.
1: Arno, als jij er klaar voor bent, dan mag je gewoon springen.
2: Oké. Okay. Daar, daar.
1: Dit is zo spannend.
2: Fuck. Ja, nu?
1: Ja. Dit is het punt dat ik wat bengels.
3: Arno, ça va?
2: Ja, ça va.
1: Het gaat er goed mee, of niet? Hij heeft yes gezegd, ja, het kopje is leeg, denk ik.
0: Ik zou het niet gedurfd hebben. Maar bon, ik ga daar ook niet voor wensen, natuurlijk. Ik wens wel voor Pitbull. En die krijg je vlak na Stella.

Emerald Eyes van Alex Warren, zijn nieuwste. En die doet het goed bij jullie. Het eerste uur van de dag zit er al bijna op. En zelfs vanuit Canada sturen jullie wat jullie aan het meemaken zijn. Zometeen dus het verhaal van Eelco in Canada in mijn nieuws van Iets Over Één. En hopelijk ook nog jouw verhaal. Dus stuur maar in de app van Q wat jij al hebt meegemaakt deze 24 september. Dit is Adele. Everybody.

0: Adele, het is 1 uur s'nachts.
1: Music. Q Academy, Matthias Stojanov.
0: En dat wil zeggen dat mijn nieuws van iets overeen bijna klaar is. Je krijgt het na Sia en deze van Another and 54 Ultra.

0: En de dag is nog lang. En dit is het nieuws van Iets Over Één met mezelf, Matthias. In Spanje heeft Belgische bakker Wim om 1:15 zijn crème laten overkopen, overkoken liever. Het concept van de wakkere bakker moet nog over de Pyreneeën heen waaien. Hij meldt wel dat alles intussen is opgekuist. In Canada is Eelco onderweg naar Brantford. Onderweg speelt hij met zijn passagiers blijkbaar het spelletje Wat is de lekkerste manier waarop je de president van Rusland al hebt gegeten? Dat zegt hij toch zelf.
1: Het lekkerste dat tot nu heen is poutine met ja, een soort bruine saus over en veel kaas.
0: In Gent zag Jolien zo net een groene student passeren. Naar eigen zeggen zou de student geen stemmer zijn van de politieke partij, maar zou hij tijdens de student kick-off een duikje genomen hebben in de Gentse leien, die nu groen ziet door eendekroos op de vlakte van het water. En het weer, vannacht zal je de zon niet echt zien, tenzij je in Canada zit natuurlijk.

0: Kings are fleeing.
1: I've been roaming around, always looking down at all I see.
0: Tja, midden in de nacht moet dat wel eens kunnen op Q. En nieuwe muziek kan ik dan ook al eens op je loslaten vlak na Oscar and the Wolf. Maar eerst eventjes de beentjes losgooien. Met Bebe Rexha en Faithless. Het is 12 over 1. Goeienacht.

Weekend. In Your Eyes, zingt die. Het is bijna 1:30 s'nachts. En ik ben aan het presenteren. Dat wil dus zeggen dat ik, als ik naar het werk rijd, ja, dat ik eigenlijk altijd naar het werk moet rijden wanneer het al donker is. En ik weet niet of jij vaak met de auto rijdt wanneer het donker is. Maar als dat het geval is, laat dat dan even weten in de app van Q. En dan ben ik vooral benieuwd waar jij je het meest aan ergert. Want ik wil heel graag mijn grootste ergernis delen. Ik doe dat na het verkeer, want zelfs om 1:30 s'nachts staat er in België file. En dat is nu richting Brussel op de E411. Daar verlies je 6 minuten tussen Oudergem en Beaulieu. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Q Music. Q Academy.

34 over 1 of 4 over half 2. Danny uit Kruinem die zegt dat er 's nachts toch wel veel mensen in het middenvak rijden. Meer dan overdag. Ja, dat klopt, dat klopt. Heel ambetant als ze daar zo blijven hangen in het middenvak. Het is echt ongelooflijk. Ik heb nog een enorme ergernis. Een nog grotere ergernis eigenlijk. Ik denk ook dat het gevoel hier ligt. Want dan rijd je in het donker, zoals ik. En dan kom je altijd, maar echt altijd, wel zo'n asociale cowboy tegen die ons allemaal wilt verblinden. Die denkt dat iedereen in het donker ook rondrijdt met een zonnebril. Of hij kent de knoppen van zijn auto niet helemaal. Hoe dan ook, ik heb een boodschap voor jou. Stop met uw koplampen aan te rijden als er iemand voor u rijdt. Of als er een tegenligger aankomt. Ook op de autosnelweg. Zet ze dan gewoon even uit. Op die 2 seconden gaat er echt niet ineens een muur voor u verschijnen. Dus als je nu in de auto zit, doe mij een plezier. Bespaar mensen een oogoperatie. Check eens of uw koplampen uitstaan, tenzij er niemand voor u rijdt. De rijdende Vlaming is u dankbaar.

topschijf. Als je al hield van Jason Derulo, dan zal die liefde nu alleen maar groter geworden zijn, denk ik. En ik hoop dat je er dan hoe dan ook nog wat liefde over hebt voor onze favoriete Belgische DJ. Die komt eraan vlak na Teddy Swims. Eerst krijg je Body van Topic en Nico Santos bij Q. Het is bijna 14:15. Ik wens je nog een hele goede nacht.

Ellie met de stem van Jake Reese. Maar Reggie maakte dat speciaal voor zijn dochter, dat liedje. Ja, muziek maken over kinderen, dat is wel iets wat meer artiesten durven doen. Het is natuurlijk ook wel een hitformule misschien. ABBA die maakte bijvoorbeeld deze. Over hoe snel Agnetha en Björn hun dochter opgroeit. En zo ja, stilaan haar leventje begint te leiden. En ze glijdt door de vingers heen. Ook deze. Van Pink gaat over een dochter. Ja, ze zingt er zelfs zelf in mee. En Beyoncé, die ken je wel, die maakte ook al een paar nummers over haar kinderen. Niet deze, deze maakte ze met haar man, Jay-Z.

Twee uur bij Q. Over twee uur is Vincent van Geel er weer. Die zet donderdag dan officieel met jou in. En morgenavond ben ik al terug. Nu laat ik je achter met Damiano David. En na twee uur komt Britney Spears nog goeiedag zeggen. Ik wens je nog een hele goede nacht bij Q.